0: Naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. A twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

ademen. Want ze zeggen het is nooit te laat, maar het is doodeng. En makkelijk gezegd, en eigenlijk ook best nog wel een hele lange weg. En als ik daar dan ben, wil ik daar wel zijn, want ik heb van horen zeggen dat het niet is wat het lijkt. Want ik

0: een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hier te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hier te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greeoverlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 7:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Maar ook zag het Fernandez vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greeovlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 7:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1 overslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Ook zag het Fernandez vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greeoverlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 7:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1 overslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Ook zag het Fernandez vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Papendrecht en Dordrecht was het vanmorgen bijzonder druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud vooral het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt de Rijkswaterstaat.
1: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
0: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden. Zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag reden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtwagenverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Maar chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat het mogelijk sprake is van brandstichting. Het onderzoek dat loopt nog. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens gisteravond bij de hooibalen zijn gezien, vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkeren omdat er weer rook kwam uit de hooibalen. Dus toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file door grenscontroles op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air en online te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En dit keer geen 3 uur, want de politiek is met reces. Dus de politieke stamtafel is ook met reces. Dus het is nu van 10 tot 12 uur. En in het eerste uur gaan we straks muziek draaien van de nieuwste album van de Rolling Stones, The Foreign Tongues. Wat door Hans helemaal verzorgd wordt. En we hebben natuurlijk onderwerpen. De brug heeft natuurlijk, houdt deze regio in de ban, de Papendrechtse brug. Daar gaan we dit uur ruim aandacht aan besteden. En we gaan ook aandacht besteden aan Kunsthoofd, want dat gaat weer van start. En we gaan ook nog even aandacht besteden aan de opening van de burgemeester de Raadsingel. Dit is een nieuw, kunnen we daar weer gaan rijden. Dus alle belemmeringen zijn nu opgelost. Ja, nu even aandacht. Oh ja, ik vergeet het bijna. FC Dordrecht, daar gaat Corrado Franke straks alles over vertellen. Maar nu eerst even de muziek. Hans.

0: de Stones van hun nieuwste album Four in Tongues. En we gaan praten over... Nou ja, praten. Ik heb een verslag gemaakt van de brug, die Papendrechtse brug, die voor 9 maanden op slot gaat. En de vraag is natuurlijk of we dat binnen die 9 maanden allemaal wel gaan redden. Maar goed, gisteren was er dus een, zoals dat heet, een officiële bijeenkomst van de pers, waar de hoogwaardigheidsbekleders ook aanwezig waren. Bij sommigen moesten we wachten, want die zouden met de boot van de overkant van Dordrecht naar Papendrecht komen. Een burgemeester van Papendrecht die voor het eerst op de fiets was gestapt, geloof ik. En nou, in ieder geval de nieuwbakken wethouder van Sliedrecht, die was er. Nieuwbakken wethouder van Zwijndrecht. Dan zou je denken, Zwijndrecht, wat doet hij hier? Nou ja, die was nog verbonden aan Amsterdam en die had dat nog in zijn portefeuille en die zou dat toch even deze periode nog verder even afhandelen. In ieder geval, en natuurlijk de media aanwezig en bewoners, maar luister naar het verslag. Mag je wel vragen? U bent bewoners van hier?
1: Ja.
0: Ja, er verandert nogal wat, mevrouw.
1: Ja, kan je wel zeggen.
0: Ja, hoe vindt u dat?
1: Het is prachtig aangelegd.
0: Ja. Ja.
1: We hebben er tegenop gezien een beetje, hoor. Want je krijgt natuurlijk heel veel gedoe om de deur.
0: Ja.
1: Maar het is schitterend gemaakt.
0: Ja, ik ben tevreden.
1: Wij zijn tevreden.
0: Ja, een nieuwe dynamiek, meneer.
2: Ja, zeker. Absoluut. Voor 9 maanden.
0: Ja, voorkomen een zwangerschapsperiode. Ja,
2: dat kan ook in die periode.
0: Precies. Ja. Ja. Ja, maar dat betekent dat je hier voor de deur toch een andere dynamiek, wat ook wel wat verstrooiing geeft. En de brug, die is stil.
2: Ja. Dat is een heel groot pluspunt, want die brug die geeft best veel kabaal.
0: Nee?
1: Nee, als ze daar gaan werken, dan gaan die in stilte.
0: Ja, maar goed.
1: Echt niet.
0: Niet die kleppen die je nu steeds hoort, toch?
1: Dat is waar.
0: Ja.
2: Nee, die brug die geeft wel degelijk een hoop lawaai overlast. Ja.
0: Zouden ze er ook wat aan doen, aan dat geluid?
2: Als het goed is met die nieuwe klep, dan komen er geen houten planken meer in. Dat zou er één geheel zijn. Dus die klankkast...
1: Veel zwaar.
2: Ja.
0: Dus dan is het. Dan kan Max Verstappen hier rijden.
1: Denk het wel.
0: Ja, goed. Nou, in ieder geval sterkte en veel plezier dan van de nieuwe dynamiek.
1: Want wij wonen beneden en
0: Jij
1: woont
0: twee.
2: Ik woon hier gelijk.
0: Ja, zo. Ja, we hebben een prachtig uitzicht.
2: Meer dan dat.
0: Ja. Nou, je kan zo ook weer. Heeft u wat met water trouwens?
2: Wij zijn allebei van het water afkomstig, binnenvaartschippers.
0: Ah, kijk, dus dat is uw man. Ja, maar goed, het water. Kijk, Sinterklaas is ook aangekomen, zie ik net. De boot is gearriveerd, wethouder Veldman. Ik sta hier net met bewoners te praten. En die zeggen van dat ze eigenlijk wel blij zijn met die dynamiek. Maar ze hopen ook dat die brug wat stiller gaat worden als die eenmaal klaar is.
3: De verkeersbrug?
0: Ja.
3: Ja, ik weet echt niet of dat, hoe dat erin zit. Maar ik kan me wel voorstellen dat omdat de klep een betere demping zal krijgen. En alles wordt natuurlijk even nieuw gemaakt en aangesloten. Maar hoe het precies zit, dat zou echt bij Rijkswaterstaat moeten navragen.
0: Ja, dat gaan we dan zo meteen doen. Oké, we gaan nu eerst een speech houden, hè, begrijp ik.
3: Ja, volgens mij wel, ja. Zeker.
0: Hoe vervlogen wordt hij?
3: Nou, hij wordt... Ja, dat ga je merken, Ben. Dat ga je merken. Nee, het is natuurlijk... Kijk, het is als je ook de mediaberichten breder in het land bekijkt. Kijk, we gaan hier echt wel last van hebben in de regio. Maar aan de andere kant mogen we denk ik ook heel blij zijn dat de brug gewoon het onderhoud krijgt dat nodig is. Want dat is op andere plekken in het land ook meer discussie. Hier is die discussie is er niet. Dus er wordt gewoon gedaan wat er moet gebeuren. Maar ja, dat gaat wel 9 maanden overlast geven. Ja. Dus dat is wel het...
0: En dan hoop je dat het bij die 9 maanden blijft.
3: Nou ja, en dan daarna hebben we natuurlijk nog een paar tunnels en bruggen te doen. Dus,
0: er zijn heel wat bruggen te gaan. We kunnen zelfs hier film maken, hè? Bruts de Vlaar.
3: Ja, we hebben een aantal tunnels. Maar wat ik zei, dat onderstreep ik. Het is gewoon belangrijk dat het onderhoud dat nodig is gewoon gebeuren moet. En ja, dat hebben we met elkaar te doorstaan op een zo goed mogelijke manier.
0: Anneke Derksen, u bent van Rijkswaterstaat. En het grote moment is aangebroken. Het is vandaag 17 juli. En dan weten we allemaal dat de brug vanavond dicht gaat om 11 uur. En we staan hier bij de pont, bij Huis de Merwede. En die gaat naar de overkant. Ja, ongeveer waar het Huis Ter Merwede ligt.
4: Ja, klopt. Ja. We gaan naar de Kerkerplaats. Gaat hij vanuit de vissersbuurt naar de Kerkerplaats. 24/7 vanavond vanaf 10:45 is de eerste afvaart.
0: Ja, 10:45 is de eerste afvaart. Om de hoeveel tijd gaat hij varen?
4: Hij gaat overdag heel frequent en 's avonds ietsje minder frequent, omdat het natuurlijk minder druk is dan. Maar de vaartijden staan allemaal op rivier.nl.
0: En hij gaat 24 uur?
4: Hij gaat 24 uur per dag varen, de pont. Langs de brug. En er is nog een tweede pont, die gaat naar de Rosmolenweg. En die gaat van 6:00 tot 11:00 vaak.
0: Aan publiciteit geen gebrek, er is heel veel aandacht aan besteed. Maar toch is de vrees voor verkeersinfarcten.
4: Jazeker, want het wordt hartstikke druk op de weg. We gaan verwachten ook, zeker als de zomervakantie over is, nu nog maar iets meer de druk op de weg natuurlijk. Maar juist op de omleidingsroutes, de A15 en A16, verwachten toch echt wel heel grote drukte vanwege de mensen die dan gaan omrijden. Dus, en het is daar al druk, dus zeker na de zomervakantie verwachten we toch heel wat dat gaat vastlopen.
0: We zien met angst en beven tegemoet, maar ja, we moeten het ondergaan, hè?
4: Ja, zeker. Ja.
0: We geven het Riel, burgemeester van Papendrecht. We staan hier op de boot, het pontje. De brug gaat dicht van Papendrecht. Wij zeggen de Papendrechtse brug. Rijkswaterstaat heeft over de Tweede Merwedebrug.
5: Nou, ik denk dat niemand dat denkt, want wij zeggen allemaal de Papendrechtse brug inderdaad. Ja.
0: Goed. En we staan hier op de pont en ja, alle vertegenwoordigers van de gemeente die staan klaar om de vlag te gaan hijsen. En de Papendrechtse molenvlag gaat de lucht in, hè?
5: Zeker. En wat ik...
0: Hoor.
5: Kijk, daar gaat hij al. Wat ik fijn vind is dat... dat heel veel mensen nu kunnen gaan zien welke maatregelen goed werken. Of die misschien nog wat bijsturing nodig hebben. En dat we allemaal langzaam ook de keuze kunnen gaan maken van... hoe gaan wij onze keuzes maken voor vervoer? Hè? Ik ben vandaag op de fiets gekomen. Ja, dat doe ik anders ook niet.
0: Nee, dat is sportieve burgemeester.
5: Nou, ik wandel graag, maar fietsen staat op plek 3.
0: Nou, maar vandaag is het vrolijk en feestelijk. Vanavond om 22:45 gaat de brug dicht. Hè? Ja, dan gaan we zien wat het gebeurt. Dat ze gaan mee gaan brengen en hoe functioneel deze pont uiteindelijk zullen zijn.
5: Maar ik vind het wel een hele mooie gedachte dat gewoon 24 uur per dag deze pont te varen, gratis toegankelijk, voor iedereen met de fiets of met een scootmobiel of een rollator of wat dan ook. Daar is dit voor en daar ben ik echt wel heel blij mee dat we dat hebben kunnen realiseren. En ze hebben met man en macht gewerkt om het ook veilig te laten zijn. Dus we gaan het zien, maar ik ben er wel blij mee.
0: Goed, dankjewel. Meneer, we zitten hier op de boot, de pont. Die maakt zijn eerste proefvaart. Met allemaal notabelen aan boord natuurlijk. En mensen die het allemaal willen meemaken. U ook. U bent bewoner van het Huis de Merwede aan de overkant. Ja, de rust voor het Huis de Merwede gaat anders worden de komende 9 maanden.
6: Je collega vroeg het net ook. Wat er gaat gebeuren, ik denk niet dat we last hebben van het pontje.
0: Nee.
6: Van de herrie, van dat gebeurt niet. Maar zaterdagavond of zaterdagmorgens of zondagsmorgens. Hé hey Piet, het was gezellig het weekend. Dan zie ik je maandag weer. Dat gaat gebeuren. Ja,
0: uitgaansgeluiden,
6: ja.
0: Ja. Ik heb begrepen dat water u niet vreemd is.
6: Nee, ik heb dit stukje water vaar ik al 56 jaar. Ja. We zijn 56 jaar getrouwd en toen ben ik hier begonnen.
0: Hier begonnen als veerbootman of binnenvaartschipper?
6: Nee, ten westen van de brug ligt een bunkerbedrijf.
0: Ja.
6: En dat heb ik 40 jaar gehad. En nou, je bunkerboot, je ging naar de klanten toe om ze te bedienen. Dat ze brandstof hadden om te varen.
0: Ja.
6: Dus dat, voor die tijd voer ik er ook al langs. Want toen zat ik bij mijn broer aan boord. Als matroosje. En dan kwam Rotterdam naar boven toe. Dan voel je hier ook. Alleen niet zo intensief dat je hier alle gaatjes kent.
0: Nee. Maar goed. U gaat de uitgaansgeluiden horen. Maar vindt u het ook leuk wel, die bedrijvigheid?
6: Ja, ik heb wat te zien. Ik zit natuurlijk helaas nou te veel op een stoel. Dus... Ik heb gisteren nog Rijkswaterstaat aan de bel gehad, want ze hadden van dat ponton vandaan een reddingsboei overboord geflikkerd. De jeugd al eergisteren. Die liepen er al te vissen en zo.
0: Ja.
6: Ik zei nou, het is 50 euro, daar gaat het niet om. Ik kan toch even melden.
0: Maar goed, als je zo begrijpt, heeft Rijkswaterstaat er weer een opzicht erbij.
6: Ja, als ik er goed voor ga zitten wel, ja.
0: Goed.
6: Ik heb in het verleden nog best wel veel met Rijkswaterstaat op contact gehad.
0: Ja.
6: Over de brug. Om de dood eenvoudige reden dat ik van de vereniging van eigenaars hier 22 jaar voorzitter geweest ben. Ja.
0: Nou, ik wens hier wel toch een leuke periode tegemoet.
6: Goed, dankjewel.
0: Ja, en dat is een uitgebreid verslag. Zoals inderdaad alle mensen die erbij betrokken zijn toch een beetje een geluid hebben kunnen laten horen. En dat varieert van Rijkswaterstaat tot wethouders, tot een burgemeester, tot omwonenden. Wat ook heel belangrijk is, want de vergunning verandert wel het een en het ander de komende 9 maanden. Maar gisteravond om 11 uur was dan de eerste afvaart reden om toch weer even aanwezig te zijn. Om de overtocht te maken van de Kerkenplaat naar Papendrecht. En daar sprak ik. Ik dacht eigenlijk, nou, zouden er wel mensen komen? Of zou ik de enige daar dan goed? Nou, dan is dat ook nieuws, hè? Dan sta je daar als enige. Maar nee, er waren zo'n man of 20 aan boord.
7: U vaart vandaag voor het eerst mee met de pont. Hoe vindt u dat?
8: Spannend.
7: Spannend? Ja. Hoe vindt u de oplossing die gevonden is zo met die pontjes heen en weer?
8: Op zich heel goed. Alleen als vrouw zijnde om zo laat nog eigenlijk een beetje door het donker heen te gaan, beste.
7: Ja, het is een beetje een donker stuk, hè?
8: Ja. Dat vind ik ook, hoor.
7: Vindt u dat het goed aangegeven is?
8: Ja, dat zeker, ja. Ja.
7: Dus maar nu een spannend avontuur.
8: Ja, zeker. Omdat, weet je wat het is, er gaan ook steeds minder auto's over de weg. En ik moet nog best een stukje langs de provinciale weg en zo. En dan... Anders kwam je auto's tegen en nu kom je weinig auto's tegen. Dus dat is wel eventjes, maar anders moet je een end omrijden.
7: Ik begrijp het helemaal. Nou, succes. Dank u. Mag ik wel vragen?
9: Niet u.
7: Ja, vandaag vaart de pont voor het eerst, hè? Brug is dicht. Hoe vindt u de oplossing die gevonden is?
9: Ja, ik denk dat dit met die ideeën die zal de beste oplossing is. Ja, ik vind er wat van, maar...
7: Ja, dat goed. De hond die trekt een beetje, zie ik.
9: Ja,
7: de boot valt. Ja, al dat lawaai zo. Maar goed, de eerste passagiers, hè?
9: Ja, we wonen hier om de hoek, dus alles iets van... Als het dan begint, dan gaan we ook gewoon even kijken. Dan moeten we een keer heen en weer.
7: Want, dus dit is even een proefvaart.
9: Ja.
7: Goed zo.
9: Morgen ga ik ook met de fiets even heen en weer kijken hoe lang ik er ongeveer over doe om op mijn werk te komen. En dan,
7: waar werkt u?
9: Ik werk op mijn Revolver, Sliedrecht.
7: Ja, dat is wel belangrijk, die pont, hè?
9: Ja. Ik ga normaal altijd al met de fiets, want ja, het is vanaf hier of staart is het bijna niks qua afstanden. Dus, maar ja, dan hopen we op goed weer.
7: Ja, nou, we gaan het meemaken. Gaan we even nog wat meer vragen.

0: En we hebben het toch over Papendrecht. En ja, dat we weten allemaal, denk ik nu wel, dat het lastig is in het college. Want het college bestaat tegenwoordig maar uit één mens. En dat is toevallig mevrouw de burgemeester Margreet van Driel. Toch even aan de vragen. Burgemeester Margreet van Driel, het is tegenwoordig rustig in het college, hè?
1: Nou ja, ik zit er in mijn eentje, dus ik praat met mezelf inderdaad. Ja, dat klopt.
2: Ja, dat zijn strakke vergaderingen, denk ik.
1: Nou ja, je kunt ook wat makkelijker de tijd veranderen van je vergadering. Maar laten we eerlijk zijn, het is geen ideale situatie. Nee. Het proces is gewoon democratisch. En in een college moet je juist verschillende meningen horen en afwegen. En je hoort gewoon portefeuilles te hebben die verdeeld zijn onder de wethouders. Ja. Dus wat we hebben gedaan is, ik heb een brief opgesteld naar de gemeenteraad. Waarin ik heb aangegeven welke dossiers de komende tijd echt wel behandeld zullen worden, maar ook welke dossiers we niet gaan behandelen of die we laten wachten op de nieuwe coalitie. Dus het is heel duidelijk voor de raad waar ik verwacht dat er besluiten over genomen gaan worden de komende tijd, maar ook straks als we weer twee min of meer tijdelijke wethouders hebben en wat we laten liggen tot de nieuwe coalitie.
2: Maar eerst vakantie, hè?
1: Gelukkig mag ik vanaf dinsdag op vakantie en ik heb een hele goede waarnemer.
2: Ja, geen onbekende, hè?
1: Maar ik ben er zo blij mee. Ja. Ik ben zo blij dat hij dat wil doen. Het is een pak van mijn hart. Het is ook een man met een gouden hart, moet ik eerlijk zeggen.
2: Je hebt het over Jan Heikoop.
1: Jan Heikoop. En hij heeft zoveel ervaring. Ja. Ik ben heel blij.
2: Goed.
1: Ik ben heel blij dat de commissaris dit aanbood trouwens.

0: Ja, er is hoop voor 80 jaar. Als je de dynamiek van de Rolling Stones nu heeft, dan... dan kunt u voorlopig nog wel door. Dat blijkt ook wel. Tegenover mij zit Teus Sander. Daar gaat straks praten over kunst, ook muzikus. Nou, die ziet zichzelf op die leeftijd toch niet meer zo rondhuppelen als Mick Jagger dat doet. Maar goed, daar gaan we straks over praten, Teus. Eerst gaan we het hebben over waar iedereen blij mee is. Want de burgemeester Raadsingel is weer... toegankelijk, is weer open. De verbouwing, de reconstructie van de rijweg, fietspaden liggen beter, is nu compleet. En gisteren was dus de officiële opening. En Erik van Krimpen, onze verslaggever van de omroep, die was er even. Die had nog even een interview met de wethouder van mobiliteit, Joost Veldman.
1: Joost, een heugelijke dag?
2: Ja, zeker. Zeker een heugelijke dag. We hebben de burgemeester de Raadsingel geopend, verklaard. En ik ben bijzonder trots dat dat nu zo is. Een hele mooie weg geworden. Ook heel veel extra groen toegevoegd. Veiliger geworden voor wandelaars, voor fietsers en automobilisten. En hopelijk ook iets minder verkeersoverlast voor omwonenden. Doordat de weg net iets verder bij de bebouwing, de bewoningen is gelegd. Dus minder verkeersoverlast.
1: Ja, want verwachten jullie dat hier minder auto's over de weg straks komen?
2: Nou, ik denk niet per se minder auto's. Maar ik denk wel dat de manier waarop het gebeurt beter is. We hebben natuurlijk komen uit de situatie dat het veel breder was voor auto's. Het is smaller geworden. Dus ik verwacht wel dat de snelheid naar beneden gaat. Verder zullen auto's gewoon ook hier moeten blijven rijden. Zeker omdat de Papendrechtse brug dicht gaat, is het belangrijk dat deze weg juist open is. En dat hebben we vandaag kunnen combineren.
1: En de Fietsersbond is er vandaag ook bij, met een reden. Want vertel eventjes, waarom is het zo belangrijk dat deze aanpassingen moesten worden doorgevoerd?
2: Nou, kijk, de Fietsersbond zijn we heel dankbaar. Sowieso werken we heel graag samen met de Fietsersbond, omdat die natuurlijk goed kijken hoe wordt, als we iets opnieuw in gaan richten en aanleggen, hoe wordt het dan zo goed mogelijk ook voor de fiets. De gemeente vindt het fietsverkeer ook heel belangrijk. Dus dan komen twee belangen ontzettend goed bij elkaar. En zij hebben dus in het ontwerp en het nadenken over de inrichting van deze weg heel goed meegedacht. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: En is het nou ook een voorschot voor wat er nog meer gaat komen in de rest van dit gebied?
2: Ja, we gaan natuurlijk de hele Spuiboulevard en het hele gebied daaromheen wordt aangepakt. Er wordt flink gebouwd. Er komen woningen bij. Het nieuwe stadskantoor wordt natuurlijk binnenkort geopend. En ook de weginfrastructuur wordt aangepakt. En er wordt heel veel extra groen bij geplaatst. Er komen ongeveer nog 40 bomen bij op deze weg in het najaar. Dus we pakken echt de kwaliteit van het gebied beet en trekken dat op een hoger niveau.

0: de oudjes die kunnen er wat van. De muziek swingt, vind je niet, Teus Zandman? Ja, even de microfoon wat dichterbij je. Okay. En toetrekken. Ja,
1: ja, ik ben daar best fan van. Man. Ja. Gewoon lekker ruig. Helemaal goed. Gewoon.
0: Helemaal goed. Teus, ik heb je uitgenodigd. Waarom? Ja, Kunsthof komt eraan.
1: Ja, het is de 11e editie. En we gaan weer 7 zondagen van start. Ja. Aanstaande zondag gaan we beginnen. Tot eind augustus. Dus ja, we hopen dat het weer een leuke editie wordt. Met mooi weer en veel publiek.
0: Veel publiek.
1: Ja.
0: En kunstenaars, een grote diversiteit heb ik begrepen.
1: Ja, er komt ook ieder jaar weer dingen bij. We hebben weer nieuwe aanmeldingen gekregen. Weer allerlei speciale dingen. Er is nu een mevrouw die maakt breiwerk en dat lijst ze in. Prachtige dingen. En

0: opgeheven, volgens mij. En ja,
1: het was het over.
0: Was het over. En toen hebben Onno de Bruyne en ik gezegd, laten we proberen daar een doorstart aan te geven. En dat is gelukt. En we hebben het een nieuwe naam gegeven.
1: Ja.
0: Kunsthoofd, omdat het aan het groot hoofd is,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: En nou ja, dat is eigenlijk altijd een succes geweest.
1: Ja. En Onno de Bruyne, helaas overleden.
0: Ja.
1: Maar ook samen met jou de grote kartrekkers.
0: Ja.
1: Jullie zorgen altijd inderdaad dat het geregeld is.
0: Ja.
1: De horeca speelt ook een belangrijke rol.
0: Ja, we hebben toentertijd zijn we daar al mee gaan praten. Toen nog met Ad Jansen en Yvonne Kilsdonk.
1: Ja.
0: Ad Jansen is inmiddels ook verdwenen van het Dordtse.
1: Ja, die zit teruggetrokken in het kasteel van Papendrecht.
0: Ja,
1: Portugal.
0: Ja.
1: Papendrecht
0: kasteel. Maar Yvonne Kilsdonk die is eigenlijk mede-organisator.
1: Ja.
0: Want zij zorgt ook voor haar bijdrage. Dus dat is allemaal prima.
1: Ja.
0: En dat,
1: ja, maar goed. De muziek, want het is kunst.
0: Ja, we hebben ook iedere week weer live muziek. Ik heb een lijstje hier bij me. Dan doe ik dat even vertellen wie er allemaal komen. In volgorde ook. Bella Carmina, dat is een duo. Nice Daniel, dat is ook een duo. Black en Blond.
1: Bekend in Dordrecht, hè? Daar speel je ook wel eens mee, hè?
0: Daar doe ik ook wel eens mee. Tiga. En dan de groep Enjoy. En de groep Soldier. En het laatste zondag is dat Ooit Mooi Geweest. Nou, dat is een...
1: Ooit Mooi Geweest?
0: Ooit Mooi Geweest, ja.
1: Dat klinkt als een soort afscheid.
0: Nou, ja, nee. Het is een afscheiding van iets anders, van een andere groep. Maar het is een hele leuke muziek.
1: Ja.
0: En...
1: Een soort blues, singer-songwriter.
0: Ja, het is meer singer-songwriters allemaal.
1: Ja.
0: Ja, dus toch een beetje...
1: Een terrasmuziek.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Ja, ja, ja,
0: eigenlijk gewoon uitgezocht voor de gezelligheid.
1: Ja. Het podium staat er. En nou goed, de kunstenaars die zitten aan de rand, als het ware. Hè, dus bij het water.
0: Ja.
1: We hebben het ooit meegemaakt dat het weer slecht was.
0: Ja.
1: En dat de schilderijen uit water gevist moesten worden.
0: Is gebeurd, ja.
1: Ja.
0: En er zijn ook wel eens een paar duikers ingesprongen. Omdat er toen... daar hadden ze de schilderijen aan zo'n rek vastgemaakt. Hoe noem je zo'n ding? Zo'n hek.
1: Ja.
0: En, maar ja, toen kwam er een windvlaag. En die nam dat hele hek mee. En dat viel zo in dat water. En die nam gewoon die schilderijen mee. Maar het is daar 6 meter diep. En toen waren er een paar jongelui die ook doken. En die zeggen, nou, wij duiken er wel even in. En die hebben dat weer omhoog gehaald. En dat waren acrylschilderijen, dus die droogden weer in de zon. Dus er was eigenlijk niks aan de hand.
1: En die zijn gewoon verkocht.
0: Ja, die zijn of ze verkocht zijn, weet ik niet. Maar het was in ieder geval heel leuk om te zien. En zo gebeurt er eigenlijk altijd wel iets gewoon.
1: Ja, maar je kan gewoon stellen van... Groothoofd, kunsthoofd. Daar is altijd veel beweging. Je ziet kijkers, je ziet kopers.
0: Ja.
1: Maar je ziet ook het enthousiasme van de kunstenaars.
0: Ja, dat is ook, want het is natuurlijk een heel mooi platform om je werk te laten zien. Ook zijn ze allemaal aan het werk. En dus er wordt getekend en geschilderd en geknipt en gehakt. En, en dat vinden ze dan juist leuk om te laten zien aan het publiek. Dus het publiek kan ook vragen stellen. En hoe doe je dit, hoe doe je dat? Dat soort dingen. En dat maakt het gewoon hartstikke leuk.
1: Ja, ja.
0: En je ziet ook, als er op een gegeven moment bij één kraampje een aantal mensen gaan staan, dan andere mensen denken, hé, daar is wat aan de hand.
1: Dat gebeurt wel.
0: Ja, dan zie je ook gewoon, dan wordt het daar al vol. En dat gaat dan weer naar de volgende kraam enzovoort, enzovoorts.
1: Ja.
0: Maar op zonnige dagen is het heel erg druk. En dan loopt het lekker door gewoon. En het terras zit vol. Dus, en de muziek die is bezig. En mensen zingen mee en gaan een dansje doen. Dus ja, het is gewoon helemaal leuk.
1: Ja, dan ga ik even naar mijn technicus.
0: Ja.
1: Hans, ben je wel eens op Kunsthof geweest?
2: Ik moet bekennen dat ik er nog niet geweest ben, nee.
1: Nou,
2: iedere keer neem ik het wel voor en dan komt het er toch niet van.
1: Ja, het is toch een moeite waard, Hans.
2: Ja, daar ben ik van overtuigd. En vanuit Papendrecht, ik heb het in een stukje op rtvpapendrecht.nl ook geschreven. Heel makkelijk te bereiken met de waterbus.
1: Ja,
0: ja, nou,
1: ja. Goed,
0: prima. Nou, bij deze nodig ik Hans dan ook gewoon uit.
1: Ja. En Hans en Linda gaan uitgenodigd om op Kunsthof te komen.
2: Ja, dan kunnen we er niet meer onderuit natuurlijk.

0: de zondag zal het niet lukken, want dan heb ik andere verplichtingen. Maar daar blijven nog genoeg zondagen over.
1: Goed, nou,
2: en de nieuwe burgemeester nodigen we ook uit, natuurlijk.
1: Uiteraard. En die zal vast acte de présence geven.
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Dat is een enthousiaste man. En,
1: zonder meer. Ja. En die laat zeker wel graag zijn neus zien.
2: Ik denk het wel.
1: Ja. In ieder geval 7 zondagen.
2: 7 zondagen. Dus aanstaande zondag is de eerste keer. En dan... 2 zondagen in juli nog en alle zondagen in augustus. Goed.
1: En het start om hoe laat?
2: Het start om 12 uur tot 6 uur duurt het dan.
1: Ja.
2: En dan, dan is het weer klaar.
1: Goed. Nou, ik wens je heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: En ik kom wel langs hoor. Ja.
2: Heel gezellig.
1: Goed.
2: Ik wens gewoon iedereen gewoon fijne middagen daar.
1: Okay.
2: En we hopen dat weer helemaal voor elkaar te krijgen.
1: Net als Big Rivers en Dordtse traditie.
2: Ja.
1: Goed.
2: Dankjewel.
1: Dag hoor.

0: Ja, en wat gebeurt er bij FC Dordrecht? Want er wordt getraind, er wordt gespeeld, er wordt transfers. En dat gaat iemand ons vertellen. Dat is natuurlijk Corrado Franke, de clubwatcher van FC Dordrecht. Goedemorgen, Corrado.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, wat is er allemaal gaande? Keepers die vertrekken en komen, wordt gewisseld.
1: Ja, laten we daar eerst maar gelijk even bij stilstaan inderdaad, want FC Dordrecht heeft een nieuwe keeper. En dat betekent tegelijkertijd dat Selton Biay, de keeper van de afgelopen anderhalf jaar, we die niet meer terug gaan zien aan de Krommedijk. Hij is vertrokken naar Excelsior, waar hij de strijd met Stijn van Gassel aan mag gaan. En in zijn plek is een tweede doelman van Excelsior gekomen, Kelvin Raatsi, die echt al wel de nodige sporen in de keukenkampioen divisie heeft verdiend. Een vrij lange atletische keeper. Of het echt, of hij uiteindelijk een Eredivisie-stap kan maken, dat is nog even de vraag, want hij blijft de afgelopen jaren wel een beetje in de KKD hangen. Maar het is zeker een prima aanwinst. Moeilijk te vergelijken met BI, een heel ander soort keeper. En bij Excelsior had Raatsi toch weinig zicht op speelminuten. Heeft een vertrekwens ingediend. Als zijn vervolger kwam Excelsior BI op het oog. FC Dordrecht en Excelsior zijn sowieso erg close de afgelopen maanden. En dat heeft meerdere redenen. En daar is dus deze ruildeal ook uit ontstaan.
0: Ja, wat is er allemaal gaande bij FC Dordrecht? Want het scoren is nog niet helemaal op orde, hè?
1: Nee, dat is nog wel echt het voornaamste focuspunt nu in de weken die nog resteren richting de seizoenstart. Het aanvallende. Er was met een huurspits, Dario Cid, toch wel verwacht dat ze daar een superspits voor hadden binnengehaald die veel goals kan maken. Ja. Die raakte al heel snel geblesseerd en het is nog even onduidelijk. Dat ga ik vanmiddag nog even aan de trainer Paul Nuit te vragen hoe lang hij nou is uitgeschakeld. Dus daarover hopelijk vanmiddag meer duidelijkheid. Maar ja, verder is het inderdaad nog een beetje, voorin nog wel een beetje karig en nog een beetje heel erg jong. Moeten ze nog wel op wat versterkingen gaan richten. Aan de andere kant, afgelopen zaterdag tegen Borussia Dortmund 2, en ik corrigeer mezelf, het was niet zaterdag, maar afgelopen dinsdag, lagen er uiteindelijk wel vier in. Had ook wel een beetje te maken dat Borussia Dortmund 2 maar 15 spelers mee had genomen naar VV Papendrecht, waar de besloten oefenwedstrijd werd gespeeld. Maar aan de andere kant, FC Dordrecht legde daar ook wel weer een paar prima combinaties op de mat. Wat wel een hoopvol teken is richting die seizoenstart.
0: Ja. Merk je al wat van de hand van de nieuwe trainer?
1: Nou, sowieso wel wat aanvallender dan wat we onder Dirk Kuyt hebben gezien. Dirk Kuyt heeft het afgelopen half jaar, dan zeg ik in ieder geval tussen januari en mei, heeft hij een wat verdedigender systeem doorgevoerd met in de basis 3 achterop, maar in de praktijk heel vaak 5 achterop. En op die manier hoopte hij in de omschakeling gevaarlijk te zijn. Al bij de aanstelling van technisch manager Stuart Ars is al heel duidelijk gezegd, we gaan dit jaar gewoon 4-3-3 spelen en ook op zoek naar een trainer die daarbij past. Dat is dus Paul Nuiten geworden, weggeplukt bij Jong Ajax, of in ieder geval de jeugdafdeling van Ajax. Want dit seizoen zou hij de onder 19 van Amsterdammers gaan trainen. En dat aanvallende voetbal, dat hoger druk zetten waar nodig, dat is al wel redelijk te zien. Al moet ik zeggen dat het hier en daar nog vooral improviseren is met heel veel jeugdspelers en überhaupt heel veel jonge spelers in de voorste twee linies.
0: Ja, maar goed, in ieder geval, wat staat er op stapel?
1: Nou, we gaan vanmiddag weer naar Papendrecht. Niet over de Papendrechtse brug dus. Dat wordt een lastige opgave.
0: Op de fiets met het pontje?
1: Ja, niet op de fiets, maar wel met het pontje en met de waterbus die op een meter of 400-500 van Sportpark Slobbegors van VV Papendrecht aanmeert. Dus dat is best wel een redelijke optie om vanaf de Merwekade vanmiddag de waterbus te pakken. Dat zal toch wel sneller zijn dan die 40 minuten omrijden in ieder geval.
0: Ja, in ieder geval de brug, dat houdt ook het sportieve gedeelte van deze regio bezig. En ook jou natuurlijk.
1: Ja, al kom ik natuurlijk wel vanuit het zuiden, dus het kan zijn dat mijn trein wel drukker wordt, maar verder valt het wel mee, denk ik.
0: Goed zo. Hey Corrado, we gaan van jou terug horen hoe het allemaal loopt verder. En we gaan het uur afronden en ik wens jou heel veel plezier vanmiddag.
1: Hetzelfde, fijne weekend.
0: Hoi.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Papendrecht en Dordrecht was het vanmorgen bijzonder druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden, omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud voor al het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt de Rijkswaterstaat.
1: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
0: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden, zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag reden er weer tal van vrachtwagens over de Merwe, de brug bij Gorinchem, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtwagenverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Maar chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat het mogelijk sprake is van brandstichting. Het onderzoek dat loopt nog. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens gisteravond bij de hooibalen zijn gezien, vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkeren omdat er weer rook kwam uit de hooibalen. Dus toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
1: Rechtsstad FM.
2: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
3: Dit is Studio De Wit. Met in dit uur de hoofdgast.

0: en welkom in het tweede uur van Studio De Wit. En dan is de hoofdgast vandaag is Jan Bart Evenboer. En Jan Bart Evenboer die heeft naast het werk als jurist heeft hij ook bekendheid als een man als die kunst verzamelt. En het was Sander Parelberg van het Dordrechts Museum die zei van... Natuurlijk, we hebben wel schilderijen van hem ontvangen, maar het zou een mooie gast zijn in het programma. Want de man die heeft wel wat te vertellen. Nou, dus uiteindelijk kwam hij op mijn lijst te staan. En ik denk van, nou, nu is het moment. Ik ga gewoon bellen. En hier zit je nu. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging.
0: Hoe spreken we elkaar aan?
1: Ik heet Jan Bart. Bart, hè? Ja? Ja, vaak ook. Wordt het trouwens verhaspeld tot Bart-Jan, maar dat maakt ook helemaal niets uit.
0: Nee, goed. Welkom in ieder geval. Ja, je hebt de laatste tijd weer de publiciteit gehaald. Met schilderijen die ik geschonken heb aan het Dordrechts Museum. En dat waren, zoals Sander Paarberg mij dat beschreef, toch heel bijzondere schilderijen die nog verder gerestaureerd gaan worden. Van twee mannen daar eigenlijk niet heel veel bekend over was. Maar die wel belangrijk waren.
1: Belangrijk in die zin dat we bijna nooit... werken van deze twee schilders uit de 17e eeuw... over op de markt verschijnen. Dus ook niet bij veilingen of bij kunstbeurzen. Dat maakt het zo bijzonder. En ze hebben allebei in Dordrecht gewoond.
0: Ja, geleefd. Zegt in de microfoon, ja.
1: En gewerkt, over soms tijdelijk. Want de ene, die heet dan Rob Knight. Eigenlijk is het gewoon Robert de Ridder. Maar goed, hij ging naar Londen. Het heette die naam veranderd.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk ook voor de verkoop van zijn schilderijen. En die maakte heel veel stillevens, met name jachtstillevens.
0: Ja.
1: Nou, en daar heb ik dus een van kunnen ontdekken, samen met Sander trouwens. En goed bestuderen, dat duur van te horen. Nou, hij is een heel mooi, kleinschalig schilderij, met allerlei jachtattributen. En dat is onder meer geschonken aan het museum.
0: Ja.
1: Had ik ook wel een beetje al wat voorbereid in die zin, hoor. En het andere is meer een paarden... meer een landschap met wat paarden.
0: Ja, ook een vrij licht schilderij, hè?
1: Ja, dat heeft u gezien. Ja, even de naam, dat ontschip jij nu even. Gek genoeg. Dat zul je dan zien. Ik kan het liever opzoeken.
0: Ja, want ik heb het toen samen met Sander gezien. Want ik had de Nuxom even zeg maar, in het Heilige der Heiligen gekomen. Daar waar de schilderijen gerestaureerd worden. En daar stonden ze, hingen ze en werden ze even neergezet op de ezel. En wat mij direct opviel was inderdaad dat het zo licht was. En een duidelijk zomers...
1: Ja, dat klopt. Zomers en een beetje zo in de trant van Jan van Gooyen, de bekende, hè, die met het gezicht op Dordt, wat we hebben teruggekocht destijds, een paar jaar geleden, met steun van allerlei subsidierende instanties en met steun van de burgers van Dordrecht. Dat is dus inderdaad in die trant geschilderd en dat was ook leidend, min of meer, in die tijd. Het was monochroom, heet dat dan wel.
0: Ja.
1: Dat betekent dat het een beetje uit één tintachtig soort. Dus dan wordt het zand beige en de lucht is dan wat grijzer.
0: Ja.
1: Dat is typisch die monochrome stijl. En dat is dus inderdaad ook een heel bijzonder iets, want ja, Tegelberg is de naam. Tegelberg. En die heb ik in Duitsland gekocht.
0: Ja.
1: Dat is een stuk waarvan ook Sander zei dat waarschijnlijk in 25, 30 jaar nooit op de markt. Niet alleen mijn soort, maar van Tegelberg überhaupt. Komt er nooit iets. Nooit. Terwijl, ja, hier was het ook een beetje een toeschrijving aan Tegelberg. Maar dat blijkt achteraf, en dat weet Sander Paarlberg als geen ander, want zijn kunstkenner puur zang.
0: Ja.
1: Zegt nee, dit is een echte Tegelberg. Dus ja, dat is ook meteen ook waardeverhogend overigens. Maar ja, iets wat dan, ja, in 30 jaar, daar zoek je dus naar. En dan steun ik dat. Want dan weet ik van Sander Nederland, steun ik andersom het museum in die zin. Want hij helpt mij ook weer vaak met alle andere. Ik heb een collectie van 50 stukken, hè?
0: Ja,
1: 17e eeuw.
0: Ja. Je bent echt een verzamelaar.
1: En... Ja, al 30 jaar lang.
0: Maar waar komt die behoefte van verzamelen vandaan?
1: Nou, dat is misschien wel deels ingegeven door mijn jeugd... waarin ik en mijn oude broer en jongere zuster evengoed... wel een beetje getraind in de culturele wereld. Wij moesten op onze 5e, 6e al mee naar de Matthäuspassie bijvoorbeeld. En daar zaten we dan in die... harde banken in
0: de
1: ijskoude kerk in Zwolle. Ik weet het nog helemaal, ik zie het al zo voor me. Met een hele enthousiaste... hoe zeg je dat? Conductor. De Wolf. Ik weet de naam zelf nog. Charles de Wolf. En mijn moeder was dol op Charles de Wolf. En die deed dat met enorme geestdrift en kracht. Nou, daar staan we dan nu nog bij. Ik was nog maar 5, 6 jaar. En dan moet je dat tot 3 uur lang uitzitten. vervolgens, ja, wij hadden we heel veel antiek om ons heen. We hadden interesse voor kerken, voor monumentale architectuur, voor klassieke muziek. Ik hoorde elke dag klassieke muziek, maar onder met name Beethoven en Mozart. Dus ja, ik zit wel een beetje in die sfeer. Ben ik opgevoed. En dat zie je nu nog steeds terug ook bij mijn broer en zuster. Hè, die dat ook, alleen ik ben de enige die inderdaad ben gaan verzamelen. En dat is ook wel inderdaad een soort verzamelwoede geworden. En je moet nog oppassen dat je niet een soort rupsje nood genoeg wordt. Want ja, dit valt altijd weer iets te ontdekken. Ja. En wat dan te ontdekken? Aan schoonheid. Hè, want dat is de eerste insteek. Hè. Iets wat het oog treft. Mensen denken vaak dus heel erg beredeneerd. Nou, dat is dus niet zo.
0: Nee, kijk, het is eigenlijk irrationeel.
1: Het is eigenlijk irrationeel. Daar begint het. Hè. Dat rationele, maak ik wel schrapjes over, dat komt pas als je de factuur op moet betalen. Maar goed, ik begrijp wat ik bedoel. En als je moet restaureren en een lijst kopen en verzekeren en dat soort dingen, hoort er allemaal bij natuurlijk. Ja. Maar je vroeg, wat is nou je grondmotief? Ja, dat is eigenlijk niet zozeer het hebben, maar meer ook het kunnen. Laten zien. Het meedelen in die schoonheid met anderen. Dat is eigenlijk wel de achterliggende gedachte. Er komen ook veel mensen nu bij mij thuis. Hè? En bepaalde clubs. En die daar een beetje rondleidt. Ja. Alsof het een soort museumpje is. Maar dan klein. En dus ook voor het museum en voor de burgerij van Dordrecht. Hè, doe ik dit ja, voor een heel groot deel ook. Dat is natuurlijk ook het leuke van die samenwerking met het Dordrecht Museum. Ja. Dat je dus daarvoor op de bres springt. En daar waar het kan een helpende hand biedt.
0: Ja.
1: Terwijl tegelijkertijd heel veel stukken zodoende weer terug naar Dordrecht komen.
0: Ja,
1: maar dat is ook een belangrijke insteek.
0: Het Dordrecht Museum. Ja. De collectie van het Dordrecht Museum is eigenlijk van de burgers, hè?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Want, zoals eigenlijk alle kunst van de burgerij moet zijn, hè? En, ja. Helaas is het wel eens anders, dat begrijp je. Hè? Er is nog een Leonardo da Vinci verkocht voor 500 miljoen. Wat niemand meer ziet. En waar ze niet weten waar het nu uithangt. Nee, als het al hangt trouwens.
0: En dat is alleen maar als een soort beleggingsverhaal voor die
1: zoiets
0: mensen.
1: Mag je wel zien. Ja, van onderpand of beleggingsverhaal, ruilmiddel, dat soort dingen. Kijk je dan. Nou, dat loopt natuurlijk voorlopig voorkomen spaak, vind ik. Want het gaat natuurlijk om de kunst. De Maarten, hè, kunst aan het maakt het voor het volk. Nou ja, ook in opdracht natuurlijk, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Portretten en dergelijke hebben natuurlijk echt voor een familie. Voor een, dat ligt wat anders. Maar in zijn algemeenheid behoort kunst dus in musea. Maar dat gebeurt steeds minder omdat ze te weinig geld hebben.
0: Ja.
1: Dus daar is heel veel geld nood. En dat moet dus door andere instanties. Hè, zoals er ook zijn, je weet, Vereniging Rembrandt. Hè, die doet er heel veel aan. En zelfs de staatsloterij en dat soort dingen. Die moeten nu inspringen. Nou, en wij doen het op ons kleinere niveau, zeg maar.
0: Maar dat kenmerkt ook het Dordrecht Museum. Want als je kijkt naar het ontstaan van het Dordrecht Museum, is het eigenlijk altijd vanuit Dordtenaren die daar schenkingen, gebruiksleen, alles voor me hebben gedaan.
1: Toen bestond al een club zeg maar, van bedrijfsvrienden. Hè? En 1848 uit mijn hoofd. Die een bepaald stuk hebben geschonken bij de allereerste opening. Een landschapje trouwens. Wat heel erg deed denken aan Koekoek.
0: Ja, de bekende schilder.
1: Ja, ja. En zo is dat eigenlijk door de jaren heen doorgegaan. Hè? Dus het is eigenlijk steeds een. Ja, toch wel een bonding, om zo te zeggen, met de burgers ook. Want zij hebben ook de vrienden van het museum, de gewone, particulieren. Je hebt de bedrijfsvrienden. En daarnaast heb je dan alle instanties die ook nog hulp kunnen bieden als het op een aankoop aankomt.
0: Ja, nou, ik kan me ook nog heugen, een schilderij waar ik zelf toen erg van gecharmeerd was.
1: Ja.
0: Het ijspret in Dordrecht.
1: Oh ja.
0: Vorig jaar, dacht ik.
1: Ijspret, ja. En welke schilder was dat?
0: Dat weet ik niet, maar daar was je ook bij betrokken. Dat winterlandschap.
1: Je ziet mij waarschijnlijk heftig nadenken. Want ik heb geen winterlandschap geschonken. Nee.
0: Ik dacht dat ook.
1: Ik heb een werk geschonken, dat is van Rozenboom.
0: Ja?
1: Dat is inderdaad uit de romantiek.
0: Ja?
1: Oh, wacht even. Ik bedoel. Ja, dat is dat winterlandschap. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik begint al zo nu dan te. Maar ik kan kijken.
0: Er
1: gebeurt zoveel. Nee, dat is van Rozenboom. Inderdaad, wat een prachtig gezicht is. Ja. Vanaf drie kanten, inderdaad. Nee, je hebt gelijk, zeg. Papendrecht, Dordrecht en de achterkant, Zwijndrecht.
0: Ja.
1: Precies, die drie. Ja.
0: Ja.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in, natuurlijk. En dat is tentoongesteld op die specifieke tentoonstelling over de schilder van Dordt. Hè? Dus de Dordtse landschappen en gezichten, et cetera. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat was de laatste, voorlaatste schenking. Ja, en dat is wel een heel bijzonder stuk overigens. Want je komt er zo op, maar dat is iets wat ook Rozenboom niet altijd zomaar maakt, hoor. Dat is zo gedetailleerd namelijk.
0: Ja. Met dat, dat viel mij op.
1: Koek en Zopie met drieën, ja. Een paardenslee die het bier aanbrengt. Sfeer. Ja, het is een enorme sfeervolle. Ja, dat is de vertoning. Ja. Dat is ik zo, ja.
0: Dus,
1: heel eens. Ja.
0: Ja. Ja. Je vertelt dat je een ruime verzameling hebt.
1: Ja.
0: Waar hang je dat allemaal op?
1: Nou ja, vooral natuurlijk in mijn eigen huis. Ja. En daarnaast op kantoor, waar ik gelukkig ook nog ruimte heb. Anders zou ik het niet redden.
0: Nee, je zag wel vroeger die woningen waar schilderijen...
1: Ja. Vol behangen. De Engelsen nog steeds, hè? In die paleizen of in die burchten en kastelen hebben ze dus al langs die trappen en zo vaak alles helemaal vol hangen. Dus die doen alles op elkaar bij spreken. Dat is een soort wandbekleding haast.
0: Ja, dat doen we. Ja.
1: Fransen wat minder, die hebben wat meer stijl, hè, zeg maar, om het inderdaad te rubriceren en dan in hallen en gangen te doen.
0: Ja, lange gangen.
1: Ja, exact, in lange gangen.
0: Ja,
1: maar bij mij, ik heb een Art Deco huis, dus ik heb veel lambrisering al en dat soort dingen. Dus niet zo heel veel ruimte, maar het lukt toch nog wel. Nou ja, goed, sommigen niettemin staan op de grond tegen de muur. Maar,
0: ja.
1: Maar goed, dat zijn dan misschien de minder opvallende.
0: We gaan even onderbreken met muziek.
1: Oh ja.
0: Je mag het aankondigen. Je hebt het met Hans de Technicus besproken. Hans?
1: Als eerste dan?
2: Ja, hij heeft een hele lijst aangeleverd. Ik heb er een paar uitgekozen. En de eerste die we gaan doen is van The Beatles, Blackbird.
1: Oh.
2: En waarom je die gekozen hebt, weet ik niet.
1: Nou, daar heb je het alweer. Dat is een schitterende songtekst, hè?
0: Ja.
1: Blackbird singing in the dead of night. En omdat hij de vleugels, gebroken vleugels, maar dan toch moet gaan fladderen. En een hele mooie... Ja, een beetje, er zit ook wel zeker triestheid in. Maar het geeft ook wel weer een soort optimisme. Moet je maar naar de tekst luisteren.
0: Gaan we doen. Er is hoop.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Ja, een klein en een fijn nummer.
2: Ja, dat moet je wel zeggen.
1: Een mooie tekst. Maar
2: ingetogen.
1: Is, ja, heel ingetogen.
2: Ja.
1: Ja. Het is, maar niet somber.
2: Niet, dat vind je niet.
1: Nee, ik vind het niet somber. Er zit wel iets in, maar er zit tegelijkertijd iets in van... Ja, ik vind het niet melancholisch. Ik vind, het toch iets van, we gaan door.
2: Hoopvol naar de toekomst toe.
1: Ja.
2: Het is het ook, hè? All your life, hè? Rising, arising. En, en goed, dat is wat we naschreven.
1: Dat zijn wat het is, hè? Het leven is vallen en opstaan.
2: Ja. Rugrechten en de vleugels uitslaan.
1: En we vliegen weer verder. Ja. Dan krijg je het liedje natuurlijk van... vanmorgen vloog ze nog.
2: Ja. Ook mooi trouwens.
1: Ja, dat is
2: soort, ja.
1: Ja. Ja. Dus mooi tekst ook. We hebben het over verzamelaars. En het is, ik vroeg je net van, nou, wat drijf je nu om te verzamelen? Je gaf aan, in mijn jeugd ben ik eigenlijk al gevormd.
2: Ja, daar ligt een basis, zeg maar.
1: Ja.
2: Voor schoonheid in het algemeen.
1: Ja.
2: Of dan beeldhouw, kunst, toneel, dans, ballet, alles deden we eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat ontwikkelt zich in de studententijd. Hè?
1: Ja.
2: Mijn broer hebben allebei in Groningen gestudeerd. Hij Nederlands en ik eerst economie en daarna rechten.
1: Ja, dan doe je dat, hè? Je bent eigenlijk klassiek een beetje opgegroeid.
2: En dan bedoel je...
1: Of kwam Appel bij jullie in huis?
2: Karel?
1: Ja.
2: Nee, niet dat ik hem persoonlijk ken.
1: Nee, maar dat soort kunst?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Geen moderniste, nee. Totaal niet. En nu nog steeds niet overigens.
1: Nee.
2: Ik kan het best wel waarderen, hoor. Hier en daar, bijvoorbeeld de Lucebert, noem maar één. Daar heb ik echt wel over voor dat het echte kunstenaars zijn. Maar niet dat ik dat aanschaf. Nee, daar zou ik me helemaal in moeten verdiepen, zeg maar, weer.
1: Ja, je komt uit Zwolle.
2: Nou, Zwolle, ja, daar zit wel veel familie, dat klopt wel.
1: Ja, zo hebben we Brood ook vandaan.
2: Als je dat zo wist. Evenboer zijn inderdaad rondom Zwolle.
1: Ja.
2: En ja, Herman Brood. En mijn moederskant, Bloemhof. En die komt ook uit die, uit Dalsen en om die omgeving.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Heel, heel goed geraden. Ja, kun je niet aan mijn spraak hacken?
1: Nee, dat niet. Maar goed, dat stond niet voorbij.
2: Nee, hoe kom je aan Herman Brood ineens?
1: Herman Brood, die komt uit Zwolle.
2: Ja, maar hoe?
1: Ja, nee, maar die heeft ook kunst gemaakt.
2: Dat vond hij zelf wel, ja.
1: Ja. Nou, dat antwoord zegt genoeg.
2: Denk het ook.
1: Maar goed, hij heeft het wel gepopulariseerd.
2: Ja, dat soort mensen zijn er ook. En dat is natuurlijk ook verdienstelijk voor de burgerij. Als je natuurlijk mensen kunt aanzetten en aansporen... Hè, tot nou, interesse in kunst en in verbeelding. Want dat is het eigenlijk.
1: Ja.
2: Schone kunst is voor het grootste verbeelding van. En iedereen drukt de werkelijkheid op zijn eigen manier uit, zeg ik.
1: Dat klopt. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie.
2: En dat maakt het ook zo interessant.
1: Ja.
2: En ook in Picasso met zijn cubisme. Ja, hoe kom je erop? Maar voor hem is dat... een uiting van hoe hij de wereld beleeft. En de verhouding met mensen beleeft. Dat is heel gek, maar ja.
1: Dat
2: moet je al, ik zeg al, je moet je verdiepen. Richter ging nog verder, Gerhard Richter. Ja, ik ken ze wel allemaal, hè, dat merk je. En die leeft nog steeds trouwens. Die maakt alleen maar bijvoorbeeld soorten zwart op elkaar. Dus heeft hij 10 soorten zwart, grijs, zwart.
1: Ja.
2: En daar staan mensen dan vol bewondering 10 minuten voor te staren. Ja, dat kan hij dan niet opbrengen.
1: Nee.
2: Dan ben ik wie zo te leven toch voor.
1: Maar hoe beleeft dan Jan Bart even allemaal? Want ja, je kent ook een blik. Je kijkt ook op een bepaalde manier naar het leven.
2: Absoluut. Ja. En vandaar waarschijnlijk ook wel mijn zoveel drukke bezigheden. Niet alleen met kunst, maar ik zei al eerder, geloof ik, even tussendoor. Klassieke muziek en zo. Dat heeft ook een heel sterk aandachtspunt voor mij. Omdat dat geeft. Ja, want kijk, vergeet niet, schoonheid. Dat heeft te maken met leven. Hè? Het is eigenlijk een zoektocht, een soort kwestie naar de waarheid. En dat klinkt wel eens wat verheven, maar het is wel degelijk zo. Veel kunstenaars en vooral ook filosofen hebben dat ook vaak onderzocht als thema.
1: Ja.
2: Die zien dus eigenlijk, het is zoals ik noem net Picasso, hè?
1: Ja.
2: En Pablo Picasso, ja, toch wel een heel flamboyant figuur met talloze vrouwen om hem heen. Die zei op een gegeven moment: alle kunst is bedrog. Maar daardoor kunnen wij de werkelijkheid beter begrijpen. En de waarheid beter onder ogen zien. Dat is mooi, mooie uitdrukking. Waarom? Omdat eigenlijk, kijk, wat je uitdrukt, of het nou een beeldhouwwerk, of dat er nou een schilderkunst is, of een print, of een tekening. Het is natuurlijk niet de werkelijkheid, want je moet het alleen verbeelden. Je hebt alleen maar materiaal.
1: Mm-hmm.
2: Maar Maar tegelijkertijd door die visie van een kunstenaar leer je eigenlijk die werkelijkheid beter begrijpen. En wat er eigenlijk toe doet. Trouwens, we hadden net over deze songteksten. Dat is toch hetzelfde.
1: Ja.
2: Je leert daardoor de verhoudingen, de sentimenten, de gevoelens ook beter. Onder ogen, nou, dat druk je uit in een tekst.
1: Ja.
2: Dat brengt je dieper naar iets toe. Hè? En dus ook naar de waarheid. En waarheid is een belangrijk element, ook in de hele klassieke oudheid. Hè? Werd, ja. Dus over alleen maar in die continuïteit gesproken. Hè? Van werkelijkheid en waarheid. Dat is altijd een soort spanningsveld geweest.
1: Maar dan kun je zeggen van kunst creëert illusie.
2: Ja, absoluut.
1: Met het creëren van een illusie maak je als het ware een vertaalslag. Waar je je eigen interpretatie aan kunt geven.
2: Ja, zeker.
1: Waardoor je het handzaam kunt maken voor jezelf. Maar dat geldt ook voor schrijvers.
2: Ja, net zo goed. Alle belletrie of gedichten, hoewel gedichten soms wel eens erg moeilijk uitpakken. En dan moet je weer zo zoeken naar de betekenis. Maar goed, daar viel je dan zelf in, hè? Vaak. Dat zei Gerrit Komrij ook al.
1: Ja.
2: Hij zei, ja, vul maar in, zegt hij. Dat vind ik het ook goed als je mijn gedichten maar kan waarderen. Nou, maar je had het over illusies, een heel treffend woord, hè? De grootste illusionist die wij in Dordrecht hebben voortgebracht is Samuel van Hoogstraten.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb daar trouwens ook een werk van, even tussendoor. Dat is de man van, je kent wel die brievenborden.
1: Ja.
2: Wereldberoemd, mag ik wel zeggen. Hè? Zeer kostbaar, niet zo van belang, maar in ieder geval wereldberoemd, die brievenborden. Die zou dit onmiddellijk onderschrijven. En die zou ook zo'n Pablo Picasso met terugwerkende kracht onderschrijven. Want hij zei, dat is het natuurlijk. Ik hou de mensen voor de gek, het is een trompe-l'oeil. En dan maakt bij een trompe-l'oeil dus dubbel. Want dan probeer je dus dat wat je hebt geschapen, het creatieve werk, ook nog voor te doen als zijnde echt bestaan, zoals waar. Hè? Dus als je het kunt grijpen. Hè? Net als het bekende vliegje op de stillevens, waarvan mensen dan even wilden wegfluiten. Maar dat kon dan niet, want het was erop geschilderd. Dus die zou dat direct hebben onderschreven en onderkend van, ja, dat is het natuurlijk. Het is, je houdt de mensen voor de gek, maar tegelijkertijd houd je ook een boodschap voor. Hè? Houd je ook een, zit er een soort moraliteit in, heel vaak. En zeker in de 16e, 17e, droop de
1: De symboliek.
2: Ja, precies, de symboliek, heel goed. Symboliek, iconografie, hè, ook wat een moeilijk woord. En dus die moraliteit vanaf. Dat zijn allemaal boodschappen. Hè. Je mocht niet te veel eten, zucht, hè. Je mocht niet naar vrouwen te veel zitten, je mocht niet dit. Ja, dat werd allemaal natuurlijk verbeeld in schilderijen. Maar het is een mooi iets, trouwens, hè, wat we nu aansnijden. Hè. Die symboliek van alles, dat is ook een mooi element van kunst.
1: Ja, maar is dat ook niet aan tijdsbeelden onderhevig?
2: Ja, absoluut. Want het stroomt mee, zeg maar, met de normen en waarden die zich door de eeuwen heen ontwikkelt.
1: Ja, want we kennen de schilderijen Rubens.
2: Volop voor de virtueuze vrouwen.
1: Ja,
2: ja.
1: Prachtig. Vaak gaan schilderijen vanuit een bepaalde Preutse periode die we ook doormaken, dat schilderijen een andere betekenis of zelfs weggeschilderd moesten worden nog.
2: Oh ja, zeker, dat gebeurde op grote schaal. Je bedoelt bijvoorbeeld, dus de geslachtsdelen en zo. Ja, dan kwam er een blaadje voor, hè? Er werd ervoor geschilderd.
1: Ja.
2: En bij vrouwen, idem dito. Trouwens, bij vrouwen altijd minder dan bij mannen, hè?
1: Dat is in wonderlijke films is dat ook zo, hè? De films mag je de vrouwen wel in volle naast zien en de mannen zien ze
2: opmerkelijk, hè? Ja. Ik denk dat het meestal mannelijke regisseurs zijn dan. Maar.
1: Ja. Toch te kwetsbaar. Maar wanneer we gewoon naar kunst kijken, dan is het natuurlijk leuk om daarover in gesprek te zijn. Een kunstenaar, dat zijn mensen die creëren. Maar die creëren toch. Vaak zie je ook een bepaalde aanloop die ze maken. Vaak gaan ze. Picasso heeft natuurlijk ook in de eerste fase, voordat hij bij het cubisme kwam, andere stijlen gehad die herkennen. Maar dat geldt voor Mondriaan ook. Dat geldt voor veel schilders. Minder misschien de schilders wanneer je naar de 17e eeuw gaan. Die werden vaak al heel klassiek opgeleid.
2: Ja, dat is ook zonder enige twijfel. Waar die meer klassiek van aard en ook in hun techniek. Hè? Ook al. Hè? Dat was natuurlijk een heel andere wereld eigenlijk. Maar ook een heel andere wereld van opdrachtgevers. Hè?
1: Ja.
2: Ik bedoel, het waren oorspronkelijk zo. Wie waren opdrachtgevers? Zoals de kerk, kardinalen, bisschoppen en aan de andere kant de adel. Hè?
1: Ja.
2: Dat meer had je niet.
1: Eigenlijk kun je zeggen, kon je niet creatief zijn vanuit de geest. Vrije geest.
2: Ergens ben dat is gedeeltelijk waar, moet ik zeggen. Nee, want je hebt natuurlijk altijd wel een echte kunstenaar. Gaat toch zijn eigen pad, hè? hoe dan ook. Ja, dat zie je. Ja, absoluut. Dus die zal toch altijd proberen iets van hemzelf in het kunstwerk te leggen. Dus dat hoe dan ook.
1: Ja.
2: En dat deed dan Leonardo da Vinci. Kennen we natuurlijk van de Mona Lisa. Hè? Zou een bestaande vrouw zijn geweest, maar heeft een heel eigen beeld aangegeven. En het is, ik geloof, 6-7 keer terug moeten. Nou, dat was een opdrachtgever voor.
1: Ja.
2: Dat hebben we allemaal niet zo goed kunnen achterhalen. Maar die was er wel degelijk. En uiteindelijk heeft hij Stoltman weer gewoon meegenomen. Hè? Ook op zijn reis toen hij op het eind van zijn leven naar Frankrijk ging. Maar ja. Dat is weer een heel ander verhaal. We hadden het over de creativiteit. Maar die eigenzinnigheid zit er bij kunstenaars wel in, hoor. Ja, als ik zo... Zoals in de Renaissance, waar je natuurlijk wel meer die traditionele waarden en technieken had. Hè. Je moest natuurlijk wel, dat is wel waar. Hè. Dat is natuurlijk in de loop der tijd, en met name de 20e eeuw, veel losser geworden. Ja, bedoel, dat is zeker zo. Ja. Maar zoals, je hebt natuurlijk nu ook veel meer technieken. Men gebruikte, zoals in de tijd van Rembrandt, ook nog veel minder technieken. Rembrandt was trouwens ook een. Van Eyck bijvoorbeeld, een grote hervormer. En Rembrandt ook een hervormer. En ze deden op een gegeven moment de achterkant. Hè, van een veer bijvoorbeeld. Ja. Daar ze mee gingen krassen. En met de achterkant van, met parfummessen en met dingen. Dat soort dingen deden men veel meer. Wat ze daarvoor niet deden.
1: Men was continu wel aan het experimenteren.
2: Precies, experimenteren. Maar dus ook met in de technische mogelijkheden.
1: Ja. Ja. Nou, zijn, in de loop van tijden zijn die aangepast. We kennen natuurlijk een Van Gogh, hè. Zit hij in de collectie?
2: Nee. Ik zou er best één willen hebben, hoor. Maar waarom vraag je dat zo eigenlijk?
1: Ja, nou, we maken nu even toch een mooie vlucht door de kunst. En ik denk van, dat komt toch bij mij van een man die toch ook op zijn manier baanbrekend is geweest.
2: Oh ja, natuurlijk. Nee, dat zijn allemaal zo van die, wat je wel scharnier... schilders. Ja. Dat ze, die geven zelf een zet in een bepaalde nieuwe richting.
1: Ja.
2: Ik noem me net als Gerhard Richter ook, hè, natuurlijk. Net zo goed, hè. Dus die hebben allemaal zo'n eigenaarde en zo herkenbaar iets, dat die weer voegen wat toe aan wat er al bestaat.
1: Ja.
2: Maar ja, dat zie je dan natuurlijk in...
1: Zijn arrangeurs.
2: Ja, natuurlijk, ja. Ja, maar dat geldt ook over regisseurs met films en zo. Ik bedoel, er zijn toch de grote namen, die hebben altijd weer iets, hè, een film noir die ineens ontstaat als stroming. Dan moet wel iemand een aanzet geven.
1: Ja.
2: En dat geldt dus voor de kunst in de breedte ook. De Blauwe Ruiter, Bauhaus, allemaal van die groeperingen, hè, rondom 1900... hebben maar kort bestaan. Ze allemaal aanzetten voor een nieuwe stroming. He, nou, altijd weer onder een beetje het motto van... dat oude moeten we afdoen. We moeten onze oude kleren wegdoen en moeten nieuwe kleren kopen. Hè?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk wel wat kunst ook altijd wel sprankelend en weer zo vernieuwend maakt. Omdat het van nature innovatief is. Echte goede kunst is natuurlijk altijd weer verfrissend. Dus geeft een soort wending aan iets.
1: Ja. Dus je kunt zeggen van kunst is hoe dan ook dynamisch. Het is altijd in beweging.
2: Top in dynamiek. Ja.
1: Ja. Je mag ook zeggen van kunstenaars die bouwen eigenlijk ook nieuwe stijlen. Stijlen waarvan de ouderen zeggen van is dit nou kunst? Dat hoort ook bij Appel, bij de Cobra groep, al die dingen meer. Van is dit nou kunst?
2: Aanvankelijk worden al die stromingen eigenlijk een beetje afgeserveerd. Ja. Denk aan het impressionisme. Het hele woord impressie was eigenlijk een... Nou, niet een scheldwoord, maar toch wel...
1: Bijna een vloek, toch?
2: Een uitdrukking van dédain, laat ik het dan netjes zeggen. Van, een impressie. En dan moet je kijken hoe we nu tegenaan kijken. Die stukken zijn totaal niet meer behapbaar in prijs. Hè? Ja. Elk stuk van Monet is al 10, 20, 30 miljoen.
1: Ja.
2: Dus, maar ik wil maar zeggen, dat is iets wat ontwikkelt. He, dus de herkenning komt pas later. En heel vaak doen we na de dood van de kunstenaar. Wat dan wel eens een beetje sneu voor Vincent van Gogh, die jij noemde.
1: Ja, bij Vincent van Gogh natuurlijk sowieso heel markant. Hè? In de vorm van de man was redelijk eigenzinnig.
2: Ja, en autodidact, hè?
1: Ja.
2: Moet je nagaan, niet opgeleid.
1: Dus niet opgeleid.
2: Ongekend eigenlijk.
1: Ja, ook een rare aanloop heeft gehad. Hè. Aanvankelijk had hij gedacht dominee te gaan worden.
2: Zeker.
1: Nou goed, uiteindelijk...
2: Stadje Nieuwenen.
1: Toen is hij nog even naar de Haagse school gegaan.
2: Ja.
1: En uiteindelijk niet afgemaakt, heb ik begrepen.
2: Helemaal niet afgemaakt, helemaal niets. Nee, en toen eigenlijk van lieverlever op aangeven van zijn broer Theo, hè. Is het een vuist.
1: Ja, gewoon probeert het in Frankrijk.
2: Precies, en die heeft hem ook gesteund, financieel en met de verkoop. Maar de verkoop die wilde niet erg vlot.
1: Nee, en toen heb ik begrepen dat met name de vrouw van Theo ervoor heeft gezorgd dat...
2: Ja,
1: van God.
2: Ja, pas na de dood van Vincent. En die had daar zo'n kernachtige bewondering, maar ook zo'n hoe zou ik dat zeggen? Niet alleen respect, maar ook echt zo'n idee dat dat voor het grote publiek echt een enorme, grote, waardevolle aanwinst. Dat ze heeft zich tot en met, er is een boek over verschenen trouwens, ingespannen. Omdat ze nog niet zo lang geleden, geloof ik, twee jaar geleden is er een boek. Ja, een heel uitgebreide dikke pil over dus dat leven van Vincent en van Theo en van haarzelf. En dat is toen pas eigenlijk tot leven gebracht, hè? Dat is heel kenmerkend eigenlijk.
1: Ja. Maar als je dan kijkt, hè, want dat zien we dus altijd terug. Hè, dat zien we minder terug bij die hele oude schilders. Ik bedoel, van Rembrandt weten we al. Gaan we naar de 19e eeuw toe, dan wordt er steeds meer bekend over de schilders. Ook hun privéleven wordt duidelijk. De 20e eeuw ook, horen ze steeds meer. Dus ze worden totale. Het is niet alleen meer het schilderij, het is ook de persoon die... meegenomen wordt in het verhaal.
2: Je bedoelt dan bij de latere schilders. Ja. Dat die connectie met niet alleen maar losstaand als een creatief werk, als kunstwerk, maar ook zeg maar, de man erachter, zeg maar.
1: Ja, klopt.
2: En wat dan de achtergrond en wat de betekenis en dat soort. Ja, dat denk ik ook wel. Dat met misschien te maken ook wel met de moderne kijk op kunst, hè? Dat is niet alleen maar... Kijk, vroeger was het ook in opdracht.
1: Ja.
2: Eigenlijk was je gewoon een van de vele... zoals wij nu zeggen, een mbo. Hè?
1: Ja.
2: Gewoon een ambacht. Hè? Het was ook meer als een ambacht werd gezien.
1: Gilde.
2: Ja, precies. Je had daarom ook gilders. En zo werd je opgeleid. Tegenwoordig is de kijk op kunstenaars anders.
1: Ja.
2: Wij zien het toch wel als... Ja, bijzondere mensen eigenlijk. Singuliere gaven, bijna.
1: Rembrandt. Dat heb je ongetwijfeld niet in je collectie.
2: Nee, net zo min als Van Gogh. Ja.
1: Rembrandt is niet altijd zo populair geweest als hij nu is.
2: Nee, zeker niet. Heel veel schilders zijn ook in de loop der tijd vergeten. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat geldt ook voor Vermeer. Die was helemaal...
1: Ja, die is niet meer terug.
2: Die is totaal terug nu met alleen dat ene meisje met de parel op.
1: Ja.
2: Nee, maar die was totaal...
1: Dat blijkt geen parel te zijn, hè? Dat las ik onlangs.
2: Oh, is dat zo? Nou, dat is mij dan nog niet
1: gekeken, maar dat zou geen parel zijn. Maar ja, dat zal niks veranderen. Maar...
2: Dat verandert aan schilderij natuurlijk helemaal niets. Ja. Maar het is niet een echte oesterparel, zeg maar. Ja. Het is niet... Oh, nou, dat wist ik nog niet. Maar hoe komen we nou nu zo op?
1: Nou, we komen er eigenlijk op van dat schilders bekendheid hebben. Dat kunst ook aan trends onderhevig is, eigenlijk.
2: Ja.
1: Stromingen. En dat wat bon ton was in een bepaalde periode, dat ook kan vervlakken. En dat is eigenlijk het verhaal van Rembrandt.
2: Ja.
1: Ik heb begrepen dat hij pas ergens het einde van de 19e eeuw weer geüplift werd.
2: Ja, ben ik niet helemaal eens. Hij heeft altijd wel grote waardering ondervonden en kreeg ook van de latere generaties wel. Alleen, hij is in de loop... Want hij werd tenslotte ook door de Russische tsaren en Tsarin. Katharina, weet je wel?
1: Katharina de Grote.
2: Nou, dat was alweer later. En ook door de eeuwen heen altijd wel verzameld. En wel echt gezien als een bijzonder en een uitmuntend schilder. Hè? Dat is wel waar. Die Vermeer die ik noem, die was in totale vergetelheid geraakt. Daar had niemand het over. Dat is gewoon bij toeval bijna. Dat iemand dat weer... Net als bijvoorbeeld de Matthäus Passie van Bach.
1: Ja.
2: Die ook bij toeval weer is ontdekt door Mendelssohn. Ja, ik noem maar even een voorbeeld. Zo gebeurt het in de loop der tijd altijd. Met schilders. En met hele belangrijke dus ook. Sommige die zijn natuurlijk nooit. Zoals Leonardo da Vinci of Michelangelo. Raphaël gaan we door. Die zijn dat nooit vergeten. Zijn altijd
1: Maar dat kun je ook niet vergeten.
2: Nee, dat kan. Ja, die hele renaissance.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk iets wat gewoon ons zo zwaar op de hele kunstwereld
1: doet.
2: Ook nog wel een beetje als een last hoor soms. Want je moet je daar ook wel je onze. Want dat vroeg je in het begin, hè.
1: Ja.
2: Nou, door de tijd die kunst verandert, maar die renaissance.

0: dat misschien wel door het achterliggen land, ik weet het niet. Of dat we ons een beetje afsloten van andere werelden. Vergeet trouwens, en het heeft te maken met de handel. En met oorlogen. En met religieuze twisten. Dat klinkt nou zo, maar het is echt zo. Wij zijn bijvoorbeeld, wij hebben onze... Dat is mensen wel leuk om hier ook te vertellen, nou, als een anekdote. Hè? Heel veel mensen weten niet waaraan wij onze Gouden Eeuw te danken hebben. Dat heeft te maken met de bloei, de handel en de bloei van Brugge aanvankelijk met een haven. Maar die slipte dicht, alle Italianen weer terug naar hun eigen land. Toen ging ik naar Antwerpen, had ook een haven. Daar kwam de grote bloei tot stand. Er zit al 1600 zo'n beetje. En dan vervolgens, vanwege de religieuze twisten, moeten de mensen uitwijken. Hugenoten gaan maar door en die gaan naar Haarlem en Amsterdam. En zodoende zijn wij heel rijk geworden aan verder de handel en de wand. Zijn we eigenlijk een wereldspeler geworden.
1: Eigenlijk
0: zo is het gegaan. Ik zeg het heel kort, hè.
1: Dat de Hollander eigenlijk degene is die gewoon achterover leunt en ziet wat er op hem afkomt.
0: Ja, maar
1: in dit proces.
0: Het grappige is, wij doen wel eens een beetje wat... niet laatdunkend, maar toch wel een beetje grappend over die Vlaanderen. Maar we hebben dus een heel groot deel van onze rijkdom aan hun te danken. Omdat ze onze kant ook kwamen. En hun invloed met die schilderkens en alles. Dus daar eigenlijk moeten we enorm dankbaar voor zijn. Hè? Dat wij dus toch wel echt een beetje in de watten zijn gelegd. En wel op eigen kracht weer verder gegaan natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Maar dat is de achterliggende geschiedenis een beetje. Dat het zich opschoof, zie je. Het is niet verliefd, kwam de Italiaan ook daarvoor. Dus het schoof helemaal naar het noorden steeds op. Totdat naar Haarlem en Amsterdam. En toen was dat het middelpunt. En was dat eigenlijk de broeihaard voor de wereldeconomie.
1: Dat was het epicentrum geworden.
0: Ja, dat is het epicentrum geworden uiteindelijk.
1: Ja. We gaan nog even onderbreken met muziek, want de tijd gaat snel. Overleg tussen jullie, Hans en Ian Bad.
2: Ja, ik heb Harry Belafonte en het heet Island in the Sun.
3: Dat is ook wel leuk. This is

0: Ja, voor verzamelaars, Jan-Bart. Mensen hebben vaak het gevoel van, dat zijn beleggers. Dat klopt niet. Want het zijn wel beleggers erbij. Je weet nog niet eens wie het op de veiling gekocht heeft. En je ziet het 10 jaar niet meer. Je weet niet meer wie het is gebleven.
1: Ja, dat gebeurt ook wel.
0: Jij bent niet zo'n verzamelaar. Jij deelt het graag. Er zijn ook grote verzamelaars die het wel degelijk willen delen. Maar vaak weet men nog niet.
1: Nee, nou, ik noemde net een naam, hè, dat is wel Kramer. Dat is die grote collectie waar ook een Rembrandt in zit, maar ook een heleboel andere belangrijke schilders van Nederland. En die heeft nu de hele collectie aan het museum in Alkmaar geschonken. Het gemeentemuseum in Alkmaar.
0: Ja.
1: Oh, dit is toch dit is een heel mooi gebaar ook. Hè? En dan ook definitief. Hè?
0: Ja.
1: Niet met een voorbehoud of zeg nee. En zo zijn in het verleden natuurlijk een heleboel mensen geweest die ook wel oprecht verzamelden voor het publiek. Hè? Om dat ook te schenken.
0: Ja.
1: Denk aan Bredius, ook een bekende naam.
0: Ja.
1: Een Bredius Museum. Hè? Nog lange poten dat ook op voorhoud heet hij in Den Haag. En de man die overigens de werken van Kalraad, zeg, dus een Dordtenaar, hè? Van Kalraad en van Kuip heeft gescheiden. En dat was de man die eigenlijk zag van, hey, wat heeft ze allebei AC? Maar we moeten wel natuurlijk onderscheid maken, want die Kalraads die moeten niet worden verkocht voor de Kuips. Nou, dat is Bredius. Maar Bredius heeft trouwens laatst een procedure over geweest met Mauritshuis. Heb je dat gelezen?
0: Ja.
1: Dat heeft de Mauritshuis gelukkig gewonnen. Dus zij kunnen die 14 of 15 werken die ze terug wilden, dat wil zeggen de erven van de vriend van Bredius. Bredius was van de Herenliefde. En die had dus een vriend. En daar heeft hij dus alles aan nagelaten.
0: Ja.
1: Voor de rest. Maar die schilderijen had hij aan het Mauritshuis geschonken. Onder voorwaarde dat het wel werd tentoongesteld.
0: Ja.
1: Dat de werken voor het publiek open. En toen zei hij dus een van de zoveelste afstammelingen van die vriend. Zei ja, die hebben ze niet aangehouden aan die voorwaarden. Dus dan moeten al die schilderijen naar ons toe. Nou, dat heeft dus terecht
0: een stokje opzien gebaard.
1: Het heeft toch al opzien gebaard. Ja, tegen de ouders waren wel even benauwd. We zaten wel in de ras bij het Mauritshuis. Dat hoorde ik wel van de directrice.
0: De opluchting was er, ja.
1: Mevrouw Gosselinke, die was inderdaad opgelucht dat dus zo bleef bij de. Want zei de rechter, het gaat om de zorgplicht. Even heel kort gezegd, ik ben een advocaat, dus dat kan ik dan even samenvatten. In één zin zegt nee, het Mauritshuis heeft voldoende zorg uitgeoefend. En dat je dan van tijd tot tijd een werk niet tentoonstelt, dat hoort erbij. Dat gaat naar een magazijn, maar dat kan ook wel weer op een ander tijdstip wel weer op zaal komen, zoals het dan heet. Hè? Dus eigenlijk hadden ze gewoon goed gehandeld. Nou, dus ze droppen af, maar ik weet niet of ze nog in beroep gaan, dat kan nu nog steeds.
0: Ja, maar goed, in ieder geval, dat is wel de interpretatie. Maar dat is in ieder geval een weg die je ook kunt gaan, dat je het schenkt. En dat er voor het publiek toegankelijk blijft. He,
1: precies.
0: Dat is eigenlijk wat volgens mij ook een kunstenaar ooit bedoelde. Gewoon, hij maakt iets of creëert iets. En,
1: ook al is het dan in opdracht voor één persoon.
0: Ja.
1: He, dan maak je het wel voor zoveel generaties daarna natuurlijk. He.
0: Ja.
1: Het moet wel overeind blijven. En dus ook inderdaad voor het publiek toegankelijk.
0: Ja.
1: Dat ben ik met je eens. Want we kwamen erop, er zijn veel mensen die het als een belegging. En dat is ook wel zo. Ja, dan wordt het een soort ruilmiddel. He.
0: Ja.
1: Een soort handels. Dat is in ieder geval niet de bedoeling, heel duidelijk. He, dat je maar aan de andere kant vind ik het nog beperkt als iemand het alleen voor zichzelf houdt. En dat gebeurt natuurlijk ook op grote schaal. He, dat je zich verzamelt. Dat zie je bijvoorbeeld munten of de kleinere dingen. Postzegels vroeger toch? En allerlei.
0: Ja.
1: Prima, maar dat zijn vaak dingen die je dan anderen nooit zien natuurlijk. Die komen niet naar buiten. Ja, daar heb je geen minder.
0: Er was ooit in de geschiedenis ook zo'n verzamelaar. En dan hebben we het over de periode van vorige eeuw, jaren 30, 1945. Een veldmaarschalk. Een Duitse. Die overal de schilderijen roofde.
1: Oh. Ja, Himmler.
0: En die luchtmaarschalk Göring.
1: Oh.
0: En dat was zo'n verzamelaar. En die roofde overal de kunst.
1: Ja, dat gebeurde inderdaad ook, ja. En?
0: Het punt is inderdaad dat verzamelwoede soms tot gekke excessen kan leiden.
1: Ja, als je er misbruik van maakt wel.
0: Ja.
1: Maar ik noem net even uit de oorlog, hè? Dat was toch Himmler en nog andere Goebbels, Göring. Die had inderdaad ook zo'n verzameldrift. En daar heeft hij natuurlijk ontzettend misbruik van gemaakt door de Jodenvervolging. Ja, hè? Ja. En daar hebben we zelfs helaas tot onze schaamte ook de Hollands een beetje aan meegedaan. Maar je moet er maar niet veel over uitweiden vandaag.
0: Dat gaat wel van.
1: Ja, maar goed, ik bedoel, A, al dat ze natuurlijk werden verjaagd. Ja. En B, natuurlijk dat hun bezittingen gewoon werden verdiscont.
0: Kijk, met enige schaamte terug op die periode.
1: Ja, dat is zeker zo.
0: Ja. Maar verzamelen ten dienste van het publiek, dat proef ik bij jou ook een beetje.
1: Jazeker, en niet eens een beetje, maar dat bijna overvloedig. Ik denk dat ik intussen 12 of 13 schilderijenbruiken in heb gegeven.
0: Dat misschien een rare vraag. Mijn leven is eindigend, jouw leven is eindigend. Wat gebeurt er dan met jouw verzameling?
1: Nou, gelukkig hebben nu mijn kinderen, ik heb er dan twee, een meisje, vrouw intussen. Ik heb zelfs een klein zoon al.
0: Kijk.
1: Benies.
0: Dus je kruipt over de grond nu.
1: Zo'n beetje, ja. Ik probeer me wel in te houden, hoor.
0: Ja. Nou, ja.
1: En twee, mijn oudste is dan zoon, Floris. Maar die hebben allebei de liefde voor de kunst opgevat. Naast alle andere uit de hand gelopen hobby's, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, ja.
1: Zoals klassieke muziek en ballet en wijn zelfs. Hè.
0: Ik heb mijn wijn gestopt.
1: Dus neem maar gaandeweg. En dat bekijken met sympathie natuurlijk. Ook dat wat bij ons eigenlijk speelde en wat onze interesse heeft. Die interessesfeer wordt langzamerhand ook door de kinderen overgenomen. En inclusief bij een verzameling. Dus er zijn nu al bepaalde stukken die zijn aangewezen. Kun je je voorstellen van, hey, dat heeft toch wel mijn voorliefde. En, dus nee, dat wordt wel, dat wordt bewaard, wordt nageslacht. Maar ook, nou, ik mag verwachten van mijn zoon en mijn dochter dat die dat ook weer...
0: Ja.
1: Toegankelijk zullen blijven maken.
0: Goed, en dat is mooi geschreven. We zijn aan het einde gekomen.
1: Ach, jammer, want het tijd verloopt voorbij.
0: Ja, we kunnen al. Helaas moet ik er een. Want technisch, Hans is al aan het zwaaien. Van hou je rekening met de tijd. Ja, Hans, ik hou rekening met de tijd.
2: Heel goed.
0: Vond een aangenaam gesprek. Mooi gesprek.
1: Ik zeker. Hartelijk dank voor de aanwezigheid. Ja. En een hele kleine oproep als ik mag naar het publiek, de toehoorders. Dat als ze in staat zijn, financieel, wat voor niveau, maakt niet uit, om ook iets te doen voor het museum, dan zou ik dat van harte aanbevelen. Want geven, dat geeft toch de meeste vreugde mensen. En meer dan hun eigen bezit.
0: Ja, dat zijn de woorden ook van Anneke van Veen, de voorzitter van de Vrienden van...
1: Dat is goed.
0: Die zit op dezelfde hoogte, ja.
1: Mooi.
0: Nou, maar het museum is een echt Dordtse museum. En daar dat mogen we koesteren.
1: Absoluut, helemaal eens.
0: Ja.
1: Dat moeten we blijven koesteren tot in de lengte van de eeuwen. Goed. Niet van jaren, maar van eeuwen.
0: Goed. Ik hou jou in de gaten wanneer de volgende schenking is. En dan spreken we elkaar nog.
1: Of Bruiklin, want er komt er ook alweer aan.
0: Uiteindelijk, maar wel te goede van het publiek. Dank je.
1: Fantastisch, dank je wel.
0: En ik wens jou een goed weekend.
1: En hetzelfde aan jou.
0: De rond ik af naar de luisteraars. Hans Wilson, dank voor het schuiven, wederom. Je hebt een uur eerder vrij, Hans, dat scheelt. Daar mag je blij om zijn, denk ik. Je hoeft geen politiek uur te schuiven. Ja, want de politiek is met reces. Dus ook de politieke stamtafel is met reces. Maar tegen september, wanneer alles weer warm begint te lopen, dan is de stamtafel hier weer gevuld. Ik wens u een goed weekend. Mijn naam is Ben Corino en tot volgende week.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Papendrecht en Dordrecht was het vanmorgen bijzonder druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden, omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud voor al het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt de Rijkswaterstaat.
1: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
0: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden. Zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag reden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtwagenverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Maar chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat het mogelijk sprake is van brandstichting. Het onderzoek dat loopt nog. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens gisteravond bij de hooibalen zijn gezien, vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkeren omdat er weer rook kwam uit de hooibalen. Dus toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A67... van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en Knopende Hoogte 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A73 veroorzaken file op de N273... Venlo richting Maaseik. Tussen Kessel en Rochel 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. De N280, de weg Weert-Roermond, is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Studio De Wit.
1: Rechtsstad FM. U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
2: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: Ja, welkom in derde uur van Studio De Wit. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel. De ruimte is hier gevuld met politici die direct zo meteen aan het woord komen en de wachtstand staan. En allemaal zuchtend onder de warmte, hoewel hier de airco in de studio aanstaat. Dus ik hoop toch dat het aangenaam vertoef is hier. De duimen gaan omhoog, dank u wel. En Koos van Weijgaarden zorgt voor zwoele, warme muziek in de studio, waardoor we toch een tropische sfeer wanen hier. Maar we gaan praten, want er is nieuws te melden. Dat nieuws dat komt van Hans van der Bunten. En die is de directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum. En meneer Hans van der Bunten, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ben.
0: Ja, vanochtend hadden we even contact. En je vertelde mij dat er een nieuwe ontwikkeling was gekomen.
1: Inderdaad, we hebben gisteren een brief ontvangen. Of die is naar de Tweede Kamer gestuurd, overigens. Met het antwoord vanuit de staatssecretaris, Judith Thiele, op de beide moties die vorige week zijn ingediend door Stoffer en Rode Kerk en Stoffer en Mohamed en Rode Kerk en in de Tweede Kamer. En die zijn aangenomen nog op de laatste dag van voor het reces. En Judith heeft, de staatssecretaris heeft haar rapport opgeschreven en daaruit blijkt dat we zeer hoopvol zijn over de compilering van de financiering van het onderwijsmuseum.
0: Ja, positief, hè? Over welke bedragen hebben we het?
1: In ieder geval geeft de staatssecretaris dat er voor 2027, dus voor volgend jaar, €595.000 gereserveerd wordt in de onderwijsbegroting voor een overgang naar de gesprekken die we nu voeren met de PO en de VO-raad. Om te kijken of ze financiering via die weg kunnen gaan regelen voor de toekomst, dus structureel. En die gesprekken zijn positief. Maar de tijd was kort. En heb ik gevraagd om een overgangskrediet. En daarvan heeft de staatssecretaris nu schriftelijk bevestigd dat dat gereserveerd is in de onderwijsbegroting. Dat betekent nog niet dat we het krijgen. Dan moeten we nog een plan voor schrijven enzovoort. Dan moeten we dit zomer nog hard voor werken. Maar het is wel een heel hoopvol signaal vanuit OCLW. En daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk, dat we daaraan kunnen gaan werken.
0: Ja, het is een duidelijk hand. Buiten zeggen van, we staan niet meer negatief. Zoals altijd gezegd, van één zwaarduw in de lucht maakt nog geen zomer. Maar het ziet er toch dat hier in ieder geval een brug geslagen is om straks in de toekomst toch verder te kunnen gaan.
1: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ten eerste heel erg fijn nieuws voor medewerkers. Want dat betekent dat een half jaar voor 1 januari, waar we nu staan, we niet in het najaar over moeten gaan of over de zomer naar een ontslag van medewerkers. Hoor. Of het stopzetten van de huur van de gebouwen van de Holland. Dus dat is in ieder geval heel erg positief nieuws. Dat we ook meer tijd krijgen. En niet de medewerkers die zo loyaal zijn geweest. Ontslag moet dan gaan aanzeggen. Dat hoeft nu niet.
0: Ja, de december, of rond die tijd september, geplaatste dummy schoorsteen op het gebouw van de Holland kan straks weer gaan roken.
1: Het ziet er goed uit, ja.
0: Ja.
1: Ja, en we zijn natuurlijk nog steeds open en we hebben een mooie tentoonstelling van Marit Turnquist tekeningen op dit moment.
0: Ja, want wij hebben nog afspraak staan dat ik nog samen met jou daar even een rondleiding zal krijgen. Ja. Dat we even nog verder met elkaar in gesprek gaan voor een interview. Hans, mooi nieuws. Ik zit hier met een aantal raadsleden aan tafel die allemaal instemmend knikken. Men is wel blij en verheugd dat de inzet.
1: Dat is fijn om te horen. Ja, ik maak ook graag met de raadsleden.
0: Ja,
1: Leo, kan ik meenemen in de ontwikkelingen.
0: Ja, Leo Stolk, die ook toen de tijd ook zich met namens de VSB ook heeft ingezet. Ook zelfs de Trouw heeft gehaald, hè, met een foto.
2: Absoluut.
0: Leo Stolk, ja.
2: Dus wat dat er gaat, ben ik heel blij met deze reactie. En ik hoop dat het tot een goed einde komt. De gemeente Dordrecht ook de subsidie die er gereserveerd is, dat die ook gestand wordt.
0: Ja, nou goed.
1: Ja, nee, dat is goed om te horen. En ik ben ook natuurlijk contact met de wethouder, de nieuwe wethouder cultuur, die nu op de wening. En dat ziet er inderdaad ook positief uit. Dus ik denk dat het toch nog allemaal op zijn komt.
0: Goh, mooi nieuws om zo het reces in te gaan in ieder geval. Dankjewel Hans en wij spreken nog een keer af.
1: Dankjewel, we zien elkaar.

0: vanuit deze muziek en de regio gaan we naar het volgende onderwerp. En dan hebben we het over de situatie in Papendrecht. Politiek gezien is daar en hebben we vorige week ook al een korte analyse aandacht aan besteed. Interviews die er gedaan zijn. We zijn nu een week verder, een ruime week verder, na het al met zich afspeelde, waar de coalitie, de boze coalitie, ja, niet geïnstalleerd kon worden, omdat een fractielid van de coalitiepartij OP, onafhankelijk Papendrecht, uiteindelijk heeft gezegd van ik kan me niet meer vinden in de lijn die ingezet is door mijn partijleider. Splits me af, waardoor de meerderheid verloren raakte. Reden om nu toch even de stand van zaken toch weer even met elkaar door te nemen. In de studio heb ik hier de heer Grimmies.
1: Dankjewel.
0: En de heer Van Heteren.
2: Goedendag.
0: En aan de telefoon heb ik vooraf een interview gehad met Dirk Stoutart van de VVD. Aan de eerste en dat de vergadering geweest. De uitkomst, twee nieuwe verkenners. Wat gaat tekenen? En ja. Hoe gaat het bestuur van de komende periode eruit zien? Nou goed, daar gaan we op in. Nou, dan gaan we nu beginnen.
3: Helemaal goed.
0: Goedemorgen, Dirk Hart, de fractievoorzitter van de VVD Papendrecht. Er is nogal wat aan de hand in Papendrecht. De beoogde coalitie die voordat ze kon beginnen en geïnstalleerd was. En er ontstond veel rumoer in Papendrecht. Wethouders vertrokken al, of waren al vertrokken. En de volgende laatste wethouder vertrekt op 10. En dan blijft er over een burgemeester en een gemeentesecretaris. Ja, en een gemeenteraad die eigenlijk zoekende is van het probleem oplossen. Want de beoogde coalitie VVD, PVV en onafhankelijk Papendrecht, ja, die heeft het niet gered. Hoe gaan we?
3: Ja, nou ja, afgelopen maandag is er natuurlijk een extra raadsvergadering geweest, Ben. En daarin is besloten dat er twee formateurs aangesteld. Informateurs moet ik zeggen, sorry.
0: Ja.
3: Eentje van VVD-huizen en eentje vanuit CDA, SGP en ChristenUnie. En ja, die zullen alle partijen langsgaan om de input op te halen van hoe verder.
0: Ja, want de OP die is eigenlijk denk ik buitenspel gezet en de PVV ook, lijkt dat maar zo?
3: Sorry?
0: Is het nu zo dat de nieuwe situatie, de beoogde coalitie die er was, PVV, OP, onafhankelijk Papendrecht, dat helemaal uit zicht is geraakt?
3: Ja, dat is uit zicht. Daar is gewoon een meerderheid. Maar dat betekent voor mij niet dat die partijen uit zicht zijn. Dat absoluut niet. Kijk, die combinatie, dat is nu 11 zetels. Nou ja, dat is gewoon een minderheid. Daar redden we het niet mee.
0: Nee.
3: Maar dat betekent niet dat je die partijen niet serieus mee moet nemen.
0: Nee. Zou het ook zo kunnen zijn dat er een combinatie ontstaat van die partijen plus een extra partij? Of is dat voor de oppositie zoals die nu is, hè, de overige partijen, niet bespreekbaar?
3: Nou, ik geloof niet dat. Kijk, de afgelopen periode is er niemand opgestaan om die handschoen op te pakken.
0: Nee.
3: Echt specifieke combinatie, ja, dat wordt best lastig, denk ik.
0: Ja, dat wordt lastig. Maar hoe gaat het nu in Papendrecht eruit zien? Want op 10 juli. Vertrekt de laatste wethouder.
3: Klopt. Ja, gisteren was het afscheid van de wethouders hier in Papendrecht.
0: Ja.
3: En nu is het zo dat eerdags als fractievoorzitters bij elkaar komen om te kijken van hoe verder. Want je wilt dat niet alleen overlaten natuurlijk aan de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ook gewoon qua werkdruk, et cetera, niet. En er is een motie aangenomen, ook afgelopen maandag, waarin gesteld wordt dat er interim. Ook al bestaan interim wethouders niet, maar dat is gewoon even net wat makkelijker om het uit te leggen.
0: Ja.
3: Wethouders aangesteld worden voor de komende periode tot er een nieuw college aantreedt.
0: Ja. Ja, en komen die van buiten of komt die uit de huidige gemeenteraad?
3: Daar moeten we over spreken. Dat zal begin volgend zal erover gesproken worden. Ja.
0: Ja. Hoeveel tijd wordt ervoor genomen? Want we gaan wel later de reces in. Wordt het heel gebruikt om tot een oplossing te komen? Of wordt het op korte termijn verwacht?
3: Nou, wij hopen op korte termijn wel met name te komen van informatie. Ja. We vinden het ook belangrijk dat het proces in kaart gebracht wordt.
0: Ja.
3: Aan de andere kant is natuurlijk ook gewoon, moet je realistisch zijn, er gaan ook mensen op vakantie, ook mensen zijn er ook om even die break te hebben. Dus ja, die gaan we gewoon daarvoor gebruiken om een beetje bij te komen. En dan inhoudelijk zal het na het reces opgestart worden, vermoed ik.
0: Goed. In ieder geval, de komende tijd is nog veel onduidelijkheid. Straks ga ik hier in gesprek met de fractievoorzitters van PRO en van D66. Hoe zij er tegenaan kijken. Dank dat je even in de uitzending kon komen. Wellicht spreken we op korte termijn elkaar nog.
3: Helemaal goed, Ben.
0: Oké.
3: Okay. Goed weekend.
0: Dag, goed. Ja, dit was Dirk Stout uit de fractievoorzitter van de VVD en... Chris Grimnis van PRO zit hier voor me. En van D66 Nieuws van Heteren. Ja, worden gehoord van Dirk Stouthart. Er is deze week een extra vergadering geweest. Waar de koppen bij elkaar gestoken werden van ja, hoe nu verder. Zoals het er nu uitziet is de coalitiecombinatie is gewoon helemaal nu van tafel. Ondanks het aanbod van een Koen Bekking om verder te gaan, toch wordt nu de kar getrokken, zeg maar, vanuit de christelijke hoek en de VVD. Ja, jullie zitten hier.
1: Ja, dat is een keuze die gemaakt is. Er was inderdaad vanuit het informatieproces wat Koen Bekking heeft doorlopen, was er nog een tweede variant beschikbaar. Waar wij ook eigenlijk altijd voor gepleit hebben. Een brede coalitie met van links tot rechts progressief tot conservatief. Maar daar is nu van gemeente die niet door te moeten zetten, niet verder te onderzoeken. Daar moet wel bij gezegd worden, OP zat ook in die variant. En die zou dan vervangen worden, want ja, die heeft nog maar één zetel over. Dus ook in zoverre was dat geen meerderheid meer. Maar die was nog wel te vervangen door bijvoorbeeld de SGP, die er nu in de huidige keuze die ze hebben gemaakt alsnog ook is. Dus wat ons betreft had die brede variant eigenlijk meteen onderzocht kunnen gaan worden. Maar daar is op dit moment niet voor gekozen. En in precies wat je zegt, de VVD en de drie christelijke hebben elkaar vastgepakt. En vormen in alle opzichten denk ik nu het motorblok van wat er ook aan coalitie gaat komen.
0: Ja, 66. Er werd nog op een gegeven moment met je vrouw spel gespeeld. Er werd op de persoon gespeeld. En dat het treintje van SNE is het leidend voorwerp, want die zou de veroorzaker zijn van alle ellende die speelt voor de deur van de OP lijsttrekker. Dat wordt ontkend. Waar komt dat verhaal helemaal vandaan?
2: Nou, wat mij betreft kan ik wel duidelijk zeggen dat er wel grenzen zijn overschreden door bepaalde partijen, zeker op social media.
0: Zullen we gewoon de naam noemen? Dan weet de luisteraar over hebben, want anders blijft het
2: gisteren. Het zijn meerdere, zowel de fractievoorzitter van de PVV, Nikita de Ruyt, natuurlijk met haar beschuldiging, maar ook raadsleden van de PVV, hoe ze zich gedragen hebben, en ook met beschuldigingen richting vooral ons inderdaad, maar ook een ex-pro-raadslid, eigenlijk meer van de PvdA. En waar gewoon namen toe en herhaling gebaseerd op, naar mijn idee, leugens. Ja, vind ik dat wel echt karaktermoord. En dan ga je gewoon grenzen over. En dat laten wij ook niet zomaar gaan, zeg maar.
0: Nee. Nou, in ieder geval, jullie hebben er duidelijk in de verklaring afstand van genomen. Ja. Maar tekent dit op de sfeer binnen de gemeenteraad?
2: Nee, het is lastig. Ik denk dat er echt wel de verhoudingen, in ieder geval tussen de PVV-fractie, maar ook denk de OP-fractie en de D66-fractie, kan alleen maar voor mijn eigen fractie praten. Verstoord zijn. Er moet echt wel dingen gebeuren om dat weer te herstellen. Ik heb ook wel echt het gevoel gehad dat de cultuur en de sfeer gewoon, ja, de laatste week waarin, zeg maar, tot aan eigenlijk toe dat je ook een beetje jezelf een beetje onveilig voelt in de zin van, hè, kan ik hier wel praten met mensen, kan ik wel vrijheid praten. Dus ja, dat is, daar moeten we echt aan gaan werken. En dat, daar heeft de rol is de voorzitter van de raad, de burgemeester, maar ook de partij onderling, dat we daar wel aandacht aan gaan besteden.
0: Ja, goed. Ja. Een slechte start kun je bijna niet denken, hè, die als gemeenteraad maakt. Daags voordat de actie plaats gaat vinden, wordt alles afgeplaatst. Wat dachten jullie toen dit gebeurde? Want jullie wisten het al.
1: Ja, daar moet ik toch wel een klein beetje nuance aan plaatsen, want ik heb dat inderdaad een paar keer gelezen. Kijk, we fractievoorzitters op maandag, en de vergadering was donderdag, op maandag hebben wij een mail gekregen van mevrouw Hoekstra van Onafhankelijk Papendrecht. Eigenlijk met min of meer de hoe zit het bij jullie in de fractie als het gaat om fractiediscipline? Want dat is binnen de fractie van OP niet. Die kunnen in zoverre altijd stemmen zoals ze willen. En dat is voor hun ook een belangrijk punt. En vanuit die mail hadden wij nog niet concreet, in ieder geval voor mezelf had ik nog niet concreet de aanleiding, oh, er gaat nu meteen iets gebeuren. Dat had ik helemaal niet in die mail las. In de loop van dinsdag werd duidelijk voor mij, oh, die mail is naar eigenlijk alle fractievoorzitters van de andere oppositie.
4: Eerst als je dacht dat je het exclusief voor jou bedoelde.
1: Ja, in principe wel, want het was gewoon geen cc'tjes, zeg maar. Dus ik dacht dat die alleen naar mij gericht was. En in de loop van dinsdag werd duidelijk dat de andere beoogde oppositiepartijen dat ook ontvangen hadden. Ja, toen werd duidelijk van de serieusheid die daarachter school. En toen hebben we ook meteen gezegd, dan moeten we even met elkaar komen, want hoe gaan we hiermee om? Natuurlijk hebben we verschillende mensen gezocht met mevrouw Hoekstra, ik zelf ook. En eigenlijk, zonder dat we dat al met elkaar hadden afgestemd als verschillende partijen, met het advies van maar hiermee moet je naar de burgemeester. Die kan jou van advies gaan naar de G4, die kan je daarmee helpen. Daar zijn wij niet de aangewezen partij voor. Wij zijn daar niet onafhankelijk in. Ja. Ga alsjeblieft naar de burgemeester en de G4. En toen is in de loop van woensdag de brief gekomen dat ze zich daadwerkelijk afsplitsten van OP. Ja, dat hebben wij in zoverre aan kunnen zien komen, tussen aanhalingstekens, maar niet in de letterlijke zin. Omdat dat was het niet. En had ik in eerste instantie ook niet verwacht, eerlijk gezegd.
2: Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat tot woensdagmiddag tot bericht van de burgemeester ik eigenlijk nog soort van het idee had van, nou, volgens mij gaat die wethuis en de coalitie gewoon door. Ik had toevallig die ochtend nog telefonisch contact met degene die dan fractievoorzitter van OP zou worden, ja. Elias. Ook over de raad. En heb ik ook echt raadsstukken besproken. Alsof ik ook echt in mijn beleving had van, joh, jij wordt gewoon fractievoorzitter. En ja, we wisten zo weinig ook weer. Want uiteindelijk soort van, er is iets gaande, maar we weten niet wat. En het zal wel vast goed komen. Omdat we, niemand had echt soort van gedacht van, dit gaat echt gebeuren. Tot eigenlijk echt de officiële bericht, mevrouw Hoekstra splitst zich af. En toen was het wel klaar. Ja. Maar toen wisten de coalitiepartijen het ook gelijk.
4: Ja. We weten nu, de bom is gevallen. De scherven zijn erom gegaan. De PVV dacht voor het eerst in een college te komen. Wethouder met Nikita de Ruiter. Dat gaat allemaal niet door. Ja, hoe gaan die partijen straks met elkaar samenwerken? Want er zijn nog wel dingen gebeurd.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat de verhoudingen inderdaad, en zeker ook wat Niels net vertelt met de dagen wat daarna is gebeurd, dat die aardig verstoord zijn tussen. Dus inderdaad, zelf is zeker even tijd, rust en aandacht nodig om verhoudingen weer te herstellen. Maar ik denk dat het terecht is om te zeggen dat er een aantal verhoudingen misschien wel beschadigd zijn. Dat je natuurlijk, je kan de komende 4 jaar echt nog wel samenwerken waar het moet. Maar ik weet vrij zeker te zeggen dat er op persoonlijk vlak een aantal relaties kapot zijn die niet meer in 4 jaar hersteld zullen gaan worden. Daar ben ik bang voor. Wat je nu wel ziet, moet ik wel zeggen, ik weet niet of dat Niels dat met me eens is, dat met name PVV en OP wel heel erg en met elkaar. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Die hebben elkaar juist alleen maar meer gevonden. Dus die verhouding lijkt heel goed te zijn. Maar je ziet dat de andere partijen echt zoekende zijn van, hoe moeten we nu verder? En tegelijkertijd, hoe gaan we verhoudingen herstellen? Want allebei is nodig. Maar je moet verhoudingen verstellen. Maar er is ook gewoon een bestuur nodig tenslotte.
4: Ja, en die zal de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad een belangrijke rol in kunnen spelen.
2: Ja, ik wil ook nog wat toevoegen in reactie op de interview van Dirk Stuitaert van de VVD. Ja. Want wat Chris inderdaad zegt, het is, Ik vind ook dat de pers dat een beetje gemist heeft. Je weet gewoon nu wat de kerngroep van de nieuwe coalitie gaat worden. Ja. Dat zijn de Christelijke Partij en de VVD. 2 informateurs en 9 zetels. En die moeten daar partijen bij gaan zoeken. Je weet ook dat ChristenUnie en CDA, die gaan never nooit met de PVV. Die hebben ze wel 3 keer volledig uitgesloten.
4: Ja, maar dat heeft SGP ook ooit gezegd.
2: Ja,
1: dat is waar.
2: En dat is waar. Moet ik eerlijk zeggen dat de heer Lammers een wat discutabele verleden heeft dan de christelijke partijen. Maar en wat ik ook uit zijn woorden, dat hij weer de PV, of in ieder geval Dirk Stoutaert, de PV niet wil uitsluiten. Niet zelf, maar gewoon van, we zien nog kansen. Dan denk ik wel, je hebt wel boter op je hoofd. Maar dat is ook omdat de VVD gewoon niet de partij wil zijn die, zeg maar, die wil gewoon zeggen in de beeldvorming, wij hebben er alles aan gedaan om de PV erbij te betrekken. Maar de andere partijen wilden niet. Dus ik vind dat ook altijd wel, dat mis ik dan ook wel weer, duidelijkheid richting de inwoners, dat het gewoon niet even gewoon kunnen zeggen van, dat is gewoon verleden tijd. Dit zijn nog de mogelijke partijen die met elkaar een meerderheid kunnen vormen. Iedereen weet, kan aan zijn water volgens mij voelen welke partijen dat gaan zijn. Ja, spreek dat dan ook uit. En dat vind ik dan wel weer jammer.
4: Nou goed, maar daar hebben we dit programma natuurlijk ook voor. Want daar binnen van een paar dagen kunnen jullie nou ook beluisteren.
1: Gelukkig.
4: Ja?
1: Ja.
4: Goed. Dank dat jullie toelichting hebben gegeven over de situatie, hoe jullie erin staan. Want uiteindelijk iedereen heeft zijn eigen perceptie van het, wat zich heeft afgespeeld. De tijd zal denk ik leren waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Wat de coalitieblok gaat worden. Het lijkt erop inderdaad dat wat nu met elkaar gaat verkennen, dat mogelijk een aanstaande blok gaat worden, wat een coalitie gaat vormen. Misschien ook wel prettig voor sommige mensen die in hun aandelen al hadden overgedaan en of hun banen hadden opgezegd. Hè. Dat is allemaal gebeurd. Dat zijn allemaal toch wel kleine persoonlijke drama's. Ja, politiek is hard, dat weten we. Maar goed, het lijkt misschien toch wel de goede kant op te gaan.
2: Zeker, en ik wil ook zeggen dat Paalnecht in 2014, 2018 hebben we ook gewoon met 7 partijen een stabiele coalitie kunnen vormen. En ook als je nu kijkt, niet elke partij hoeft per se een wethouder. Dus ook met meerdere partijen kan je gewoon prima 4 wethouders aanstellen. Dus wat er gaat, is die beeldvorming ook niet.
4: Maak er dan een raadsakkoord van?
2: Ik denk dat we daar dan weer niet. We hadden oprecht daaraan gedacht. Maar op sommige punten kom je gewoon niet uit met elkaar. Ja. Hè? De PVV gaat nooit aansluiten op met een raadsakkoord waar iets over asiel staat, waar wij dan een stelling in nemen. Ja. Dus ja, dat moet je ook.
4: Het blijft op scherp staan bij jullie.
1: Ja. En wat nog wel even belangrijk is, Ben, ik hoor dat heel vaak, ik zie dat ook op sociale media voorbij komen, dat het ondemocratisch zou zijn als de PVV niet in de coalitie zit. Nou goed, we hebben het hier in Dordrecht ook gezien. Hè? Grootste partij, 6 zetels, zit ook niet in de coalitie. Ik vind het heel belangrijk om wel te benadrukken dat elke meerderheid in de raad een democratisch gelegitimeerde meerderheid is. En dat het soms gewoon zo loopt.
4: Ja, maar daar weet meneer De Uyl in het verleden alles van. Hè? Dus ja, de grootste partij van Nederland. Ja. En uiteindelijk een bistro-momentje, dat zetten we hem buiten spel. Ja. En goed, dat is het verleden en het archief in mijn hoofd. Dank jullie wel. En we gaan nu verder met het volgende onderwerp. De middenzone in Dordrecht. En dan gaan we even een changé hier aan tafel doen. De muziek speelt, dus de stoelendans kan beginnen.

0: zijn we nu weer voor aan het volgende onderwerp aan de politieke stamtafel. En hier in de studio heb ik een vijftal raadsleden. En waar gaan we het over hebben? We gaan het over de nieuwbouwplannen van het Albert Schweitzer ziekenhuis op de Middenzone. En dat is precies daar op de plek. En dan heb je het over de parkeerplaats aan de overkant van het ziekenhuis, waar 720 woningen gepland zijn. Ja, dan is het kiezen of delen. Dus eerst reden om even met Maarten Burggraaf gisteren even in gesprek te gaan. En daarna gaan we met deze raadsleden hier aan tafel. Dat is Alexander Koelman, Sam Pauwels, Aydin en Leo Stolk. Dan hebben we Irma van de Partij voor de Dieren. En nu eerst het interview met Maarten Burggraaf.
1: Maarten Burggraaf, wethouder, die zich ook...
2: Die kan misschien een beetje bij Tintak Nieuws staan.
1: Ze mogen wel op de achtergrond staan, maar dat is zo. Maarten Burggraaf, wethouder, woningen. Je bent ook betrokken, zeg maar, in de portefeuille met het verhaal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat nieuwbouw wil plegen. En precies tegenover, dan heb je het over het middengebied, waar 720 woningen gepland zijn. Dat is al een ingreep, want ja, of een ziekenhuis nu wel of niet verplaatst moet worden, dat is een ander verhaal, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat erover het feit dat er gewoon 720 woningen eigenlijk daardoor verdwijnen.
3: Ja, dat was natuurlijk een enorm groot dilemma. Want we waren erg goed op dreef om 27 woningen te gaan realiseren op de middenzone. Bestemmingsplan al helemaal gereed. En toen kwam het ziekenhuis begin 2025 en die zei ja, we kunnen niet renoveren op de huidige plek, maar we moeten nieuwbouw. En we hebben eigenlijk maar één plek waar het kan en dat is de middenzone. Toen zeiden we nou, dat willen we nog wel even zien, want daar hebben wij toch echt andere plannen op. En toen zijn we samen met het ziekenhuis 17 locaties gaan verkennen in de stad. Een heel proces gehad en uiteindelijk met alles wikken en wegen bleek er toch inderdaad maar één locatie te kunnen. En dat is de middenzone van het ziekenhuis.
1: Ja.
3: Ja, en we hebben een discussie met de raad natuurlijk ook gehad. Ziekenhuis is ook een hele belangrijke voorziening qua werkgelegenheid, qua zorg voor je inwoners. Iets wat je ook niet kwijt wil. Dus ja, toen moesten we toch, hebben wij in ieder geval besloten dat we toch maar aan mee gaan werken op die plek. En dat we gewoon heel veel tijd en energie gaan steken om te zorgen dat we die 27 woningen in hetzelfde tempo als we gepland hadden op de middenzone op een andere plek in de stad gerealiseerd worden.
1: Nou, het lijkt me lastig om een andere plek. Want uiteindelijk, de target is 3000 woningen te bouwen. En daar zitten die 720 woningen ook in, denk ik.
3: Nee, want we hebben gezegd, we willen wel echt de woningen bouwen die dan nog niet al in planvoorraad zat. Dus je hebt harde planvoorraad, plekken waar je gewoon kan bouwen. En we hebben gezegd, het moet niet zo zijn dat het alternatief wat je hebt dan alweer inteert op de plannen die je eigenlijk al had. Ja. Dus we moeten echt gewoon nieuwe harde plannen gaan maken om die 27 woningen te regelen.
1: Ja, maar waar ga je die dan vinden? Want het buitengebied is eigenlijk niet bespreekbaar.
3: Nou, we hebben een aantal locaties op het oog daarvoor. Dat willen we gewoon in zorgvuldige stappen doen. Dus we zijn nu heel hard bezig om die verder uit te werken. En verwachten na de zomer daarover naar buiten te kunnen treden. Want we willen natuurlijk ook dat de omgeving gewoon goed meegenomen moet worden. Maar één locatie is al bekend. Die heeft al in de krant gestaan deze week. Dat is de Blois van Treslongstraat. Waar Woonbron een aantal woningen gaat realiseren.
1: Goed. Kunnen we de Dordtse bevolking geruststellen?
3: We hebben dinsdag natuurlijk nog de wensenbedenking van de raad. Maar als de raad dan inderdaad ook besluit hier een meter.

0: Koningsbroek van op ons eiland had al wat opmerkingen gemaakt laatst in de commissievergadering.
1: Ja, ik ben in ieder geval vanuit op ons eiland. Ik wil toch hierbij mijn enorme teleurstelling uitspreken. Wederom, heb ik al diverse keren gedaan in de commissie. Eenvoudigweg omdat wederom de wethouder met een aantal argumenten naar voren komt om het ziekenhuis te verplaatsen naar het gezondheidscentrum of de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis. Eenvoudigweg omdat een aantal argumenten vanuit ons oogpunt gewoon niet kloppen of niet goed zijn onderbouwd. Kijk, wij hebben zo ongeveer 10 jaar werk besteed om dit gebied voor woningen beschikbaar te maken. Alle procedures doorlopen. Mm-hmm. Grootste uitdaging van deze raad en de raden ook hiervoor overigens is woningbouw. En dat blijft een ding. En met het opeens schrappen van dit aantal woningen, dat betekent dat je eigenlijk in tijd, maar ook in al het energie wat je in woningbouwopgave hebt gestoken, eigenlijk teniet doet. Terwijl, naar ons idee, naar ons inzicht, wel degelijk mogelijkheden zijn om het huidige ziekenhuis gedeeltelijk te behouden. Het voorste deel is relatief nieuw. Gedeeltelijk te renoveren en ook gedeeltelijk nieuwbouw op de huidige locatie voor elkaar te krijgen. Alleen dan heb je een stadsbestuur nodig, die richtingen. Het ziekenhuis durft aan te geven van beste ziekenhuis, u heeft een opgave, vinden wij ook belangrijk, een goede ziekenhuis, maar we hebben ook een maatschappelijke opgave. Maar die 720 woningen, die moeten er komen.
0: Ja, maar het ziekenhuis geeft aan van, hoor eens, wij zijn toe aan een nieuw ziekenhuis, nieuw gebouw. De enige locatie daarvoor kunnen vinden is daar in Dordrecht en elders niet. En daar zit denk ik op dit moment de pijn van, wat is de druk van het ziekenhuis? En dan krijgen we het verhaal, wat is de afweging die een gemeentebestuur kan maken? Maar goed, jij bent er duidelijk in van, hoor eens, een gedeelte van het ziekenhuis zou best kunnen blijven staan. Of dat wenselijk is voor het ziekenhuis, daar kan ik niet over oordelen. Want dat is een afweging waar we niet. Daar weet ik in ieder geval niet wat de afwegingen zijn. Wat vinden de anderen? Alexander Koelman, VVD.
2: Ja, ik wil er twee dingen even over zeggen. In de eerste plaats, als er gezegd wordt van ja, die huizen, dat is een maatschappelijke functie, moet je in de ogen houden. Natuurlijk mee eens zijn. Het is heel belangrijk dat die ook op een andere plek goed daar een alternatief voor komt. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Tegelijkertijd, je heeft het ziekenhuis natuurlijk ook een heel duidelijke maatschappelijke functie. Het is niet alsof alleen het belang van woningen is. We hebben ook in onze stad belang bij een goed ziekenhuis. En dat betekent ook dat je een ziekenhuis moet hebben dat bij de tijd is. Als je kijkt naar een ziekenhuis van 50 of zelfs nog maar 30 jaar geleden, daar waren andere behandelingen. Dat ging op een andere manier eraan toe dan vandaag de dag. En dat is, die ontwikkelingen staan niet stil. Die gaan ook door naar de toekomst toe. En het ziekenhuis heeft bij ons, we hebben daar natuurlijk allemaal kritische vragen over gesteld. Ja, waarom is nieuwbouw eigenlijk nodig? Kun je niet gewoon verbouwen op dezelfde plek? En daar kwam wel een duidelijk antwoord op. Namelijk dat als je gaat verbouwen, dan moet je dat afdeling voor afdeling doen. En dat kost veel meer tijd. Dan ben je niet op tijd klaar om, nou ja, op het juiste moment waar wij voor de nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten. En dat is de reden waarom het ziekenhuis zegt van ja, voor ons is het heel belangrijk om die nieuwbouw te doen. Dat is een redenatie die we als Dordtse VVD kunnen volgen. En vervolgens is natuurlijk de vraag van ja, waar komt die nieuwbouw dan? En in theorie zijn er heel veel verschillende locaties in onze gemeente en ook daarbuiten. Het ziekenhuis heeft natuurlijk een regionale een functie. Alleen ja, midden in de Biesbos, dat is niet fijn voor de cultuur, voor de natuur. En is ook niet zo handig voor de bereikbaarheid.
0: Dat is een nationaal park, dus dat is toch van die
2: exact. En op dezelfde manier als je zegt van nou ja, kijk dan ergens naar een van de weilanden in de omgeving van Dordrecht. En zo kun je een hele lijst aflopen. Wat voor ons erg belangrijk is, is dat een ziekenhuis heel goed bereikbaar is op een centrale plek in de stad. Waarom? Op het moment dat, stel dat jij hier nu ter plekke neervalt met een ernstige aandoening, dan wil je, of als het gaat om iemand anders, dan wil je zo snel mogelijk in het ziekenhuis zijn.
0: Ja.
2: Elke minuut, elke seconde telt. En de locatie die het ziekenhuis nu ook min of meer hebt, namelijk in, ja, maar, dicht in de,

0: tussen elke, van elke wel, vanuit elke wijk het bereikbaar.
1: Van, het belang van het ziekenhuis wordt denk ik niet ontkend. Nee. Maar er zijn ook voorbeelden van bouwen en verbouwen. En dan kijk ik naar Rotterdam, naar het Erasmus ziekenhuis, wat het oude Dijkzicht ziekenhuis was. Is op dezelfde plek gebleven. Juist. En het is wel verbouwd.
0: Ja, ja, en dat is een... wanneer je dat afdeling per afdeling doet, want je kunt nu niet zeg maar, het hele ziekenhuis sluiten en zeggen, jongens, we zijn even een paar jaar dicht, want we zijn aan het verbouwen. Dan moet je dat doen als je dat aan het verbouwen bent, afdeling voor afdeling. En dan lukt het niet om in een tijdspad tussen nu en 10 jaar gewoon alle afdelingen dat vernieuwd te hebben.
1: Nee, maar goed, ik begrijp dat het belang van het ziekenhuis, ik denk dat dat niet op zich hier ter discussie staat. Maar het feit van dat er een keuze gemaakt wordt en die keuze gewoon op dit moment op de overkant valt, waar het parkeerplaats is, waar 720 woningen zijn. En het is nog niet duidelijk waar die 720 woningen dan gerealiseerd. Dat begrijp ik ook uit het verhaal van Maarten Burggraaf. Die geeft aan van, ja, we hebben al enige plekken, maar er is nog geen uitgekristalliseerd beeld. En het ziekenhuis dwingt eigenlijk, althans in mijn beleven, dat kan ik mis hebben, maar de gemeente nu al een keuze te maken. En ja, dat is aan de gemeenteraad. Dat is natuurlijk heel interessant hoe dat aanstaande dinsdag zal gaan, afweging. Hoe zit het voor de Partij voor de Dieren?
2: Ja, ook voor ons is dit natuurlijk een enorm lastig dossier. Maar we beseffen wel dat dit dat er geen perfecte of ideale keuze is in dit dossier. Dus woningbouw is belangrijk, want we zitten natuurlijk met woningnood. En 720 woningen is ook voor Dordtse begrippen best een grote woningbouwlocatie. Mm-hmm. Daarnaast is ziekenhuis natuurlijk een enorm belangrijke zorgfunctie in Dordrecht. Dus die wil je niet alleen voor die zorgbehoeften behouden, maar hij is ook een van onze grootste werkgevers.
1: De grootste.
2: Dus ook om die reden is het ook belangrijk dat het ziekenhuis in Dordrecht blijft. Dus ja, het is een keuze die je moet maken. En daarom vind ik het ook wel heel goed dat het college op zoek gaat nu naar woningbouwlocaties elders in de stad te gaan realiseren. Want ja, die woningbouwopgave kan niet wachten. Maar een ziekenhuis behouden voor Dordrecht vinden we ook een hele belangrijke. Dus je hebt geen perfecte keuze hier en je hebt geen ideale keuze.
1: Heb je wel een keuze?
2: Nou ja, uiteindelijk is dat dus de vraag. Is de keuze nu voor je gemaakt? En dat heb ik natuurlijk ook al in de laatste vergadering ook al aangegeven. Dat er een heleboel locaties afvallen, dat beseffen wij.
1: Ja.
2: Maar er blijven natuurlijk ook een aantal locaties misschien over die niet het meest ideale situatie zijn, maar die eventueel nog wel kunnen als je kijkt naar de programma van eisen vanuit ons, maar misschien ook het programma van eisen vanuit het ziekenhuis. En nee, die keuze is niet bij ons als raad neergelegd. Dus ook wij hebben niet kunnen kiezen uit een aantal misschien wat minder optimale locaties. En daarnaast moet je natuurlijk ook uitgaan van de informatie die het ziekenhuis ons heeft voorgelegd. Dus dat verbouw voor hun geen optie is. Ja, dan ga ik maar inderdaad uit van die informatie. Want andere informatie heb ik natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk voorbeelden uit een landen waar ziekenhuizen wel hebben gerenoveerd. Maar ja, de vraag is, is dat vergelijkbaar met elkaar? Je weet natuurlijk niet waar precies die renovatie zich op richt.
1: Nee.
2: Vanuit deze situatie en vanuit de situatie die natuurlijk in de landen al zijn geweest. En is dat ook een ideale situatie voor de patiënten die daar dan liggen? Want je wil natuurlijk ook niet daar patiënt zijn en met allemaal verbouw overlast te maken hebben. En ook voor het personeel natuurlijk wil je daar zoveel mogelijk rekening mee houden.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, je geeft zelf eigenlijk ook al aan, en ik beproef hier ook, en ik begrijp de redenatie van Koelman ook, van Horst en ziekenhuis is gewoon erg belangrijk. Alleen denk ik, het beeld wat bij mij komt, het is een soort teken tot liefheid verhaal waar hier over gesproken wordt. Hoe zit het voor de VSP Dordrecht?
3: Nou ja, wij als VSP hebben gekozen eigenlijk voor het behoud van de werkgelegenheid.
1: Maar de VSP van wonen toch altijd heel belangrijk?
3: Wonen is net zo belangrijk als het behoud van werkgelegenheid en een ziekenhuis in de stad Dordrecht. En zeker voor de regio. En als wij gehoord hebben, dan zou het zomaar, als dat niet is, zou het zomaar de stad uit kunnen. En dan denk ik,
1: en waar moeten ze naartoe?
3: Ja, dat is de vraag. En dat is niet aan ons. En dat is dan natuurlijk aan het ziekenhuis.
1: Het is
3: maar nogmaals, we zijn met die 750 woningen die nu niet gebouwd worden, of althans op een andere plaats natuurlijk op zich niet gelukkig. Maar als je hoort dat er dus op alternatieve plaatsen toch een x-aantal woningen gerealiseerd kunnen gaan worden. En je moet ook denken, als nu de discussie over het wel of niet van het ziekenhuis naar de middenzone gaat, gaat dat ook tijd kosten. En misschien wel langer, want dan krijgen we nog meer discussies over wel of niet. En ik denk dat het nu zijn bij gebaat dat we zo snel mogelijk duidelijkheid hebben, dat het ziekenhuis weet waar ze aan toe zijn, dat de woningen die dus reeds voor ons een beetje bekend zijn, dat die gerealiseerd gaan worden, en dat op de plaats waar het ziekenhuis heeft gestaan, dat daar dus nog een aanzienlijk aantal woningen.
1: Ja, maar geen 720, dat zijn ongeveer 300.
3: Dat weet ik niet, want als je het.
1: Ja, maar dat zijn de cijfers die bekend zijn, laat ik het zo
3: maar
1: zeggen.
3: Het is pas over 4 jaar dat dat aan het licht komt. Maar als je ziet dat op de middenzone 720 woningen gepland kunnen zijn, dan kan dat natuurlijk op diezelfde grondhoeveelheid aan de andere kant ook. Dus wat dat er gaat, heb ik toch wel.
1: Maar goed, dat is de vraag en die is nog niet beantwoord. Laat het zo stellen. Sam Powers van Pro. Je hebt altijd ook aan zitten horen en er zit een schudden, het knikken. Ik heb het allemaal waargenomen. Waar ligt de pijn voor Pro?
4: Het zijn twee dingen. Ten eerste hoe dit zo gegaan is, dus het proces. Eerst zouden hier woningen worden gebouwd. Vervolgens begint het college lekker te overleggen met het ziekenhuis over, joh, zou het ziekenhuis niet op die plek gebouwd kunnen worden waar de woningen gebouwd moeten worden?
1: Dat was trouwens al het vorige college, hè?
4: Ja.
1: Dat was in 2025, ja. Dus zijn de gesprekken gestart.
4: Nou, die gesprekken die starten, de woningbouw zelf, die stagneert. En er wordt onderzocht van, kan het op andere plekken gebouwd worden, et cetera. En nu, voor het eerst, wordt de raad pas geraadpleegd over dit proces. Echt gevraagd van, joh, wat vinden jullie ervan? Dat wil zeggen dat die woningbouw op zich al vertraagd is. Dat wil ook zeggen dat wij nu een beetje voor een voldongen feit worden gesteld. Dus wat mijn collega van de Partij van de Dieren ook zegt, ja, welke keuze hebben we nog? Het gaat nu heel erg over, ja, het ziekenhuis is zo belangrijk. Ja, wij vinden het ziekenhuis ook heel erg belangrijk. Alleen de politieke discussie, die moet nog gevoerd worden. En die zou moeten gaan over, wij als stad, wij leveren heel veel woningen in. Dus de Dordtenaren die nu op een zolderkamertje zitten te wachten tot ze aan hun leven kunnen beginnen omdat ze geen woning kunnen krijgen, daar moet een verhaal voor komen. Daar moet een boodschap voor komen.
1: Maar als ik hier zo hoor, dan zeg ik van, mensen die thuis op een zolderkamertje wachten, die wachten zo lang genoeg dat ze straks opgenomen kunnen worden in het nieuwe ziekenhuis.
4: Nee, bijna wel. Nee. Maar het college komt nu met alternatieve plannen. Dat zijn boterzachte plannen. Dat is helemaal niet een mooi passend alternatief voor die 720 woningen die al zouden komen. Dus.
1: Ik proef hier de verscheidenheid aan tafel. Ik begrijp de redenatie van Koelman. Hè. Uiteindelijk is het ook zijn in de portefeuillehouder en zijn college. Maar het college was een stolk. VSP Dordrecht die erin zitten. Natuurlijk heb je als bestuurders en bestuurderspartij kijk je anders naar de zaken. Maar als ik nou naar de feiten kijk, dan denk ik van, we hebben een stuk grond, parkeerplaats. Daar wil men een nieuw ziekenhuis bouwen. Nou, dat op zich is niks tegen een nieuw ziekenhuis. De pijn zit in het feit, als ik zo beluister, van, er kunnen geen 720 woningen aan de overkant gebouwd worden. En ook niet aan de overkamp. Is eigenlijk op dit moment nog niet voldoende zicht op van, nou, waar in het buitengebied gebouwd kan gaan worden. Er worden wel door burgergraaf bepaalde dingen genoemd. Dat is een deel van eigenlijk het verhaal van de hele discussie. De andere kant van de discussie is van de wijze waarop het gegaan is. Ergens in 2025 wordt er contact gezocht door het Albert Schweitzer ziekenhuis. En die zitten al veel langer in dat proces. Dus je kan niet zeggen van dat het niet doordacht is. Die hebben uiteindelijk gekozen, we willen naar een hele nieuwe ziekenhuis toe. We kiezen er niet voor om de hoogte in te gaan. Want uitbreiden in de breedte kan niet, maar de hoogte kun je wel in. Maar daar kiezen we niet voor. We kiezen voor een totaal nieuw gebouw. Voor de duidelijkheid, ik heb zelf ook ooit in een ziekenhuis gewerkt in de jaren 70. Dat was in de jaren 30, eind 30 opgeleverd. En ergens rond de eeuwwisseling is dat ziekenhuis uiteindelijk het Maastad ziekenhuis geworden. De levensduur van het ziekenhuis zijn tegenwoordig blijkbaar veel korter.
4: Ik wil er wel één ding aan toevoegen. Dat een ziekenhuis opnieuw gebouwd wordt of gerenoveerd moet worden, dat weten ze al 20 jaar. En wij als raad, wij moeten nu accepteren dat er heel veel woningen niet doorgaan. En zonder dat er een alternatief is. Dus nee. Iedereen weet al tientallen jaren dat dit speelt.
1: Nu komt de discussie op.
0: Er wordt nu gedaan alsof het of-of is. En dat beeld wil ik echt bestrijden. Er wordt en een ziekenhuis gebouwd en die 730 woningen of 720 woningen worden er gebouwd. En wanneer het punt is zeg maar de locatie. En waar een belangrijk verschil is, want als je moet inderdaad kiezen van op welke plek komt dat dan. En een punt is die woningen die er oorspronkelijk waren bedacht voor die middenzone, die parkeerplaats. Dat is natuurlijk leuk als die bij elkaar staan, maar die hoeven niet alle 720 op exact dezelfde locatie staan. Daar kun je best een alternatief voor doen. Omgekeerd kun je dat niet met een ziekenhuis doen. Je kunt niet zeggen, weet je wat, we gaan dat ziekenhuis verspreid over de stad op 4-5 verschillende locaties doen.
5: Ben, dit bevreemdt mij van de VVD. We zijn al 10 jaar bezig naar geschikte woningbouwlocaties op dit eiland. Amstelwijk, vrij recent Maasterras en middenzone van het Gezondheidspark en Spuitboulevard zijn plekken waar je volumes kunt bouwen. En deze discussie hebben we vaak gevoerd. We willen volume gaan bouwen. Nu, als alternatief, wat Burggraaf ook aangeeft, pluk je van 25 woningen hier, pluk je van 30 woningen daar, terwijl we juist volume moeten gaan maken. En men doet alsof, en Burggraaf doet dat ook, het is alsof kiezen tussen één of het andere. Absoluut niet. Het kan samen. Op dezelfde locatie. Alleen de keuze die wat nu ons voor wordt gelegd, het is eigenlijk een beetje paniekvoetbal vanuit het college.
1: Oké, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Ik kijk uit naar de raadsdebat aanstaande dinsdag, waar het zonder meer besproken gaat worden. Er liggen een aantal standpunten volledig uit elkaar. Ik denk dat de kern van het verhaal toch is inderdaad van het ziekenhuis had ook al eerder het overleg kunnen kiezen, zodat inderdaad de gemeenteraad ook daardoor eerder meegenomen is. Is niet gebeurd allemaal. Eind 2025 heeft het plaatsgevonden. Vervolgens inderdaad wordt het college eigenlijk ook voor een voldongen feit geplaatst. En komt het gebeuren dat het voor de gemeenteraad ook opgaat. De discussie dinsdag zal interessant zijn, luisteraars. De heer Koelman die heeft zijn mouwen al opgestroopt. Dat geldt ook voor de heer Aydin Koendur. Die zitten er klaar voor. We gaan dinsdag het debat volgen. En tot dan.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee mannen die om het leven zijn gekomen bij het ongeluk vannacht bij Dirksland op Gré-Auvlaké zijn 18 en 33 jaar oud. Ze komen uit Hekingen en Middelharnis, dat laat de politie weten. De politie gaat er nog steeds van uit dat er sprake is van een eenzijdig ongeluk en dat de auto uit de bocht is gevlogen. Het onderzoek loopt nog steeds. Het derde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De VS heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt onder meer commandocentra en lanceerinstallaties te hebben bestookt. Volgens de Iraanse staatsmedia viel in de stad Tabriz een dode. Als reactie heeft Teheran Bahrein en Kuwait aangevallen. Zijn bondgenoten van de VS. Over schade daar is niets bekend. De revolutionaire garde van Iran zegt in de straat van Hormuz tankers te hebben aangevallen. Zaterdag kwam een Amerikaanse militair in Irak om. Vrijdag overleden zeker twee Amerikanen bij een aanval op een militaire basis in Jordanië. Het oplaaien van de gevechten tussen de VS en Iran heeft ervoor gezorgd dat de olieprijs flink aan het stijgen is. De prijs ligt nu weer boven de $90 per vat. Dat is de hoogste stand sinds begin juni. Voor de Amerikaanse inval op Iran in februari ging 1/5 van de wereldwijde oliehandel via de straat van Hormuz. Sindsdien is de zeestraat afgesloten door Iran. Ook de VS heeft een blokkade ingesteld. Daardoor ligt de scheepvaart er op enkele pauzes na maanden nagenoeg stil. Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, gaat komende donderdag abzeilen van de Euromast. Dat was een belofte van de burgemeester dat ze dat gauw gaat doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou liggen dan bij de vorige editie. En dat was zo. Later volgden nog meer beloftes, zoals die van premier Jette. Maar volgens het AD is die er komende donderdag niet bij, omdat die niet beschikbaar is. Het weer. In de loop van de dag meer zon. Het is 21 graden. Morgen een mix van stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt 22 graden morgenmiddag. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee mannen die om het leven zijn gekomen bij het ongeluk vannacht bij Dirksland op Greauvlakkee zijn 18 en 33 jaar oud. Ze komen uit Hekingen en Middelharnis, dat laat de politie weten. De politie gaat er nog steeds vanuit dat er sprake is van een eenzijdig ongeluk en dat de auto uit de bocht is gevlogen. Het onderzoek loopt nog steeds. Het derde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De VS heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt onder meer commandocentra en lanceerinstallaties te hebben bestookt. Volgens de Iraanse staatsmedia viel in de stad Tabriz een dode. Als reactie heeft Teheran Bahrein en Kuwait aangevallen. Het zijn bondgenoten van de VS. Over schade daar is niets bekend. De revolutionaire garde van Iran zegt in de straat van Hormuz tankers te hebben aangevallen. Zaterdag kwam een Amerikaanse militair in Irak om. Vrijdag overleden zeker twee Amerikanen bij een aanval op een militaire basis in Jordanië. Het oplaaien van de gevechten tussen de VS en Iran heeft ervoor gezorgd dat de olieprijs weer flink aan het stijgen is. De prijs ligt nu weer boven de $90 per vat. Dat is de hoogste stand sinds begin juni. Voor de Amerikaanse inval op Iran in februari ging 1/5 van de wereldwijde oliehandel via de straat van Hormuz. Sindsdien is de zeestraat afgesloten door Iran. Ook de VS heeft een blokkade ingesteld. Daardoor ligt de scheepvaart er op enkele pauzes na maanden nagenoeg stil. Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, gaat komende donderdag abzeilen van de Euromast. Dat was een belofte van de burgemeester dat ze dat gauw gaat doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou liggen dan bij de vorige editie. En dat was zo. Later volgden nog meer beloftes, zoals die van premier Jette. Maar volgens het AD is die er komende donderdag niet bij, omdat die niet beschikbaar is. Het weer. In de loop van de dag meer zon. Het is 21 graden. Morgen een mix van stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt 22 graden morgenmiddag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal hooibaalbranden in de regio is niet gestegen vergeleken met vorig jaar, zegt de brandweer. Het waren er sinds begin vorige maand 13, waarvan bijna de helft was aangestoken. De meeste branden waren in Vlaardingen en Schiedam. Aan de Zomerweg in Schiedam was het gisteravond nog raak. Daar zou de brand ook zijn aangestoken. Ondanks het verbod voor vrachtwagens op de Merwedebrug rijden ze er nog steeds heel vaak overheen. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie niet veilig en daarom mag het voorlopig niet meer. De brug bestaat deels uit staal, dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
1: Ze zijn eigenlijk van het verkeerde materiaal gemaakt. Ze zijn van het materiaal staal gemaakt. Een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen, al die vrachtauto's die dag in dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal. Tot op een gegeven moment zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer. We sluiten voor het zware vrachtverkeer.
0: Rijkswaterstaat is aan het kijken of er gehandhaafd kan worden op vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug rijden. In het westen van Spanje is een jongen van 13 overleden bij het vieren van de WK-winst van Spanje. Dat gebeurde toen hij met een hoop andere fans in een oude fontein stond. Het bovenste deel brak af en viel bovenop de feestvierende Spanjaarden. De 13-jarige jongen raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Iemand anders brak zijn been en moest ook naar het ziekenhuis. En Feyenoord heeft Ramiz Sarouki na 3 jaar weer terugverkocht aan FC Twente. Hij werd ooit met hoge verwachtingen naar Rotterdam gehaald, maar kon dat niet waarmaken. Hij begon nog wel met een basisplaats, maar in zijn tweede seizoen raakte Sarouki die kwijt onder Brian Priske. Met de komst van Robin van Persie werd dat niet beter. De twee kregen zelfs ruzie, waarna Sarouki niet meer terug wilde keren naar de Kuip. Het weer, in de loop van de middag meer zon. Vanavond laat de zon zich ook nog zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Meneer Boskaart van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 85 kilometer file. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel heb je 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daarna de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Rocht 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De transportbranche denkt aan juridische stappen tegen het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug, zegt de Belangenvereniging. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens de brug in de A27 niet meer gebruiken omdat die is verzwakt. Dat verbod vinden ze logisch, maar ze vragen zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om problemen te voorkomen. Vrachtwagens die toch over de brug gaan, kunnen een boete van €500 krijgen, heeft RTL uitgezocht. In Schiedam is in een bosgebied langs de keteltunnel een winkelwagentje gebruikt als vuurkorf. Een voorbijganger zag iets van vuur en belde de brandweer. Die had het vuur snel uit. De brand was bewust aangestoken, want er lagen houtblokken in het winkelwagentje. En de grond waarop het gebeurde was kurkdroog, zegt de brandweer. Dus het had veel erger kunnen uitpakken. Waarschijnlijk hebben jongeren het gedaan uit verveling. Die zijn niet meer gezien. In de A20 is de Giessebrug nu ook richting Gouda versmald, van 3 naar 2 rijstroken. Eerder werd dat ook al gedaan richting Hoek van Holland. De maatregel is nodig om het verkeer meer over het midden van de brug te laten rijden. Bij controles bleek pas geleden dat de randen van de brug te verzwakt zijn. Daardoor is het niet meer veilig om zwaar verkeer over de buitenkant te laten rijden. Het kan wel 2 jaar duren voor de brug genoeg is verstevigd. En oliebedrijven houden de benzineprijzen bewust hoog om zelf zoveel mogelijk winst te maken, heeft Waakond ACM uitgezocht. Op een liter benzine pakken ze een kwartje, voor diesel ligt dat bedrag nog een stuk hoger. Dat was bijna een half euro, maar is nu teruggezakt naar 37 cent per liter. Daardoor bleef de winst hoog en nam die zelfs toe, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl de gewone mens daar direct door werd geraakt. Het weer. Vanavond laat de zon zich nog even zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is weer dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot vertraging op de A76, alleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond steunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Swingende hitmiddag.

0: En de rest altijd nog in de beste muziek zoals deze Kid Rock.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Sommige liefdes zijn heel verkeerd.

0: zon schijnt weer. Vrouwen lopen in zomerjurkjes.
1: Hey visserik, probeer je nu echt onder mijn jurk te kijken?
0: Op het terras met een favoriete cocktail in je hand geniet jij van de zwoele stem van Theo van Gameren. En de lekkerste zomerhits in de swingende hitmiddag.

0: een derde tijdje radio. Eerst hoorde je Doema met Belle Ellen. En dit was heel mooi uit de jaren 60. De Beach Boys. A Good Vibration. Goedemiddag. Aantals Radio Drechtster FM. De swingen in de dag.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?

0: gelukkig dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.
0: Voet op de rem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper. Hits in de swingende hitmiddag.
2: Of je nou hakt of prakt, dit is de Club Dennenhof Polderpop Stamppot.

ANWB. Er staat nu 115 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht 16 kilometer file met 35 minuten vertraging. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hoornpolder gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Je hebt nog 5 minuten vertraging. En op de A76, alleen richting Aken, door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: automobilisten in de spits. Handen goed aan het stuur, blik vooruit en vooral even niet letten op Theo van Gameren.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: Dit is een officiële Theo van Gameren

0: jou het beste verleiden.
1: Nou, gin tonic, rugmassage en gewoon heerlijke muziek op de radio. Wat dacht je van deze? Uit 1977, Racy.

0: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De transportbranche denkt aan juridische stappen tegen het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug, zegt de Belangenvereniging. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens de brug in de A27 niet meer gebruiken omdat die is verzwakt. Dat verbod vinden ze logisch, maar ze vragen zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om problemen te voorkomen. Vrachtwagens die toch over de brug gaan, kunnen een boete van €500 krijgen, heeft RTL uitgezocht. In Schiedam is in een bosgebied langs de keteltunnel een winkelwagentje gebruikt als vuurkorf. Een voorbijganger zag iets van vuur en belde de brandweer. Die had het vuur snel uit. De brand was bewust aangestoken, want er lagen houtblokken in het winkelwagentje. En de grond waarop het gebeurde was kurkdroog, zegt de brandweer. Dus het had veel erger kunnen uitpakken. Waarschijnlijk hebben jongeren het gedaan uit verveling. Die zijn niet meer gezien. In de A20 is de Giessebrug nu ook richting Gouda versmald, van 3 naar 2 rijstroken. Eerder werd dat ook al gedaan richting Hoek van Holland. De maatregel is nodig om het verkeer meer over het midden van de brug te laten rijden. Bij controles bleek pas geleden dat de randen van de brug te verzwakt zijn. Daardoor is het niet meer veilig om zwaar verkeer over de buitenkant te laten rijden. Het kan wel 2 jaar duren voor de brug genoeg is verstevigd. En oliebedrijven houden de benzineprijzen bewust hoog om zelf zoveel mogelijk winst te maken, heeft Waakond ACM uitgezocht. Op een liter benzine pakken ze een kwartje, voor diesel ligt dat bedrag nog een stuk hoger. Dat was bijna een half euro, maar is nu teruggezakt naar 37 cent per liter. Daardoor bleef de winst hoog en nam die zelfs toe, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl de gewone mens daar direct door werd geraakt. Het weer. Vanavond laat de zon zich nog even zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden over de A73 en de A67... Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Die doen we er 20 minuten langer over. En tot slot een ongeluk op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel doe je er 35 minuten langer over, want er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport! Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport! Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport! Pluto Sport, dat is makkelijk scoren!
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 90 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Verder vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maasbracht 20 minuten vertraging. Door wegwerkzaamheden op de A73. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batadorp en Oorschot 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met meerdere voertuigen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. De Belangenvereniging voor Transportbedrijven wil weten of de overheid nalatig is geweest met onderhoud van de Merwedebrug. 10 jaar geleden waren er al problemen met de constructie en mochten er een tijdje geen vrachtwagens overheen. En nu is dat weer het geval. De Belangenvereniging benadrukt niet de vrachtwagenafsluiting van de brug zelf aan te vechten, want als die nodig is voor de veiligheid moet het gewoon gebeuren. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video zijn exen van de man. Die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. De man bleek thuis ook een vuurwapen te hebben, maar dat zou van de kringloopwinkel zijn. Op de Hargelaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargelaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. En jongeren hebben in een bosgebied langs de Keteltunnel in Schiedam vanmiddag een winkelwagentje vol hout in brand gestoken. Een voorbijganger zag het gebeuren en belde de brandweer. Die kon het vuur daardoor snel uitkrijgen. De zelfgemaakte vuurkorf stond in bosgebied op een kurkdroge grond, dus het had volgens de brandweer veel erger kunnen uitpakken als er niet snel was ingegrepen. De jongeren zijn niet meer teruggevonden. Het weer, vanavond periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert staat 2 kilometer file met een kwartiervertraging. Verderop op de A2 richting Eindhoven is de weg dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er dan een kwartier langer over. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg is bij Moergestel een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Op het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: en 105 FM.
1: Jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
1: Drechtstad FM.
2: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

Leon Rimes, you're the Can't Fight the Moonlight. Het was de eerste in deze aflevering van Flashback. Oftewel Flashback. We gaan weer terug in de tijd naar de muziek van de vorige eeuw. Met de nadruk op de jaren 70 en 80. Ook nog een klein stukje van nou, dat vertel ik je straks al. Om 19:30 gaan we natuurlijk een plaatje vertalen. En dat is er vandaag een uit 2001. Weliswaar ook al 25 jaar oud. En hij is zo mooi. Dit is er een van Madonna. Op Apels Radio en de Rechtsstaat FM. Je luistert naar Borderline.

Hamilton. Een leuk plaatje om weer een keer te draaien. En ik heb je helemaal nog niet verteld dat het vandaag de internationale maandag is. Ja, het is maandag, dat klopt, maar de maandag. Je weet wel dat ding wat bovenaan de hemel staat. Oftewel, op 20 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens op voet op de maan. En dat inspireerde ook talloze artiesten tot prachtige nummers over diezelfde maan, de sterren en de nacht. Mooie reden voor een muzikale reis. Vandaar dat we begonnen vanavond met een plaat van Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight. En dit is er ook eentje die gaat over de maan. Maar dan de shadows daarachter.

0: een plaatje van A Wizard en dat heette See My Baby Jive. Volgende stukje wat we gaan doen, dat komt eigenlijk van Radio Schouwen Duiveland. Ik liep daar over de markt heen. De Bruinisser visserijdagen. En toen kwam ik de collega's van Schouwen tegen. En toen gebeurde er dit.
1: Kijk, ja? Daar hebben we een passant.
2: Een passant, oh. Ja,
1: kijk. Ja, je bent al eerder bij ons geweest, toch?
3: Ja, wanneer was dat? Donderdagmiddag in de studio, geloof ik.
1: Ja, donderdagmiddag, hè? Want vertel even voor de luisteraars. Die weten natuurlijk, het is geen kijkuitzending. Dus wie ben je?
3: Nou, ik ben Peter van Leijden. Ik heb een radioprogramma in de Drechtsteden bij Drechtstad FM. Elke maandagavond tussen 7 en 9 mag ik je mee terugnemen in de tijd.
2: En er was vroeger toch iets van salsa?
3: Jou hoor ik even niet zonder koptelefoon.
1: Je had eerst iets met salsa?
3: Ja, dat klopt. Dus in 1989 zijn die legaal geworden in Papendrecht. Dus sinds die tijd ben ik eraan verbonden.
1: Maar woon je dan wel hier in de buurt?
3: Nee, ik vier vakantie hier.
1: En toen dacht je van, en dan is jouw hobby radio maken. Dus toen dacht je van, nou weet je, dan kijk ik ook even wat de regionale omroepen hier doen.
3: Het is altijd even leuk om bij mede-freaks in de keuken te kijken.
1: Ja, dat is zeker, hè. En dan live op locatie ook nog eens. En daarom, je bent van de week ook nog even bij ons in de studio geweest.
3: Ja.
1: De kijkers op Facebook hebben dat natuurlijk ook kunnen zien.
2: Wat vind je van onze keuken?
1: Wat vind je van onze keuken, vraagt Wim Theo.
3: Ik vind het een prachtige keuken. Sommige dingen best wel jaloers op, moet ik zeggen.
1: Oh, zoals?
3: Nou, het busje bijvoorbeeld.
1: Ja, dit is de pracht van onze collega Ton. Die is er altijd heel erg fan van ons busje. Normaal bestuurt hij hem ook. Alleen dan op de zaterdag is dat dan even niet. En daarom zijn wij nu met zijn vijven op pad.
2: Ja.
1: Maar jullie doen niet op live locatie uitzenden dan?
3: Jawel, wij gaan ook op locatie, maar we doen het in een podiumwagen. En dat is wat meer sjouwen en klaarzetten van tevoren. Maar hij is te huur.
1: Oh, nou, ja, wij hebben hem niet nodig.
2: Nee, wij hebben een busje.
3: Om meer in het zicht te staan, toch wel leuk.
1: Ja, zeker. Zeker.
3: We komen graag, hoor. We komen graag helpen.
1: Oké, nee, mooi. Ja, nee, we staan mooi in het zicht inderdaad met onze mooie witte bus.
2: Ja.
1: En er blijft nog genoeg voorbij lopen hier zo in Bruinisse. Ik zie nu zelfs de politie aankomen.

stukje radio Schouwen Duiveland van afgelopen donderdag. Nee, afgelopen zaterdag. Toen dacht ik van, nou, er hoort wel een salesplaatje achter. Je hoorde Bluff met Rijden door de Nacht. 1930, niet het jaartal, maar wel de tijd op de klok. Bij Drechtstad FM en Atos Radio. Dat houdt in dat het de hoogste tijd is voor de doorsnijding van dit eerste uur. De vertaling van het plaatje. 2001 was het een hit in de nationale hitlijsten. De manier waarop onze handen passen. De manier waarop onze ogen elkaar ontmoeten. De manier waarop ik smelt als je me vasthoudt. Er is geen stukje niet op zijn plaats. Ik kan zien hoe ik me voel. Het is op jouw gezicht geschreven. De manier waarop ik tril als je me aanraakt. De manier waarop ik ril als je ik hou van jou zegt. Eén kus en mijn hart wist, oh schat, ik was gemaakt om van jou te houden. Elk uur, elke minuut, elke gedachte, daar ben jij in. Zonder erover na te denken, weet ik, het is waar. Oh schat, ik was gemaakt om van jou te houden. De manier waarop ik praat, de manier waarop jij luistert, de manier waarop je weet dat wat ik denk, lang voordat ik het gezegd heb. Ik zal nooit snappen en ik bid dat het nooit eindigt. Een liefde sterk als deze is niet gebonden aan ruimte, tijd of plaats. Wat voor elkaar gemaakt is, is voor elkaar gemaakt. Ik ben voor jou gemaakt en jij voor mij. De manier waarop ik tril als je me aanraakt. De manier waarop ik ril als ik hou van je zeg. Eén kus en mijn hart wist, oh schat, ik ben gemaakt om van jou te houden. Elk uur, elke minuut, elke gedachte, daar ben jij in. Zonder erover na te denken, weet ik, het is waar. O schat, ik ben gemaakt

Blijft ook een prachtige plaats deze van Jim Diamond, oftewel PhD. And I won't let you down. Daarvoor hadden we die voor de vertaling van deze week. En die kwam van Sita en Bart natuurlijk uit Chaotic. En hoe heette die tv-serie ook alweer? Star Maker. Deze is van Rick Ashley. I'm never gonna give you up. 1987 ook.

Rick Ashley en I'm Never Gonna Give You Up. We gaan terug in de tijd met een plaatje waarvan je denkt van, hè? Is die van CCR? Ik ken hem alleen maar van Ike en Tina Turner. Maar, nee, deze is net iets ouder. Oftewel, the original, hier op

Uit 1976 hoorde je een plaatje van Marianne Rosenberg. En dat heette Ich bin wie du. 1949 op de klok. We gaan terug naar 1970 met het origineel van een plaat uit 81. Toen hij in hoog stond in de nationale hitlijst.

Lemmy D. And Never Leave You. Hoorde een plaatje uit 2003. Brengt ons bij het laatste in dit eerste uurtje. Van deze aflevering op de 20e, dus van de 7e van het jaar 2026. Een gemeentje van de Mary Jane Girls en het heet In My House. Zometeen zie ik je terug aan de andere kant van 8 uur. Dan beginnen we met Lionel Richie en Angel.

0: nieuws van 8 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rij niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Anneke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in het zuiden van het land op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de weg dicht. Het verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
1: Drechtstad FM.
2: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Verder dat je naar Flashback zit te luisteren.

de eerste in de tweede uur. Die was van Lionel Richie. En die bezong zijn Angel. En deze is van Phil Fearon. Samen met Galaxy. Nee, dat is geen telefoon. Maar gewoon een muzikant. What Do I Do? Is de titel.

0: praten van toen. De goede praten van toen. Muziek van toen. Met Peter van Leijden op maandagavond tussen 7 en 9.
1: Flashback.
2: Hey. Hey!

plaatje wat regelmatig de nationale hitlijst heeft bestormd. Het origineel kwam uit 1960. Je hoorde Peter Koelewijn en Kom van dat dak af. Dit is Lynn Anderson.

van vandaag, 20 juli door de eeuwen heen, 1945. Twee keer John Lodge, Engelse bassist van de Moody Blues. En ook Kim Carnes, Amerikaanse zangeres. Dan 1947, twee keer Tony Thorpe, Engelse toetsenist van The Rubettes. En Carlos Santana, de Mexicaans-Amerikaanse gitarist. Ook hij is jarig vandaag. Allen op 20-7. Dan 20-7 in 1956, Paul Cook, de Engelse drummer van The Sex Pistols. En 1958, Michael McNeil, een Schotse toetsenist, maakte ooit deel uit van The Simple Minds. En het laatste in dit rijtje, de laatste jarige uit 1966, is de gitarist van Pearl Jam. En die heet Stone Gossard. Dan de draaitip van vandaag. June Lodge. Nee, niet June Lodge. John Lodge. Dat is een andere, geen familie. Het is een Engelse basgitarist die vooral bekend is geworden als bandlid van The Moody Blues. Hij groeide op in Birmingham en leerde zichzelf basgitaar spelen. Na verloop van tijd treedt hij in 1960 toe tot L. Riot en The Rebels. Daar ontmoet hij voor het eerst Ray Thompson en Mike Pinder. Wanneer in 1963 de groep uit elkaar valt, gaat John weer studeren. En als dan in 1966 de Moody Blues op sterven na dood zijn, wordt hij door Thomas Pinder en inmiddels ook Graham Edge gevraagd toe te treden tot deze groep. Het is het begin van een zeer succesvolle carrière. De draaitip van vanavond is afkomstig van A Question of Balance. En dat is het zesde studioalbum van de Moody Blues uit 1970. Question kwam in de Nederlandse top 40 op 30 mei 1970 als voormalig alarmschijf op nummer 8 binnen. Stond vervolgens 10 weken in de hitparade met een hoogste notering nummer 1. We gaan hem voor je draaien. Die nummer 1 uit 1970. De Moody Blues. This question.

0: met Jennifer Lopez. En daarvoor hadden we die plaat van Wham en The Bad Boys.
1: Flashback.
0: Het is tijd voor de weekjes en de feitjes door de eeuwen heen. Gedateerd op 2007 en 1656. De kunstschilder Rembrandt van Rijn wordt failliet verklaard. Zijn kunstverzameling, atelierspullen en huis worden aan de schuldeisers verkocht. Inmiddels had hij het alweer 10 keer terug kunnen kopen met de verdiensten die hij had na zijn dood. 1920 dan, de voetbalclub Sportclub Heerenveen wordt opgericht. In Friesland, hè, daar ben je wel. 1969, de landing van de Apollo 11 op de maan. Neil Armstrong zet als eerste mens zijn voet op een ander hemellichaam. 1979. Electric Light Orchestra, oftewel ELO, laat in diverse tijdschriften advertenties plaatsen waarin ze hun nieuwe single Don't Bring Me Down opdragen aan het Skylab-project van de NASA. Dan 1980. Na 5 keer tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk. Jan Jansen, dat was de eerste in 1968. Dan 1996, president Bill Clinton opent in Atlanta, in Georgia, de 26e editie van de Olympische Zomerspelen. En die werd niet uitgejouwd toen hij binnenkwam. 2001, het televisieprogramma Opgelicht onthult dat het Tweede Kamerlid Tara Singh en Jerma van GroenLinks heeft gelogen over haar ongeneeslijke ziekte. Mevrouw beweerde dat ze kanker had en dat bleek dus niet zo te zijn. 2002 dan. Pim Fortuyn wordt herbegraven in het Italiaanse Provenzano, waar hij een huis bezat. In 2009, Ria Briefies overlijdt aan de gevolgen van longkanker. Maria Petronella Briefies is vooral bekend als een van de zangeressen van de meidengroep de Dolly Dots. En dan 2009, de voorlaatste alweer, precies 40 jaar na de eerste mens op de maan, lanceert Google een maanversie van Google Earth, waarmee internetgebruikers het maanlandschap kunnen bekijken. Dan de laatste, 2020. Voor de kust van Aruba stort een helikopter van Defensie neer na een kustwachtpatrouille. Twee Nederlandse militairen komen erbij om het leven. Dan staan er onderaan het lijstje natuurlijk weer twee keuzes. Twee nummer 1 hits, 1 uit 1969. Mooi getal. En I Want to Live van Everybody's Child. Maar we kozen voor deze uit 1985. Brammetje Huppelkei op je radio. Dit is de TFM en Atos Radio met I'm on Fire.

vriendinnetjes. Nou ja, ze vochten elkaar uit van die jaren dat Love bestond, geloof ik. Deze komt uit 1979 en dat heette de Casanova. Laat je wat ze speciaal voor verleiden gemaakt hebben toen de tijd. Dat is niet waar. Ken je deze nog? Lekker terug in de tijd, eind jaren 90. Op die grens van dat millennium. Ja, je weet wel, die overgang naar de jaar 2000. Plaatje van de Backstreet Boys, 97. En everybody, Backstreet's back.

titel van deze single. Je hoorde More Than a Woman. 77 van de Bee Gees, oftewel het jaar van de Saturday Night Fever. Waar die overigens in gebracht werd door Tavares. Beide uitvoeringen stonden in de nationale hitlijsten. Aan jou de keus, welke is mooier? Dit is Billy Ocean.

zegt hij eigenlijk dat het rode lampje aangeeft. Ik heb ook een rood lampje voor me. Dat is ook gevaarlijk dan. Ja, dat valt wel mee. Aan het plafond hangt een rood lampje. En voor mijn snuffert hangt een rood lampje. Het houdt wel in dat je voorzichtig moet zijn met wat je zegt. En dat is dan wel weer gevaarlijk. Dat, daar heeft hij dan wel weer gelijk in. Door de Billy Ocean. En dit is de laatste van. Volgende week 27-7. Nieuwe flashback. Tot dan.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
1: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus investeerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat dus zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
0: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waal, burgemeester van Papendrecht online bedreigde, is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een taalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Harge Dam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargelaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Dat zeg ja zeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: van Willem Huisman, Fred Busman. Terechtstad FM.
1: Een hele goede avond, Fred TV. We zijn vanavond met z'n tweeën.
2: Goedenavond.
1: Daar zijn we weer.
2: Het is weer gelukt om op tijd in de studio te zijn.
1: Ja, voor mij was het nog een uitdaging.
2: Maar ik wou net zeggen, zelfs voor jou.
1: Ja, zelfs voor mij. Vanuit de Dordtse kant ben ik gewoon naar de Papendrechtse gekomen. En ik moet zeggen, het ging allemaal verrassend soepel.
2: Ja, jij bent, is dat voor het eerst geweest vanavond met het pontje?
1: Ik ben vanavond voor het eerst met het pontje geweest. Ik ben ongeveer een half uur voor tijd door de vrouw op straat geschoppeld zijn. En van joh, ga maar op tijd naar de studio, want dan weet ik zeker dat je op tijd bent.
2: Ja, oké. Okay, ja.
1: Ik had en de halte gelijk gevonden. Het stond heel goed aangegeven en het pontje dat voer gewoon keurig op tijd.
2: Ja, en dat was groot genoeg, zeg maar? Ook
1: ja,
2: voor,
1: meer dan groot genoeg. Ze moeten een aantal mensen tellen die aan boord staan om dat een beetje bij te houden. Zo, we stonden met 48 mensen aan boord.
2: Oké, okay. Nou, dat is natuurlijk nu nog niet zoveel.
1: Dat is nu nog niet zoveel, maar zeker niet op het tijdstip waarop ik eroverheen ga.
2: Ik denk, ochtends staat het dan...
1: Ochtends verwacht ik het wel een stukje drukker, inderdaad.
2: Dat wel helemaal vol staat.
1: Zeker.
2: Maar oké, het programma is weer begonnen en we hebben natuurlijk weer een bomvol programma.
1: Ja, zeker.
2: En jij weet wat we allemaal hebben.
1: Dat weet ik zeker, want we gaan het onder andere hebben over de Bijenstal in het Bijzichtpark in Dordrecht. Die is weer open. Burgemeester de Raadsingel is ook weer open. En de N3 is iets later dichtgegaan dan gepland. Dus het thema van vanavond is een beetje open en dicht, zeg maar.
2: Open en dicht, ja.
1: Zeker.
2: Later open gegaan. Of later dicht gegaan. Later dicht gegaan.
1: Ja. Precies.
2: Oké. Okay. Nou, dat gaan we zo meteen allemaal horen dan.
1: Na de lekkere muziek die we dit uur ook hebben. We hoorden eerst Madonna met Love Sensation. En dit is Davina Michelle. Dit is Einstein.

0: Ja, 2 jaar geleden was dat, hè? Inmiddels alweer.
1: Zeker.
0: Dat gaat allemaal hard. Hey, we hebben niet alleen muziek, we hebben ook nog items. En daar gaan we de eerste van doen.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Ik zei het aan het begin van de uitzending al, de afsluiting van de N3 die is wat later van start gegaan dan dat werkelijk de bedoeling was. En dat met name aan de Papendrechtse brug is vrijdagavond later van start gegaan. Zowel aan de zijde van de Papendrechtse kant als vanaf de Dordtse kant liep de planning iets uit. Aan de Dordtse zijde was de afsluiting om 11:55 in feite. En aan de Papendrechtse kant werd de N3 richting Dordrecht vanaf de A15 om 11:55 afgesloten. 11:55 moet ik zeggen, voor het nieuwe verkeer. De laatste voertuigen reden ergens tussen 23:40 en 23:50 op de N3 richting Dordrecht, waarna deze de volledige kan worden afgezet. Rond 11:55 was ook de afsluiting aan de Papendrechtse zijde een feit. Ondanks het late tijdstip waren er meerdere nieuwsgierigen aanwezig om de start van de langdurige afsluiting van dichtbij mee te maken. En ik moet zeggen, het gaat echt mega hard momenteel, want ook het brugwachtershuisje hebben ze er al afgehaald afgelopen weekend.
0: Ja, ik heb toevallig een foto gezien vanavond, zag ik voorbij komen inderdaad. Je zag gewoon het huisje
1: eraf getild worden?
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, als je nu naar de brug kijkt, ziet het er heel kaal uit. Ik wist niet dat het zo in mijn geheugen gegrift stond dat het brugwachtershuisje daar zat.
0: Ja, maar hij werd toch voor mij al jaren niet meer gebruikt?
1: Nee, ik denk al 20, 25 jaar.
0: Ja, meer. Dat bedoel ik, want dat werd allemaal...
1: Allemaal vanuit Rome, vanuit de centrale verkeers... Ja. Verkeerscentrale.
0: Dat bedoel ik. Dus ja, eigenlijk, je let er toch op, dus ja, blijkbaar.
1: Nou ja, precies. En het viel ook al op. En wat ik wel moet zeggen, op de nieuwe brug komt er wel weer een soort van bedieningspaneel terug. Maar dat komt nu niet terug in een mooi brugwachtershuisje, maar gewoon in een heel klein kastje ergens dat de muur schroeft die je met een sleuteltje kan openen.
0: Oh, oké. Okay. Dus ja, er moet toch een soort verbinding zijn. Dus.
1: Nou, ook, en er moet ook gewoon een handmatige bediening mogelijk zijn. Ja. Dat als de verbinding eruit knalt. Ik bedoel, iedereen zit wel eens een keer zonder internet.
0: Ja, nou, inderdaad.
1: Voordat de brug net helemaal open staat en denkt, ja, de klep gaat niet meer dicht, want hij heeft geen signatie meer. Dat is toch een beetje jammer.
0: Ja, daar moet er iemand naartoe.
1: Dus dan moet iemand op zijn fietsje kunnen stappen vanuit Rode om vervolgens de brug naar beneden te kunnen brengen. Ja,
0: ja, inderdaad, zoiets. Zoiets, ja.
1: Zoiets.
0: Ja. En dan moet hij toch weer naar beneden kunnen, zodat het verkeer weer door kan. Inderdaad.
1: Dus in ieder geval 9 maanden lang de N3 afgesloten op rijden kant via de A15 richting de A16. Of via de A16 richting de A15. En ga verder met muziek. Terug naar 2005. Sugar Babes, push the button.

0: be with you.
1: 20 seconds door hier op Drechtstad FM. Ruben Hellen.
2: Ja, we weten allemaal wie dat is, hè?
1: Zeker weten.
2: Dat is de winnaar van de Voice van 2026. Maar dat is alweer voorbij.
1: Dat ligt achter ons, zeker.
2: Dus dat is... gaan we gauw door.
3: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Yes, het houdt niet op het verkeersellende. Of eigenlijk is het steeds weer de andere kant op. Want we hadden natuurlijk het open- en sluitthema van vanavond. Want afgelopen vrijdag heeft de wethouder mobiliteit van Dordrecht, dat is Joost Veldman, een belangrijke verkeersader in Dordrecht geopend. En dat is natuurlijk de burgemeester de Raadsingel. Na 14 maanden werkzaamheden aan deze singel is deze volledig getransformeerd en weer open voor iedereen. Het is de eerste oplevering van de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard in Dordrecht. Hierdoor zal de bereikbaarheid verbeteren en de leefbaarheid versterkt worden. De route is veel veiliger voor fietsers. Ze moeten nu nog maar één keer opletten, namelijk bij de oversteek richting het station. En er is minder geluidshinder doordat de weg verder van de woningen af ligt en er meer groen is. En er is ook onder andere een fietspad tussen is geplaatst. Dus het is voor alle betrokkenen een mooie aanvulling.
2: Nou, daar hebben ze aardig wat aan gedaan.
1: Zeker, het is heel mooi geworden. Het is al een tijdje open richting de Maasplaza vanaf het station vandaan.
2: Ja.
1: Dus dan heb je al een klein beetje de sneak peek gehad. Toevallig als ik er gereden heb, in ieder geval op de fiets. Het zag er echt wel keurig netjes uit.
2: Nou, dan hebben ze de best gedaan.
1: Zeker weten.
2: Zeker weten, hè. En wij hebben ook ons best gedaan voor de muziek.
1: Zeker, nou, eigenlijk heeft DJ Jurgen weer zijn best gedaan. Dit is de Higher Love, de rest dat we hebben.

0: Sarah, you don't hurt me.
1: Ja, het is inmiddels iets over 9:30. En dat betekent dat we doorgaan met de volgende.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Zeker weten, want heb je altijd al meer willen weten over het leven van de honingbij, de wilde

0: en de natuur. Zonder insecten geen bloeiende bloemen en voedsel voor andere dieren. Dus kom langs, luister, geniet en stel vooral je vragen. En kijk, in de zomerperiode is de bijstal regelmatig geopend. De imker die kan je dus alles vertellen over het bloeiende leven van de bijen en alle andere bestuivers. En over het verschil tussen gewoon bijen houden en ecologisch bijen houden bijvoorbeeld. De buitenkant van de bijstal is altijd te bezoeken tijdens de openingstijden van het terrein. En onder volbehoud is ook de binnenkant open op woensdag 22 juli. Dat schiet al op tussen 2:00 middags en 3:30 middags.
1: Nou ja, als je er inderdaad geïnteresseerd bent, is dat heel leuk.
0: Is dat een hele mooie.
1: Zeker toch?
0: Wij gaan de heupen losgooien.
1: Ja, we hebben een nieuwe plaat, hè?
0: Dit is Shakira samen met Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Sanchez, je hoort het te goesten. Het is inmiddels bijna 9:45 op jouw lokale omroep. Hoogste tijd om te gaan kijken naar het weer van morgen.
1: En dat
2: doen we met ZFM
1: weerbericht. Juist, inderdaad, met deze. Morgenochtend wisselen zonnige periode en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog bij een veelal zwakke of matige wind uit noordelijke richtingen. In de middag is er een mix van zon en wolken. De meeste zon is er in het zuiden en het oosten. In de kustgebieden komen meer wolkenvelden voor, maar het blijft wel droog. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden op de Wadden en 26 graden in Limburg. De wind waait overwegend zwak of matig uit het noorden tot noordwesten. Aan zee is deze soms vrij krachtig.
0: Kijk, het weerbericht opgesteld door onze vaste weerman. Zijn naam is Sebastiaan van Erk. Meer over hem of over het weer vind je op zijn website meteo-alblasserdam.nl. En wij draaien nog wat zomerse muziek. Dit is Douwe Bob, Nothing to Lose.

0: Vlaardingse klederdracht. Norbert Ketting is de presentator van vanavond. En niet getreurd, want volgende week zijn wij er weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender, als het pontje vaart.
1: Als het pontje vaart, ben jij er gewoon?
0: Ben ik er gewoon bij en het gaat redelijk soepel.
1: Ja, je gaat zo meteen weer als een spin naar het pontje toe.
0: Zeker weten, we gaan eruit bij de plaats van Justin Timberlake. Dit is Mirrors, tot volgende week.
1: Tot volgende week, doei.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
1: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
0: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Triple Play. Drechtstad FM. Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom

Zet de zonnebrand maar klaar, want Triple Play pakt vandaag helemaal uit met een aflevering vol zomerzon. We reizen deze uitzending kriskras door Europa. Van de Spaanse costas naar de Italiaanse Riviera. Van de Griekse eilanden naar de Mexicaanse wortels van Linda Ronstedt. Nummers vol zonnestralen, vakantieliefdes en dansbare zomerrits van weleer. Doe de balkondeur open, zet het geluid harder en laat je meevoeren door dit zomerse feestje. Bonnie M, het Duits-Caribische discoproject van producer Frank Varian, waarmee ik opende, wist als geen ander een feestje te bouwen. En met deze uptempo vakantiehit zet de show meteen de toon.

Drie Spaanse zonnestralen op rij. Juan Pardo bouwde een lange carrière op als zanger en producer in Spanje. Los Diablos scoorde met Un Rayo del Sol, een van de allergrootste zomerhits ooit in Spanje. Het was oorspronkelijk een Frans chanson getiteld Fernando. Pas de Spaanse bewerking maakte er een zomerklassieker van. El Chato sluit het blokje af met Loco Loco,

Een bijzonder nummer met een verrassende achtergrond. Elsa Baeza, geboren in Cuba, maar sinds eind jaren 60 actief in Spanje, scoorde eind jaren 70 een grote hit met Credo. Het lied klinkt als een religieus geloofslied, maar is in 1975 geschreven door een componist uit Nicaragua.

Drie Italiaanse zonnestralen achter elkaar. Giovanotti, echte naam Lorenzo Cherubini, scoorde met Un Raggio di Sole, een zonnige hit die onder de melodie stiekem een sample van Michael Jackson's Rock With You verstopte. En dan natuurlijk Eduardo Vianello met Abron Zatissima, het prototype van de Italiaanse zomerhit.

Een absolute klassieker die in 1982 de tweede plaats haalde op het Sanremo Festival, maar uiteindelijk veel groter werd dan menige winnaar. Albano is een Italiaanse tenor, Romina Power een Amerikaanse zangeres en actrice. Samen verkochten ze wereldwijd miljoenen exemplaren van deze zonnige meezinger over het geluk in de kleine dingen.

Een Nederlands tintje in dit rijtje zomerhits. De Press kwam uit Maastricht en was de voortzetting van de Walkers. Na een naamswijziging in 1980 scoorde de met ska, new wave en reggae beïnvloede band in 1981 een hit met Cantare Pepe. Het nummer haalde de 11e plaats in de Nederlandse top 40 en werd zelfs alarmschijf.

Drie keer Griekse sfeer op rij. Helena Paparizou, de Zweeds-Griekse zangeres die in 2005 het Eurovisie Songfestival won voor Griekenland, laat met Mila Mou horen dat Griekse popmuziek ook los van het Songfestival hits kan schrijven. Tina Salini brengt met haar Greek medley een aaneenschakeling van bekende Griekse melodieën. Ideaal voor een avondje tavernasfeer, met uitzicht op zee. En dan natuurlijk Nana Maskouri mag niet ontbreken, want zij was een van de grote namen die Griekenland heeft voortgebracht. Herkenbaar aan haar karakteristieke stem en bril, verkocht ze wereldwijd tientallen miljoenen platen en zong ze in meer dan een dozijn talen. Met Melissa Mou sluit ze dit Griekse drieluik ingetogen en warm af.

Het Deense duo Laidback schreef met Sunshine Reggae onbedoeld de zomerhit van 1983. Het nummer werd in Duitsland en Oostenrijk zelfs nummer 1 en stond ook in Nederland hoog genoteerd. De bijbehorende videoclip met het duo als suffe kantoorklerken die dromen van een tropische ontsnapping werd gefilmd op Sri Lanka.

We sluiten deze zomerse reis af met Louis Bourdon, die wereldberoemd werd met zijn unieke elektrische harpachtige gitaarstijl. Met Felicidades eindigt de aflevering precies zoals ze begon. Vrolijk, warm en met een gevoel van feest. Daar sluiten we deze zomerse triple play mee af. Van Spaanse Rayos de Sol tot Griekse melodieën, van Bonnie M. tot Linda Ronstedt. Hopelijk heb je er weer van genoten. Blijf luisteren, blijf genieten van de zomer. En tot de volgende aflevering van Triple Play.

0: van 11 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 107 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond. Welkom bij de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Het laatste uur van de dag vullen we met ontspannen muziek, mooie verhalen en interessante onderwerpen uit de regio Zuid-Holland. En zojuist hoorde je de Rolling Stones met As Tears Go By. Een tijdloze klassieker uit 1965. Vandaag positief nieuws uit onze provincie. Zuid-Holland en het Rijk investeren de komende jaren verder in de ontwikkeling van de NL Space Campus in Noordwijk. Daarmee wil de regio haar positie als Europees Centrum voor Ruimtevaart en Innovatie verder versterken. Een mooie stap voor de toekomst van onze provincie. Nu weer terug naar de muziek, de soul, de disco van de jaren 70. MSFB, weet u nog, staat voor Mother, Father, Sister and Brother. Het was een legendarische huisband van Philadelphia International Records, waar tientallen topmuzikanten samenwerkten aan de beroemde Philadelphia Sound. Ze begeleiden artiesten zoals The OJ's, Harold Melvin en The Blue Notes. En natuurlijk The Three Degrees. Hier zijn MFSB en The Three Degrees met Love is the Message uit 1974. Veel plezier met de late avond.
0: Tot middernacht, de late avond.

0: 1975. Show me you're a woman, Mutt. Rob Durlo schuift aan bij Tere Cox. Rob is schrijver, voormalig fysiotherapeut, praktijkeigenaar en medeoprichter van Heroes and Winners. Een inspirerend gesprek met Tere Cox.
1: We gaan kennis maken met Rob Durlo. Welkom hier aan tafel, Rob.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Rob, over jou lees ik op LinkedIn. Onder andere, ja, ik doe maar een greep, want er stond zoveel. Optimist, creatist, mannenfluisteraar, ideïst bij Heroes and Winners. Nou, een hele lijst. Er stond nog meer. Laten we jouw levenspad eventjes in een notendop doornemen. Dan komen misschien deze connotaties vanzelf tot hun recht.
2: Ja, ja.
1: Geboren, getogen en toen?
2: Geboren in Heusden, in Brabant. Daar zijn we, omdat mijn vader bij Vrolmen werkte, is een scheepsvaartbedrijf, gingen we uit Brabant naar hier naar Rotterdam, in naar Rozenburg. Dat was nog wel een verhuizing, zullen we zeggen, vanuit de Brabants naar deze kant. Maar goed, toen was ik nog heel klein. Ik denk dat ik 2-3 jaar was dat we hier naartoe kwamen. Opgegroeid in Rozenburg, Spijkenisse. De middelbare school daar gedaan. Uiteindelijk moet je een beroep kiezen. Ik had een idee over sport. Ik had een idee over gezondheidszorg. Dus of geneeskunde studeren of naar de HALO. Bij toeval zei een vriend van mij van joh, ik ga fysiotherapie doen. Dus nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Het had iets te maken met de biologie. Het had iets te maken met sport, in mijn optiek.
1: Vooral met sportblessures.
2: Sportblessures, hè. Dus ja. Dus die combinatie was eigenlijk ideaal. Dus ik fysiotherapie gaan doen. Ik had geen idee wat ik ging doen. Het eerste jaar ook valikant overgedaan. Omdat ik in december pas erachter kwam wat het uiteindelijk inhield. Maar goed.
1: Vond je daar toch wel je passie? Want het was toch, ja die vriend noemde dat. Maar was het echt wat,
2: ja,
1: voor je?
2: Ja, dat paste helemaal in mij. En de manier waarop het in mij paste, kon ik gelukkig later ook gewoon in mijn eigen praktijk toepassen.
1: Welk facet was dat wat je zo passend
2: vond? Nou, vooral het aspect van dat iemand in zijn totaliteit iets mankeert, zullen we zeggen. Hè? Dus je moet iemand in zijn totaliteit in beweging krijgen. Hè? Dus je kan in algemene zin, en dat is een beetje mijn visie op dat vak, iemand kan rugklachten krijgen omdat hij een tegel verkeerd heeft opgetild. Maar zelfs daarbij kan je afvragen van, hey, waarom gebeurde dat vorige week wel en vorig jaar niet? He, dus zijn er facetten in jouw leven gebeurd die invloed hebben op je weerstand en op je vermogens? Dus uiteindelijk ging het erom om te kijken van, het gaat niet alleen om die rug, maar het gaat uiteindelijk om iemand in zijn totaliteit.
1: Een hele soort holistische benadering, zeggen. Ja, wat mooi.
2: Ja. Dus daarbij was het aardige dat ik, behalve dat ik elk half uur fysiek met iemand bezig was, dat je ook op menselijk niveau bezig was. Niet dat ik nou de psycholoog uit ging hangen. Want als het zware situaties waren, dan stuurde ik ze graag door naar een andere hulpverlener. Maar om praktische dingen, daar kon ik altijd wel mijn weg in vinden. En dat was een zeer bijzonder facet van mijn vak eigenlijk.
1: He, dus iemand, je stelt je natuurlijk als patiënt of als degene die geholpen moet worden heel kwetsbaar op. Hè? En misschien praat je daardoor dan ook makkelijker. Heb je dat ook zo ervaren?
2: Dat is een prachtig fenomeen. Want ik zeg altijd maar van, het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent. En wie je bent, dat is vrij snel als je in je onderbroek staat en uiteindelijk jezelf letterlijk en figuurlijk blootgeeft. Hè? Dus, en daar kon ik daarmee aan de gang.
1: Het en mooie, hoe lang heb je dat gedaan?
2: Dat heb ik zeg maar 35 jaar gedaan. Ja.
1: Een eigen praktijk gehad?
2: Ja, een eigen praktijk in Helversluis. Dat was nog een beetje tegen de stroom in. In de zin van, dat had iets te maken met contracten van verzorgverzekeraars. En ja, dat kreeg ik dan niet. Dus ik was dan eigenlijk alleen op basis van particulier verzekerde was ik aan de gang. Dat maakte me eigenlijk niet zo gek van uit. Behalve dat ik een aantal mensen dan niet kon behandelen. En dat vond ik wel erg vervelend. Dus moest teleurstellen. Maar goed, mijn visie op, ik wilde het vak toch uitoefenen. Omdat ik daar een idee over had. Ben ik daar gewoon voor mezelf begonnen in een groeiende woonwijk. En dat ging eigenlijk heel goed.
1: Maar toch na 35 jaar iets anders gaan doen.
2: Ja, uiteindelijk groeide je uit de praktijk uit van een eenmanszaak naar dat we met 25, 26 man bezig waren.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dit verder afloopt. We gaan even een korte break houden. Ja. En dan hoor ik zo meteen hoe dat verder afgelopen is.
2: Okay.
1: Ja. Dankjewel.
3: Ja. Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en

0: We gaan verder met Rob Durlo. We waren net eigenlijk bij de break, want er gingen nieuwe koers gevaren worden. Hoe is dat gegaan, Rob, na die 35 jaar een eigen fysiotherapiepraktijk?
1: Jazeker, het was eigenlijk topsport. Hè. Met 25 man heb je elke dag wat te doen. Behalve je vak uitoefenen moet je ook een praktijk runnen. Maar de knop ging om bij het overlijden van mijn oudste dochter. Toen dacht ik wel, kan ik dit nog met dezelfde intensiteit nog 10, 15 jaar volhouden? En,
0: dat is wel een life-changing gebeurtenis.
1: Dat was wel de gebeurtenis. Met Aniek heb ik wel geleerd van nee, het moet anders. Ik ga iets anders doen. En dat hield in dat met het starten van die praktijk zei ooit een verzekeringsagent en mijn vader zei bij joh, als je nou je moet op je 60 stoppen. En toen dacht ik, stoppen, ik ben net begonnen. Maar dat schoot me door mijn hoofd. En met Aniek dacht ik, nee, we moeten het anders gaan doen. Dus ik een hoop doorgehakt. Gelukkig de praktijk overgedaan aan twee enthousiaste medewerkers.
0: Dat was je fysiotherapiepraktijk?
1: Dat was de fysiotherapiepraktijk. Ja. En toen dacht ik, nee, ik ga wat anders doen. Dus eerst, dat is in januari 21 geweest. Eerst een paar weken afkicken, wat me op zich wel, of een paar maanden, wat me op zich wel tegenviel. Want ik dacht, ik ben er vrij snel vanaf. Maar het zit toch meer onder je huid dan je lief is.
0: Heb je het nu over het achterlaten van die praktijk, ja, maar misschien ook wel over het verlies van je dochter?
1: Ja, nou, dat speelde daar tussendoor. Ik heb er 5 jaar over gedaan om daar om het over te doen. Dat was eigenlijk te lang. Omdat ik eigenlijk met mijn hoofd al met hele andere dingen bezig was. Maar ik moest al afkicken van het tempo. Dus dat ging een paar maanden duren. En toen dacht ik, nee. En iedereen zei, goh, wat is dat lekker als je met pensioen kan. Maar ik denk, ja, met pensioen. Dat is slecht voor je hoofd en slecht voor je lijf. Dus ik ga gewoon wat anders doen. En ik kan misschien even heel snel vertellen hoe we nou aan Heroes and Winners kwamen. Want dat was eigenlijk de nieuwe
0: Heroes
1: start.
0: Heroes and Winners, dat is de naam van je huidige praktijk.
1: Ja, dat is eigenlijk een insteek van we moeten iets gaan doen met hoe kun je ervaring van de afgelopen 20, 35 jaar gebruiken om toch iets in beweging te krijgen. Ook weer in beweging, maar dan op een ander vlak. Dus we hadden een pubquiz en Helene, mijn maat en mijn vrouw, we moesten een naam bedenken. En we dachten de eerste twee letters van onze voornaam. Dus het was Hey en Ro. Dus had je Hero. En toen dachten we later, toen we klaar waren, dacht hey, dat is eigenlijk een geweldige naam om dat eens nou eens gewoon te gaan gebruiken om voor onze nieuwe ideeën. Dus toen werd het Heroes and Winners. En Heroes and Winners staat eigenlijk voor dat je iets uitzendt waar mensen energie en kracht van krijgen. En iedereen krijgt een hele berg ellende. Of kan die krijgen op weg van 0 naar 100. Maar het gaat er uiteindelijk om wat je dan niet voor je kiezen krijgt, maar wat je ermee doet. En het mee doen valt niet altijd even mee. Dus het idee is van Heroes and Winners is probeer die punten op de horizon te zoeken als je een berg sores voor je kiezen hebt gehad. En als je die punten op die horizon hebt gezet. Hoe kom je daar dan? Wat is dan de weg? Wat heb je te doen? Om uiteindelijk weer een gelukkig mens te zijn. En daar zit als basis ook altijd, je bent een hero en een winner. Je mag trots zijn. Of je moet trots willen zijn op wie je bent. Ongeacht wie of wat je bent. En die trots en die visie van hey, ik heb een punt om naar uit te kijken. En zo ga ik het aanpakken. Ja, dat is zeg maar waar we mee bezig zijn. Mijn vrouw, dus de hey, is inmiddels Heroes and Winners coaching. Dus die coacht mensen 1-op-1. En ik ben bezig met dat boek.
0: Het gaat je bent een boek aan het schrijven.
1: Ja.
0: Ja, nou, daar gaan we een andere keer over praten. Zeker weten. Ik proef ook heel veel weerbaarheid in jouw trainingen of in jouw aanpak. Ja. Dat we tegen dingen kunnen. Daar gaan we ook over praten. Want er is nog veel meer over jou te vertellen. Voor nu, Rob Durlo, hartelijk bedankt voor deze kennismaking.
1: Oké. Okay.

1988, Human, The Human League. Een tijdloze popklassieker waarmee de Britse band in de jaren 80 opnieuw de hitlijsten wist te veroveren. 1988. En daarvoor Vicky Leandros, een van de grootste Europese sterren van haar tijd. En met haar warme stem zong ze moeiteloos in meerdere talen. En dit was in het Frans, Comme je suis uit 1972. Zometeen schuift Yvette Nooijswanger, voormalig stadsdichter van Schiedam, aan bij Herman de Bruin. De gemeente Schiedam bezuinigt op cultuur, waardoor het officiële stadsdichterschap verdwijnt. Maar de voormalige stadsdichters laten de stad niet verstillen. Als collectief blijven ze via sociale media nieuwe gedichten en observaties delen, zodat de poëzie in Schiedam levend blijft. Eerst Judds met Water of Love.

0: Ik ga praten met mijn gast in de studio, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, welkom.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Yvette Neuschwanger,
1: ja.
0: Jaren geleden stadsdichter geweest van Schiedam.
1: Ja, van 2019 tot 2021.
0: En ja. Daarna weer een andere stadsdichter om de zaak over te nemen.
1: Ja, Jerry Laurens is toen stadsdichter geworden.
0: Ja.
1: En daarna Kamer, Kershaw Rijssel.
0: En ja. Toen kwam de klap dat het niet meer kon.
1: Ja. Ja, we hebben even onze adem ingehouden. En we dachten, misschien komt het nog. Er gebeurt zoveel rondom die culturele subsidies. We hadden zelf ook niet door dat dit onderdeel was van de subsidieaanvraag. Want het is ooit gewoon een besluit geweest van de gemeenteraad om stadsdichter aan te stellen.
0: Maar het moet uit de cultuurfonds of uit de cultuursubsidie
1: nou, ja,
0: komen dan, denk ik.
1: Voorheen volgens mij niet, maar dat weet ik niet. Maar nu is er netjes een aanvraag gedaan. En in eerste instantie was die een dag te laat, was het verhaal.
0: Oh.
1: En daarna is ook gewoon gezegd, er is geen ruimte voor... Want we, ja, het geld is op.
0: En wat denken de stadsdichters daarvan die nu nou, niet werkloos zijn... maar die toch niet meer als officiële stadsdichter kunnen functioneren?
1: Ja, wij hebben best wel nauw contact gehad met de mensen... die eigenlijk de stadsdichters begeleiden. Het literair gezelschap is degene die vooral de begeleiding op zich neemt. Mm-hmm. En hebben ons ook echt wel even rustig gehouden van... joh, we voeren nog gesprekken, we proberen nog dingen. En uiteindelijk toen hoorde dat het echt niet ging lukken. Ja, toen hadden we zoiets, dit kan niet.
0: Nee.
1: Hier moeten we wat mee.
0: Ja, en... Wat gaat ermee gebeuren? Want ik neem aan dat jullie strijdbaar zijn.
1: Zeker, ja. Nou ja, wij hebben besloten dat een stad niet zonder poëzie kan. Ik denk dat ik in mijn termijn het heel erg bewezen heb in de coronaperiode. Mm-hmm. Dat je daar toch wel echt een wezenlijke bijdrage kan leveren. En KMR heeft 750 jaar Schiedam. Waar was hij niet? Hij heeft echt zoveel mensen aan elkaar verbonden.
0: Ja.
1: En het zou zonde zijn als dat wegvalt. Dus wij hebben gewoon onze krachten gebundeld. En besloten om als illegale woordstokers... deze stad toch nog ter dienst te zijn met onze poëzie.
0: Illegale woordstokers, dat is niet voor niets gekozen.
1: Nee, nou ja, we dachten het moet een beetje passen bij de stad. Hè, waar
0: de
1: van alles gist. De stokers van Schiedam. Ja. Gist, bruist. En illegaal, ja, omdat we geen legale stadsdicht hebben. We willen toch een beetje laten merken dat we het er niet mee eens zijn.
0: Ja.
1: Maar we zijn er voor de stad.
0: Ja. Dat in ieder geval.
1: Zeker. En
0: is daar ook draagvlak in de stad? Merk je dat mensen het vervelend vinden dat jullie niet meer optreden, niet meer zijn?
1: Ja, dat is wel aan wie het vraagt. Er zijn natuurlijk mensen die vinden het sowieso onbenullig dat daar geld naartoe gaat naar poëzie. En er zijn mensen die hechten er heel veel waarde aan.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk de momenten dat je er kunt zijn, dat je heel veel waarde toevoegt. En die mensen daar dan heel blij mee zijn. Dus we hebben gemengde geluiden.
0: Ja, dat hou je natuurlijk altijd. Ja. Dat is gewoon zo. Maar er zijn ook mensen die het missen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Jullie hebben een nieuw initiatief ontwikkeld. Het collectief De Illegale Woordstokers. Ik zoek het nog maar even. Dat is een mooie naam natuurlijk. Gaan we het zo over hebben na de muziek. En wat er dan precies gaat gebeuren.
1: Ja. Drechtstad FM.

0: Frans Halsema, zondagmiddag buiten Velbert, 1969.
1: Ik praat met Yvette Neuschwanger, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, we waren zover dat we zeiden, nou, jullie hebben een actie ontketend. De illegale woordstoker.
2: Ja,
1: woordstoker. Een mooie kreet natuurlijk. Want zo illegaal is het op het moment, volgens jullie?
2: Ja? We worden niet officieel gesteund of benoemd.
1: Maar jullie willen wel gedichten laten publiceren.
2: Ja.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Wij hebben de social media kanalen van Stadsdicht Schiedam overgenomen. Dus op Instagram en op Facebook onder Illegale Woordstook zijn we nu te vinden. Daar gaan wij ons licht laten schijnen op wat er in de stad gebeurt. Op de actualiteit. Maar mensen kunnen ons ook gewoon benaderen. Als ze behoefte hebben aan bijvoorbeeld een bijeenkomst waarvan ze denken, nou, hier had eigenlijk een stadsdichter moeten staan. Kom gerust naar ons toe. Ja.
1: Je hebt het over actualiteit en gebeurtenissen. Ja. Je hebt een gedicht gemaakt over een ernstige gebeurtenis.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, die gaan we verplaatsen. We zijn helaas in Schiedam het nieuws geweest rondom een kindje wat in opvang lag te slapen. En de medewerkers hebben het kindje vergeten. Zijn naar huis gegaan, de boel op slot. En we hadden het landelijk nieuws, want de politie heeft de boel moeten openbreken.
1: Ja, ja, ja.
2: En eigenlijk in diezelfde week viel er ook een kindje uit het raam. En dat raakte allemaal best wel. Dus daar hebben we
1: iets op geschreven. Maar dat heb je verwoord in een gedicht.
2: Ja, zeker.
1: En dat wil je graag voorlezen, begreep ik.
2: Je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen, zelfs niet als ze slaapt. Zich stilhoudt in de lichtheid van haar bestaan. Zich nog niet bewust van alle verantwoordelijkheid die op haar schouders rust. Nu nog niet. Nu vertrouwt ze nog onvoorwaardelijk op ons. Je moet de toekomst koesteren. Voeden om te laten groeien, haar in al haar kwetsbaarheid beschermen, nu ze nog zo breekbaar als glas. En als je haar dan op een goede dag heel voorzichtig uit handen geeft, moet je erop kunnen vertrouwen dat iemand oog heeft voor de onbetaalbare waarde van haar onschuld. Want je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen. Zelfs niet als ze slaapt.
1: Ja, mooi.
2: Dank je wel.
1: Het geeft wel weer hoe het binnenkomt bij je.
2: Ja.
1: Ja. En dat is ook voor iedereen in Schiedam weer te lezen.
2: Ja, het is echt vers van de pers.
1: Wereldwijd natuurlijk, maar echt bedoeld voor mensen Schiedam om die stadsdichter levend te houden.
2: Ja, en het idee is ook dat KMR en ik wisselend dus daar gedichten plaatsen. Ja. Maar we willen ook gaan kijken. We zijn natuurlijk net begonnen om volgend jaar een podium te bieden aan al dat talent wat we nog niet kennen, nog niet zien. En wat nu ook geen kans krijgt, omdat we geen nieuwe stadsdichter werven. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Maar we doen het in kleine stapjes.
1: Ja, maar hoe gaan jullie dat dan doen als er geen geld is?
2: Wij doen dit nu op vrijwillige basis.
1: Okay.
2: Ja, dus vandaar ook de kleine stapjes, want wij werken allebei.
1: Ja.
2: Doen het ernaast vanuit een bepaalde passie voor de stad en voor de poëzie.
1: Ja. En hoop je dat mensen daarin meegaan?
2: Zeker, ja. En ik denk dat er ook wel wat mensen al klaarstaan om te laten zien dat Schiedam echt nog wel meer talent in huis heeft.
1: Ja. Dan kunnen mensen op de sociale media jullie vinden? Dit?
2: Ja, we gaan dan ook echt wel actief op social media, maar we gaan denk ik ook wel weer de pers opzoeken om daar rug mee te
1: geven. Dat heb je nu al gedaan.
2: Ja, precies. Ja.
1: Dus wat dat betreft klopt het wel. Maar waar kunnen mensen jullie dan vinden op de sociale media?
2: Op Instagram en op Facebook. Twitter hebben we eruit gegooid onder Illegale Woordstokers.
1: Kijk, daar heb je die naam weer. Ja. Ja. Mooi om die allemaal te horen en hoe dat allemaal gaat. Heb je er vertrouwen in dat het gaat lukken?
2: Aan ons zal het niet liggen.
1: Nee, dat is heel mooi gezegd. Ja, ja, inderdaad. En aan de inwoners die van poëzie houden, ook niet,
2: ook niet,
1: denk ik.
2: Nee.
1: Dat komt allemaal goed. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken voor jullie. En dat de gemeente ook een beetje bijdraait.
2: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Als je de wethouder een keer een gedicht stuurt, misschien scheelt dat?
2: We hebben nog heel veel ideeën in het vat zitten.
1: We hebben heel veel ideeën, ja. Nou, daar horen we vast wel meer van. Maar voorlopig is dit de manier om de collectief overeind te houden.
2: Precies.
1: En gedichten in Schiedam ook overeind te houden. Dankjewel voor deze informatie. Yvette Neuschwanger, voormalig stadsdichter van Schiedam. En bezig met het collectief De Illegale Woordenstoker.
2: Samen met KMR.
3: Dit is de late avond van Norbert Ketting.

0: Sunday Morning 1993. Voor jou hier in de late avond op maandagavond, 20 juli. Het is hier lekker sfeervol in de studio. Earth, Wind and Fire. We gaan snel naar Zijn, Martina en Herman de Bruin over onbekende regelingen en kansen.
1: We gaan praten in dit onderwerp over onbekende regelingen en kansen die onder de aandacht moeten komen. Dat doe ik met Zijn, Martina.
2: Dat klopt.
1: En die is van Care Solutions en in de studio. Welkom, Zijn.
2: Dankjewel. Ja.
1: Ja, we hebben het over onbekende regelingen. Dat zijn regelingen die door de regering gemaakt zijn. Dat geld te pas komt en mensen weten dat niet.
2: Ja, ik denk dat er heel veel regelingen zijn waarvan mensen eigenlijk niet weten. En dat er heel veel zorg is waarvan de meeste mensen niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. En waar je geen aanspraak op maakt, dat blijft helaas liggen.
1: Ja, maar je hebt er wel recht op.
2: Zeker weten.
1: Ja, maar er zijn zoveel regelingen dat ik me ook voor kan stellen dat mensen de weg kwijtraken in al die regelingen.
2: Kan ik me ook heel goed voorstellen, ja. Dat je een beetje door alle belastingpagina's, dat je een beetje duizelig gaat worden. Dat snap ik, ja. En vooral als het ook je eigen problematiek is het veel moeilijker om daar objectief naar te kijken.
1: Ja, en niet alleen belastingen, maar ook regels die met het sociaal domein te maken hebben, toch?
2: 100%. Nederland is een verzorgingsstaat, dus daar betaal je ook belasting naar.
1: En daar heb je recht op?
2: Zeker.
1: En hoe kan het dan zijn dat mensen die onbekende regelingen wel leren kennen en daar gebruik van maken? Want ik denk dat er ook mensen zijn die het niet willen.
2: Nou, ik denk inderdaad dat er ook wel mensen zijn die het niet willen. Maar dat er ook een hele grote groep mensen zijn die gewoon geïsoleerd leven. En helaas de kennis niet overgedragen krijgen. Dus op het moment dat iemand iets weet, dat ze vaak ook het heel erg voor zichzelf houden. Dat ze misschien via een bepaalde regeling geld krijgen, maar denken van, ik wil niemand vertellen hoe ik aan mijn geld kom, want dadelijk weet je wel, dat je dat heel erg hebt. Dus ik denk dat wat vooral het probleem is dat mensen zijn gestopt met kennis met elkaar delen.
1: En wat is daar aan te doen?
2: Ik zou zeggen, stuur een berichtje naar mij en dan kijken we even mee, weet je. En, er zijn een hele hoop regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de WMO, WLZ, maar ook bijvoorbeeld de IIG. Dat is bijvoorbeeld een regeling voor mensen met een laag inkomen. Die kunnen dan een paar honderd euro krijgen. En dan hoeven ze eigenlijk helemaal geen verklaring voor af te leggen. Dat hoeft ook helemaal niet een goede reden te hebben of zo. Dat moet je gewoon aanvragen.
1: Ja, maar het moet wel bewezen worden, toch?
2: Het enige wat bewezen hoeft te worden is dat je langdurig een laag inkomen hebt.
1: Ja, dat moet je wel aantonen.
2: In Rotterdam en omstreken zijn er gewoon heel veel mensen die onder de armoedegrens leven en vaak ook rond moeten komen met de uitkering. Ja. Vooral voor de mensen met de uitkering is het echt vier klikken en je hebt het aangevraagd.
1: Ja. Maar ga je dan op zoek naar mensen die daar moeite mee hebben om dat aan te vragen?
2: Zeker weten.
1: Maar je komt niet achter de voordeur zo makkelijk.
2: Ja en nee, gelukkig leven we nu in een digitale tijd, dus kom ik iets makkelijker achter de voordeur op die manier.
1: Via het digitale?
2: Vooral via het digitale domein, en proberen we mensen te informeren wat hun rechten zijn.
1: Ja, want er blijft heel veel geld liggen ook, hè? Landelijk gezien.
2: Ja, maar vooral waar ik naar kijk is dat er heel veel geld nodig is voor heel veel mensen. En dat bijvoorbeeld laatst sprak ik met een dame die al maanden zit met een kapotte koelkast. Weet je, en het is gewoon een dame met twee kinderen in huis.
1: En die komt niet naar buiten omdat daar is een regeling voor.
2: Precies, maar die weet niet waar. Weet je, bijzondere bijstand. Nou, dat is zeker voor witgoed en basismeubilair kun je een bijzondere bijstand aanvragen.
1: Maar er zijn ook ambtenaren die dat toch allemaal regelen. Die wettelijke regelingen liggen er toch?
2: Ik denk dat er twee grote problemen zijn. Ik denk dat je een gedeelte van de ambtenaren hebt die zoiets hebt van, ik vind het allemaal prima zolang ik mijn salaris krijg. En dat je ook een ambtenaar hebt die denkt, ik wil het heel graag, maar die weten niet hoe.
1: Okay.
2: En wat wij doen is echt per persoon gaan werken. Dus we werken met een hele grote groep, maar met

0: iedereen hebben we een persoonlijke connectie. En ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat dat ja, de laatste tijd gewoon eruit bezuinigd is. Dat er geen tijd meer gemaakt wordt voor mensen. En dat is ook waarom wij de ZAI Care Solution heten. Het is een stukje ZAI. En dat heeft dus te maken met dat je een stukje van mij krijgt. En dat er een stukje artificial intelligence gebruikt wordt in het proces. Ja. En daarmee proberen we met AI eigenlijk alles wat we achter de schermen kunnen regelen en wat niks met klantencontact te maken heeft, proberen we zoveel mogelijk met AI te regelen. Waardoor we zoveel mogelijk tijd overhouden om het klantencontact te bewaren en met respect en waardigheid met de mensen om te gaan.
1: En dat zouden de ambtenaren ook moeten doen?
0: Ik kan hun niet vertellen wat ze moeten doen. Nee, ik kan het alleen maar zelf doen. Ja.
1: Maar het zou mooi zijn als ze dat ook deden. Right. Jullie deden dat niet met de gemeente bijvoorbeeld?
0: Wat het is, wij zijn helaas geen onderdeel van de gemeente of van het Rijk. En nee. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat we independent zijn. Maar ergens vind ik het wel jammer dat we geen steun krijgen, zeg maar. Maar vandaar ben ik heel blij met dit soort radio-interviews, dit soort omroepen die ervoor zorgen dat het woord toch gedeeld kan worden met de luisteraars.
1: Ja, over dat delen en hoe dat dan precies gaat, kom ik zo even terug. We doen even muziek, dan gaan we verder zometeen met het tweede deel over de onbekende regelingen en kansen die er zijn. Yes.

0: Sheryl Crow, Strong Enough uit 1995.
1: Ik praat met Zain Martina over de bijzondere regelingen die er zijn en die onbekend zijn bij mensen. We hadden het net over het feit hoe dat dan moet met die regelingen. Ja. Maar ja, ik zei al, is het lastig om mensen te vinden of heb je ook contacten met de gemeente om die mensen te vinden? Want er zijn heel veel mensen die krijgen gewoon een uitkering natuurlijk. Mm-hmm.
2: Nou, vaak door de AVG-wet is het niet helemaal mogelijk om zo te opereren. Maar wij werken vooral met buurtpilaren, buurtmoeders. Mensen die ook al jaren betrokken zijn in het maatschappelijke veld. Maar we proberen ook probleemjongeren van de straat te houden. Door hun ook ja, deze opdracht mee te geven. Van hey, vind mensen die je kunt helpen en dan kan ik jou helpen. Waardoor je ook eigenlijk in de community 1... werkgelegenheid brengt, maar 2 ook een ja, sociaal probleem aanpakt waar die jongeren die heel stuurloos zijn toch een bepaalde richting op kunnen gaan.
1: Ja, want dan heb je het weer over jongeren. Zijn die ook dan, weten die ook niet van de regelingen of is dat weer een ander probleem?
2: Die weten vaak ook niet van de regelingen. En dus zijn er een hoop, weet je. Ik had het net al over de individuele inkomenstoeslag. Nou, dat is een aantal honderd euro dat je 1 keer per jaar kan aanvragen. Je hebt bijvoorbeeld ook de zorg wat wij coördineren. Dat is dus voor ouderen die bijvoorbeeld lichamelijke problemen hebben. Stel je voor dat jij een hele dag allerlei leuke taken voor jezelf gepland hebt en halverwege de dag toch erachter komt van oef, dat gaat toch niet meer als vroeger. Je hebt een pijnlijke knie, misschien handen die niet meer hetzelfde werken, een schouder die niet meer helemaal was zoals vroeger. Dan kun je hulp krijgen thuis. Ja. En dat is zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Vaak zie je dat het heel moeilijk is om een goed ouderenhuis te vinden. Ja. En dat mensen liever even nog thuis blijven wonen. En met dit soort wetten is dat mogelijk. En dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat je je kinderen belast. Dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat jij de staat belast. Want hier heb je gewoon recht op.
1: Ja. Maar die staat denkt misschien ook heel stiekem van, nou ja, hoe minder mensen het vragen, hoe meer geld we overhouden voor andere leuke dingen.
2: Nou ja, leuke dingen weet ik
1: of
2: niet.
1: Minder, maar in ieder geval dingen die ook nodig zijn, laten we het zo zeggen.
2: Ja, ik denk dat er meer dan genoeg geld is in Nederland. En dat we gewoon moeten kiezen hoe we dat uitgeven. Maar dat we zeker weten, meer dan genoeg geld is in Nederland.
1: Ik zou minister van Financiën worden als ik er zo over praat.
2: Nou, dan moeten ze me het heel lief vragen. Maar het kan inderdaad veel circulairder en veel makkelijker.
1: Je hoort alleen maar dat er geld tekort is.
2: Bij de mensen, ja.
1: Ja, maar ook rijksgezien en gemeenten, die hebben ook allemaal tekorten, toch?
2: Ik denk dat het een keuze is hoe je dingen uitgeeft. Want op het moment dat je dus een project opzet waar jongeren de kans krijgen om geld te verdienen en daar ook mensen mee kunnen helpen. Ik neem altijd als voorbeeld het straatvuilprobleem. Ja. Er is geen blikje of flesje meer op de straat te vinden in heel Nederland. En ik zeg van, nou, nu hebben we ervoor gekozen om geld te geven voor een blikje.
3: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
5: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
4: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten twee auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

before. And tear my arms, let me hold you like I never did.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
1: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
0: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
1: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
0: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde, is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.